0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
2: 1979. Walk in the
1: park. 1987.
2: 1968.
3: Crimson and Clover.
1: De Muziekmiddag.
2: 1970. 1981.
1: 1965.
0: Het beste uit 60, 70
1: en 80. De Muziekmiddag.
2: Met Willian van der Locht.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Heiko uit het druisende Velsen Noord.
1: Ik ben Edgar uit Hilversum.
2: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
3: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 3:00.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1:00 weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een aidsconferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: Ik ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
1: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
2: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 4 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuift. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagsmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Straks om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Bas uit Haarlem.
1: Ik ben Spendila uit Amsterdam.
2: Ik ben Dennis en ik kom uit Oudekerk aan Amsterdam.
3: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
4: Ik ben Annie uit Volendam.
5: Ik ben Ruud uit Horen.
6: Ik ben Marlies uit Hoofddorp.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 5:00.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek Mix.
12: Everybody get up.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Henny en woon in het fraaie kustdorpje Egmond aan de Hoef.
1: Mijn naam is Herman en ik kom uit Amsterdam-Oost.
2: Ik ben Leni en ik kom uit Ilmerdam. Je zal er maar wonen. Thuis in heel
3: Het is 6:00.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een tiental gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek.

0: Ik ben Tina en ik kom uit Veenhuizen in het mooie Noord-Holland.
1: Ik ben Gonnie, ik kom uit de Watergraafsmeer. Geboren en getogen Amsterdam.
2: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend in de Purmerend Noord. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 7 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziekmix.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuift. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Straks om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Christine en ik woon samen met mijn Fred, met een D, op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam-Oost.
1: Ik ben Caroline en ik woon in Amstelveen. Thuis in heel Noord-Holland.
2: Acht uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal gaat niet door. Infantino zegt dat er te veel verdeeldheid is. Meerdere voetbalbonden waren fel tegen het plan. De UEFA dreigde zelfs met een boycott. Volgens de FIFA was het bestuur niet op de hoogte en was het een eenmansactie van Infantino. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten in Ceuta inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. Ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen bij 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog bij 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
11: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
19: De Agenda.
20: Met Koen Buchter.

0: piano. Daar wordt al sinds de jaren 80 op gepingeld. My Old Piano, Diana Ross. Goedemorgen, dit is de agenda. Oftewel, wat gebeurt er dit weekend zoal in onze provincie en waar kun je naartoe? Ik zet de leukste uittips voor je op een rijtje, samen met technicus Arthur, hier ook in de studio. Wij zitten al aan de thee, misschien ben jij ook een theeleut of zit je aan een dampende kop koffie. We worden samen rustig wakker op deze stralende zaterdag. Stralend figuurlijk, of wordt het ook letterlijk een stralende dag? Daarvoor gaan we naar het weer. Met Jan Visser. Goedemorgen, Jan.
1: Koen, goedemorgen.
0: Ja, kunnen we zonnestralen verwachten vandaag?
1: Ja, die kunnen we zeker verwachten. Maar er zijn ook wel wat wolkenvelden. Er is al een gebied met bewolking vanochtend vroeg gepasseerd. Dat ligt nu wat meer boven het midden en oosten van het land. Maar er ontstaat op dit moment ook weer wat bewolking. Dus in beeld is flink wat zon, maar toch ook van tijd tot tijd bewolking. En er is een kleine kans op een enkel buitje. We zien een storing in de bovenlucht die vanuit het westen langzaam dichterbij komt. Het zuidelijk deel van de Noordzee is een enkele bui actief. Ook met onweer. Maar ja, niet echt dat je zegt van nou, het wordt buiig. Maar er is een kleine kans op een lokale bui. En verder wordt het maximaal 23 tot 24 graden. Dus een aangename temperaturen, geen overdreven warmte. En de wind is zwak. Vanmiddag een matige wind uit de richtingen tussen west en noordwest. Ondertussen zien we een hoge drukgebied zich vormen de komende 24 uur boven onze omgeving. Dat verplaatst zich overdag, zondag, naar het noorden en noordoosten van Duitsland. En daardoor gaat de wind bij ons uit het oosten, later uit het noordoosten waaien. En dat betekent aanvoer van warme lucht. Middagtemperaturen morgen lopen uiteen, Koen, van zo rond de 25 graden op Texel tot misschien al 28 graden in het Gooi. Dus wederom zomers. En de windsterkte is matig aan de kust, misschien in de middag en avond af en toe vrij krachtig. Nou, maandag wordt dan een tropische dag met op veel plaatsen weer temperaturen boven 30 graden. Dinsdag echter wordt de lucht warm en vochtig. Niet zo fijn natuurlijk, maar neemt ook de kans, onder invloed van een storing die dichterbij komt, op een enkele onweersbui toe. En dat zou later op de dag kunnen gaan gebeuren. En het kan ook een stevige bui zijn. Maar goed, dat moeten we allemaal even afwachten. En daarna tempert de warmte weer wat. Dus we gaan weer naar de thermische climax, met name op maandag. En dan dinsdag ietsje minder warm, maar vanwege de hoge luchtvochtigheid. Dus wel een klamme dag en kans op een regen- en onweersbui.
0: Dus het kan zo zijn dat het een hoge luchtvochtigheid heeft, maar dat het niet regent. Hè? Dat hoeft niet met elkaar te maken te hebben.
1: Nee, dat hoeft niet per se met elkaar te maken te hebben. Nee, zeker niet.
0: Nee. Nou, nu is het zo dat het dus wat klam kan zijn. Heb je nog tips hoe we met de hitte moeten omgaan als het over die klamme dagen kan gaan?
1: Ja, je kan gewoon vooral rustig blijven. Het is niet zo dat het nou echt, zoals eerder deze zomer, overdreven heet wordt. Dat zien we, hebben we de hele maand juli ook niet echt gehad op een enkele dag na. Hè?
0: Nee, dat klopt.
1: Dus dat valt eigenlijk wel mee. Dus ja, dus het is niet echt dat, ja, dat hele excessieve, dat zit vooral in het zuidoosten van het land. Want daar zou het maandagmiddag weer 35 graden kunnen worden. Zo. En dat blijft ons gelukkig bespaard.
0: Nou, dat is dan maar weer zo. In ieder geval, gewoon goed water blijven drinken is altijd verstandig.
1: Ja, zonder meer, ja.
0: Dankjewel Jan, voor nu.
1: Hoi.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: Drive safe. Nou, dat is nog eens een goed advies van Miles Smith en Niall Horan. Hier bij NH, je luistert nog steeds naar de agenda. Ja, en we trekken er weer op uit, hè. Misschien wel naar de Winnemerduinen, vlakbij Egmond. Want de natuur in de Winnemerduinen, die is goed in het profiteren van het kleine aanwezige water. Dan denk je, huh? Hoezo? Is er droogte? Ja, je hoort het ook in het landelijke nieuws. Er is eigenlijk best een watertekort. Maar het starrenvlak daar, vlakbij Egmond, staat bijna droog. En het eilandje bij de Vogel, dat is bijna geen eiland meer. Maar toch wordt er vandaag een wandeling gehouden daar bij de Winnemerduinen, omdat het ook is goed te zien, die droogte. En er valt ook genoeg te beleven, want er zijn genoeg insecten, er zijn vogels te spotten. Zo ook de zeldzame kommavlinder. Als je hem niet kent, nou, dan moet je zeker eens naar de Winnemerduinen. Dat is nou prachtig. En de gidsen die gaan met je mee. Want de gidsen van IWN die vinden dat leuk als je komt vandaag en morgen. Vooral morgen. Morgen gaan ze ook echt de wandeling doen. Vanaf 10 uur bij het PWN-informatiebord aan het Nachtegalenpad. In Egmond aan de Hoef. En kost je maar €3 om mee te wandelen. Maar je kunt dus ook gewoon zelf, hè, want de Winnemerduinen die kan iedereen bezoeken. Je kunt hem ook gewoon zelf gaan bezoeken. Een goede tip dus aan Egmond aan de Hoef. En je luistert naar de agenda.
1: De agenda. NH Sportcafé met Leo Driessen.
2: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
3: Ja, natuurlijk.
2: Hij schuift. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
1: Leo Driessen in
4: NH Sportcafé.
5: Ook als podcast.
1: Straks om 10 uur bij NH.

0: De agenda.
1: Ja, je hoorde net Papa Joe met Sweet. En het leuke is dat als je die zomerse tune hoort, dan krijg je ook weer zin om naar het water te gaan. Hè? Het wordt een zomerse dag, hoorden we al van Jan Visser. En waar ga je dan naartoe? Nou, bijvoorbeeld naar het Duizend Eilandenrijk bij Heerhugowaard. Daar kun je lekker het water in. Maar er zijn natuurlijk verschillende manieren wat je dan daar kan gaan doen. Nou, bijvoorbeeld, en dat is steeds populairder, suppen. Oftewel standing upon a plank. En daarvoor aan de telefoon heb ik Jennifer Simons, zij is sub-instructeur. Goedemorgen, Jennifer.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het Duizend Eilandenrijk, dat is een prachtige omgeving daarbij hier gewaard, hè?
2: Ja, dat is heel mooi.
1: En waarom
2: mooi
1: is,
2: water.
1: Ja, en waarom is dan suppen juist de beste manier om dat te zien?
2: Nou, vanaf een subboard, daar sta je natuurlijk op. Dus dan kan je heel mooi overal overheen kijken.
1: Oh ja, dat is waar.
2: Dus dan zie je ook echt een molen en mooie lelies. En ja, gewoon heel veel leuke, mooie wateren.
1: Ja, nu zag ik gisteren, ik woon zelf in Alkmaar, wat mensen daar bij de molens op zo'n subboard staan. Maar ja. Ik zag dat die meneer toch heel veel moeite had om ook op dat bord te blijven. Het is niet iets wat je zomaar even doet, hè?
2: Nee, het is wel handig om de eerste keer misschien met een sub-instructeur te gaan, want dan leer je toch eigenlijk hoe je het beste kan gaan suppen.
1: Ja.
2: Ja, want wij geven dan ook zeg maar een leuke subkliniek.
1: Ja.
2: En dan leren we dus eigenlijk hoe je dus goed en stabiel op een subbord gaat staan.
1: Want heeft het te maken met balans? Dat lijkt me wel, hè? Want heb je misschien een tip waar we als ze voor de allereerste keer op zo'n subbord staan, waar we rekening mee
2: moeten houden? Ja, zeker. Tuurlijk. Het maakt dus helemaal niet uit qua leeftijd of hoe je balans is. Want eigenlijk kan iedereen suppen. Maar de allerbeste tip is dat als je een subbord hebt, dat je goed bij het bandje in het midden van de sub gaat staan. Want dat is eigenlijk het balanspunt.
1: Oh ja. Ja, dat lijkt me een goeie.
2: In plaats van achterop of voor op je sub.
1: Nou, die ga ik onthouden. Nu is het zo dat iedereen tegenwoordig een subbord kan kopen, hè, bij de lokale sportwinkel. Jij organiseert eigenlijk van die clinic, zei je ook. Hè, kan het ook zo zijn dat je gewoon met je eigen subbord aanhaakt?
2: Jazeker, want wij hebben dan ook zeg maar suppers die vaker komen. Dus die komen gewoon met een strippenkaart. En heel veel daarvan hebben ook ondertussen een eigen subbord die ze overigens bij ons hebben gekocht.
1: Ja, natuurlijk.
2: En die nemen ze dan mee. En dan krijgen ze ook wat korting zeg maar op het suppen.
1: Ja, slim.
2: Dus je kan ook gewoon alle activiteiten doen met je eigen subbord.
1: Ja, nu zijn er allerlei manieren, hè, om het water op te gaan. Je kunt kanoën, je kunt zelfs een motorbootje. Maar wat maakt suppen nou zo leuk volgens jou?
2: Nou, wat ik leuk vind aan suppen is dat je gewoon, je bent lekker sportief bezig. Dus het is eigenlijk ook nog heel erg goed voor je lijf. Want het is eigenlijk gewoon een workout. Ligt er natuurlijk aan hoe hard je gaat. Maar even goed, je bent in beweging. Dus het is sportief. Dus dat vind ik een heel groot pluspunt. Nou, ik vind het gewoon top dat je het gewoon lekker in de natuur kan doen met lekkere frisse lucht om je heen. Dat is toch ook wel heel erg fijn in plaats van achter je mobiel te zitten binnen.
1: Ja.
2: Dus je kan er lekker van ontspannen. Dus dat is ook weer een hele, je wordt er gewoon lekker ontspannen van op het water.
1: Ja, dat is zo. Maar ik heb het zelf een keertje gedaan en ik moet je zeggen, ik heb gewoon een week lang spierpijn in mijn bovenarm gehad.
2: Echt waar? Ja. Nou, dan heb je niet de goede paddeltechniek geleerd. Oh.
1: Dat is het.
2: Nee. Ja, nou, kijk, tuurlijk kan je in het begin misschien een heel klein beetje spierpijn ervan krijgen. Maar het valt op zich wel mee.
1: Hmm.
2: Want je kan natuurlijk, kijk, het mooiste is, je kan je eigen tempo bepalen.
1: Ja.
2: Dus of je gaat wat sneller, of je gaat wat rustiger.
1: Ja, dat is zo. Ik denk dat ik wat te fanatiek was. Want die leraar die zei ook de hele tijd, ga maar heel even op je knieën zitten.
2: Ik dacht,
1: maar dat zegt jou al genoeg waarschijnlijk. Dan had ik niet de goede balans, hè?
2: Nee, wij zitten eigenlijk niet op ons knieën, hoor. Ja, alleen in het begin.
1: Ja,
2: want dan is het water een beetje ondiep. Dus dan gaan we eerst even op ons knieën naar een plekje. En daar gaan we dan staan.
1: Ik hoor het.
2: Maar niet te veel op je knieën gaan zitten, hoor. Dat doet hartstikke zeer.
1: Nou, ik denk dat ik gewoon de verkeerde leraar had dan. Jij bent het volgens mij een hele goeie. Want hoe lang doe je dat al, dat sub-instructeur zijn?
2: Ik heb nu 8 jaar zeg maar mijn subschool.
1: Zo.
2: En ik sub nu ondertussen al langer dan 25 jaar.
1: Hè? Maar
2: ja.
1: Toen was het nog niet eens een raasje in Nederland.
2: Nee, dat klopt. Toen had ik ook nog een hele zware sub.
1: Ja.
2: En ja, maar ja, dus eigenlijk al best wel lang.
1: Ja, die sup was toen nog zo zwaar dat je af en toe zonk, hè?
2: Ja, inderdaad. En dan ging iedereen me uitlachen in het Duizend Eilandenrijk. Van, nou ja, heb je dat meisje op die roze rare sup? Maar nu komen ze allemaal bij mij suppen, dus dan lach ik hun eigenlijk uit.
1: Ja.
2: Nee, jongens.
1: Nee. Je houdt van je cursisten, dat weet ik.
2: Ja, tuurlijk. Nee, absoluut. Nee, altijd leuke mensen.
1: Nu is de vraag, kunnen we vanmiddag nog aanhaken met ons subbord?
2: Ja, zeker, want wij hebben om 10 uur hebben wij een hele leuke subkliniek en ook om 1 uur.
1: Geweldig. Mocht je meer willen weten, kijk even op cupofsub.nl. Dat is geen soepmerk, maar gewoon de subschool van Jennifer Simons. Leuk je te spreken en nog een fijne dag. En geniet van het suppen daar.
2: Jullie ook. Ik kom een keer langs.
1: Ga ik zeker doen daar in Heergewaard.
2: Oké, nou fijne dag.
1: Dan ga ik mijn techniek verbeteren. Nog een fijne dag.
2: Ja, dat lijkt me een goed idee.
1: Dankjewel.
2: Oké, doei.
1: Doei. En dan gaan wij luisteren naar Katie Tunstall. Suddenly I see hoe ik op een subbord sta. Hier, bij NH. Leuk dat je luistert op deze morgen.

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
1: Dag, met Hanneke van Gent. Ik heb een leuk bericht voor dit weekend. Dit weekend kunt u een verkoopexpositie treffen in het Weefhuis in Zaandijk. Ik sta er met Peter Jansen. We hebben hele kleurrijke en diverse fotoprints en schilderijen uit ons oeuvre, want we willen een beetje opruiming houden. Het Weefhuis treft u op de Lageweg 39 in Zaandijk. Het is geopend tussen 12 en 20 uur. Toegang is gratis. Helaas is de expositie niet rolstoel toegankelijk. Dat is wel jammer. En wij bieden dus deze expositie aankomende zaterdag en zondag aan. En we bieden ook een hele aantrekkelijke verjaardagskorting. We zijn bij de Oude Rotte in de Kunsten. We vieren ieder onze 75ste verjaardag. En dat is zeker een bezoek waard. Want u kunt mooie dingen vinden. Ik zie u graag in het Weefhuis in Zaandijk. Tot ziens.
2: In Zaandijk dus. Laat ook je voicemail achter op 088 8505 707.

0: De agenda.
1: Ja, ben jij op zaterdag ook vrijer dan de rest, net als Bluff? Dan kun je erop uitgaan. En wat ik zelf altijd heel erg leuk vind, zijn fotografie-tentoonstellingen. En er worden heel wat georganiseerd in onze provincie. Nu ben ik voor NH ook op televisiepresentator. En tijdens een eerdere editie van de Zomertour bezocht ik een verborgen parel als het gaat over fotografie. Namelijk het Museum of Humanity in Zaandam. Aan de ketel. Huis 10, moet ik zeggen. De prachtigste foto's daar van mensen. Maar wat mij vooral opviel is dat het niet zomaar portretfoto's zijn daar in het Museum of Humanity in Zaandam. Maar ook nog eens foto's met prachtige verhalen die je daar kunt lezen. Het motto van het museum is dan ook: ieder mens is een meesterwerk. In een wereld vol meningen nodigt het Museum of Humanity je uit om even stil te staan. Wat gebeurt er als je iemand ontmoet die anders denkt dan jij? En wat verandert er als je elkaar echt aankijkt? Portretten dus en persoonlijke verhalen die laten zien wat ons mens maakt in het Museum of Humanity. Het kost je maar €7,50 en dan krijg je ook nog limonade, thee of koffie. Vandaag dus te bezoeken aan het Ketelhuis 10 in Zaandam. En in deze zomerperiode alleen open op vrijdag en zaterdag van 1 tot 4. Dus dat zijn beperkte openingstijden. Maar heel erg leuk om vanmiddag even te bezoeken. Check wel even nog dubbel of ze open zijn op museumofhumanity.nl. Maar ik heb het net gecheckt, ze zijn er gewoon vandaag. Dus ik zou zeker naar Ketelhuis 10 Zaandam voor de prachtigste foto's.

Masada, Latin Dance hier bij NH. Ja, je hoorde net hiervoor nog een voicemail dat er een verkoopexpositie dit weekend is van twee oude rotten in de kunst in Zaandijk. Maar we krijgen even een correctie binnen van Arlene. Die zegt het weefhuis is aan de Lage Dijk en niet aan de Lage Weg in Zaandijk. Dus die voicemail wordt even gecorrigeerd. Dat klopt. Dus wil je naar de verkoopexpositie, ga dan niet naar de Lage Weg, maar naar de Lage Dijk 39 in Zaandijk.

0: Stop Loving You. Wat een fijne plaat is dat toch, hè, van Toto. Het waren eigenlijk sessiemuzikanten en die kwamen bij elkaar en die maakten de mooiste muziek. Je luistert nog steeds naar NH, de agenda. En dat betekent dat we erop uitgaan en misschien wel naar Enkhuizen, want daar is een hele fijne dijkmarkt. Oftewel, een markt op een dijk. Of niet, Harnie?
1: Ja, goedemorgen. Ja, het is niet vandaag, hè. Het is morgen dus, op zondag.
0: Okay.
1: En het is een gezellige dijk, nou, een gedeelte van de dijk en een stuk van de Venedig in Enkhuizen. En ja, er is ook een maritiem gebeuren van dit weekend dus in Enkhuizen. Dus op de dijk gebeuren ook wat dingen op het water.
0: Superleuk.
1: En we hebben de Trekzakfestival ertussendoor.
0: Nou zeg je nu twee interessante dingen waar ik even op in wil zoomen. Laten we beginnen met het Trekzakfestival. Wat is een Trekzakfestival?
1: Nou, dat is al nostalgisch, zeg maar, al in Enkhuizen op een bepaalde datum. Dat zijn dan allemaal mensen die allemaal op een accordeon of een viool of op een gitaar spelen. En die gaan dan tussen de kraampjes staan. En die trekken dan zo een stukje over de markt en over de dijk en de Venedig heen en zo.
0: Yeah.
1: En zo naar de dromedaris. En dat noemen ze dan het Trekzakfestival.
0: En een trekzak, wat is dat ook alweer?
1: Een trekzak is een soort accordeon, zeg maar, hè.
0: Oh.
1: Dus het is een traditie, zeg maar, elk jaar in Enkhuizen.
0: Ja, ja. En nu is het zo dat een trekzak natuurlijk een klassiek, nee, ik moet zeggen een traditioneel instrument is wat al vele jaren wordt gespeeld. Is dat dan ook specifiek voor Enkhuizen, dat mensen dat daar heel veel al bespelen?
1: Ik weet alleen dat het altijd in Enkhuizen is, omdat ik daar de markt mee organiseer.
0: Dus
1: dan kunnen ze tussen de kraampjes doorstaan en dat soort dingen.
0: En dat klinkt dan ongeveer zo?
1: Ja, zoiets. Ja. Gewoon allemaal zonder extra geluidsdingen, zeg maar, hè?
0: Ja, dat is toch hartstikke gezellig.
1: Op het instrument zelf, zeg maar.
0: En als ik dit hoor, dan kom ik inderdaad in maritieme sferen. Ik zie het ook helemaal voor me daar in Enkhuizen op die dijk.
1: Dat is extra dit weekend toevallig. Dat heeft dus te maken met oude schepen en nieuwe schepen en dat soort dingen.
0: Oh,
1: en
0: ja.
1: Het is dit jaar toevallig gelijk alles met elkaar.
0: Ja, want Sail komt er binnenkort aan in Amsterdam. Heeft dat daar dan ook mee te maken?
1: Nou, dit is een kleinere, hoe heet het, hè? Het is een kleine gebeuren natuurlijk. Maar er gebeuren veel dingen op het water.
0: Wat leuk, joh.
1: Weet je wel, en daar hebben wij de merk bij natuurlijk.
0: Goed bedacht, want als er dan toch dingen op...
1: Alles bij elkaar.
0: Ja, je komt echt helemaal in die sferen van het oude Enkhuizen, zou je kunnen zeggen.
1: Als het ware wel, ja.
0: Ja.
1: Dus het is voor iedereen wat, alle leeftijden.
0: Leuk.
1: En dan heb je de merk nog natuurlijk.
0: Ja.
1: Die met allemaal zullen staat.
0: En mochten we deze dijkmarkt willen bezoeken, hè, morgen, waar moeten we dan zijn, hoe laat?
1: De markt is van 11 tot 4. En het is op de dijk in Enkhuizen. Kan niet missen.
0: Dat kan niet missen.
1: Nee.
0: Gewoon naar Enkhuizen, dan rijd je vanzelf tegen de kraampjes aan, zou ik bijna willen zeggen.
1: Ja, als het ware wel, ja. Je kan er niet voorbij rijden.
0: Sta je er zelf ook nog, Arnie, met iets?
1: Ik sta zelf nog met schapenvachten erop.
0: Oh, wat leuk, schapenvachten. En,
1: ja, dat gaat het hele jaar door, hè, schapenvachten.
0: Ja, want je dacht, de mensen zitten er nu een beetje koud bij. Laat ik schapenvachten verkopen.
1: Nee, want als je op een schapenvachtje zit, die is niet warm, hoor, in de zomer.
0: Oh, dat is waar.
1: Dat denken de meeste mensen wel. Ja. Maar er staat van alles, hè. Er staat nog ongeveer bijna 50 kramen. En dus er zijn natuurstenen, hoedjes, stroopwafels, van alles wat. Voor iedereen wat, laten we het zo zeggen. Boeken.
0: Superleuk. Nou, we gaan morgen naar Enkhuizen, naar de dijkmarkt. Kunnen we genieten van maritieme sferen en van die prachtige accordeon. Hoe klonk die ook alweer?
1: Ja, dat weet jij, precies.
0: Ja. Ja. Oh, gezellig. Harnie, dankjewel.
1: Dus ik kom allemaal langs. Het is allemaal gratis, dus.
0: Allemaal naar Enkhuizen.
1: Ja, hey.
0: Dankjewel, Harnie. Fijne dag
1: dankjewel.
0: Nog.
1: Dankjewel. Doei.
0: En dit is Taylor Swift. Op een live hier bij NH. I had a

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
0: Dit is een uittip.
5: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
0: Dit was een uittip.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Nu bij Dirk. Alpro plantaardige eetzuivel. 99 cent. Klinkt goed, toch?
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup

0: support, zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ik ben Ron uit het mooie De Kwakel.
3: Ik ben Ans en ben geboren en getogen in Amsterdam.
4: Ik ben Willem B., de straatacteur uit Hoofddorp.
5: Ik ben Aad uit de Dijk en Waard.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. En bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten, maar dus volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
9: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
10: Dit is een uittip.
11: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische vissersschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
10: Dit was een uittip.
9: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
12: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: De Agenda.
20: Met Koen Buchter.

0: Tavares. Heaven must be missing an angel. Goedemorgen, je luistert naar de Agenda. Het vrolijke programma met de leukste uittips. En als je groene vingers hebt, dan moet je zeker blijven luisteren. Want zo dadelijk een tip over een groen museum in Enkhuizen. En kun je als je kunst kijkt deze ook mee naar huis nemen? Ja, dat kan in Alkmaar. We duiken er straks diep in, want we gaan erop uit in onze mooie provincie. Maar dan hopen we natuurlijk wel op een stralende dag. En voor het weer gaan we naar Jan Visser. Goedemorgen, Jan.
1: Koen, goedemorgen.
0: Het viel mij op vanochtend dat het mistig was.
1: Ja, het is vannacht behoorlijk afgekoeld. Er zit toch nog kennelijk wat vocht in de lucht, net voldoende om mist te vormen. Want de bodem is natuurlijk, zoals je weet, erg droog. Maar er was inderdaad hier en daar wat mistvorming. Nou, dat is weer opgelost snel. En voor de rest van de dag ziet het er eigenlijk prima uit. We hebben een flinke periode met zon. Ook al wat wolkenvelden hoor, Koen. Het zal niet de hele dag doorzonnig zijn. En er is een kleine kans op een enkel buitje. Maar ook niet meer dan dat, om het maar zo te zeggen. En vanmiddag, vanavond, is het op de meeste plaatsen droog. En het wordt maximaal zo'n 23 tot 24 graden. Dus helemaal nog in onaangename temperaturen. Eerst verder weinig wind, later een zwakke tot matige wind. En die waait aan het richtingen tussen west en noordwest. Nou, morgen zien we de ontwikkeling van een hoge drukgebied boven ons land. En dat hoge drukgebied trekt dan in de loop van de dag naar het noorden van Duitsland. En daardoor komt er een oostelijke, later een noordoostelijke stroming op gang, waarmee droge en warme lucht wordt aangevoerd. Kortom, morgen flink wat zon en middagtemperaturen die uitkomen op zo'n 26 tot 27 graden. Dus een zomerse dag weer in augustus. En de noordoostwind die is matig en aan de kust af en toe in de middag vrij krachtig. En dan na het weekend, maandag zeer warm met op veel plaatsen tropische temperaturen. Ook dinsdag nog erg warm, waarschijnlijk ruim boven de 25. Maar de lucht wordt dan wel vochtig. En er is kans in de loop van de dag op een flinke regen- en onweersbui. En de dagen daarna neemt de warmte dan weer wat af.
0: Wauw. Nou, het wordt dus weer behoorlijk warm. Ik zag dat in Zuid-Europa is het natuurlijk echt extreem, hè, met 40 graden. Komt die hitte ook deze kant op nog?
1: Nee. Wij krijgen niet dat soort excessen.
0: Nou, gelukkig maar. Ja. Jan, dankjewel voor nu en genieten van de zonnige dag.
1: Ja, insgelijks.
2: De Agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-5152. 088-850-5152. De agenda. Zaterdag.
1: Helemaal.
0: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.

0: NH.
1: Zaterdag.
0: Van 5 tot 7.
1: Op de radio bij NH.
2: De Italiaanse klanken van Ryan Paris, je hoort het zo. Je luistert nog steeds naar de agenda. En straks, na Dolce Vita, hoor je Samantha. Zij komt vanuit het Smithuizen Bos. Daar is een levend kampement. Er zijn mensen die de 80-jarige oorlog gaan naspelen. Het begint zo dadelijk om 11 uur. Dus daar gaan we zo even naar luisteren hoe Samantha daar al bij de voorbereiding is. Maar eerst dus Ryan Paris hier bij NH. Met het zomerse Dolce Vita.

0: De zoetgevoiste stem van Fabio Roscioli, maar beter bekend als Ryan Paris met zijn fijne Dolce Vita. Je luistert nog steeds naar de agenda. En dankzij jou als luisteraar krijgen wij leuke uittips binnen. Je kunt zelf ook even bellen met 088 850 51 52 als jij net iets hebt bezocht. Het kan ook gewoon een recensie zijn van een theatervoorstelling of je hebt een heel fijn museum gezien. Laat het even weten op 088 850 51 52. Maar ik heb niet alleen hulp van jou als luisteraar, maar nee, ook van onze verslaggever Samantha. Zij maakt steeds vaker hele fijne reportages om te laten horen ook aan jou hoe leuk het is en wat voor een fijne uittips we zo al hebben in onze provincie. Nu is ze vandaag bijvoorbeeld in het Smithuizenbos tussen Hilversum en Lage Vuurse. Daar wordt vandaag een levend kampement uit 1620 nagespeeld. Oftewel mensen die dus de tijd van de 80-jarige oorlog induiken. Het begint straks om 11 uur en verslaggever Samantha is dus al bij de voorbereidingen.
1: Ja, en de mensen die meedoen hier aan dit evenement, die zitten nu te ontbijten zoals hoe dat ging tijdens die 80-jarige oorlog. Ik sta midden in dat bos waar vandaag dat evenement is. 40 hectare groot. Dus je moet er wat voor over hebben, want het is bijna 1,5 kilometer lopen door het bos. En dat is al bijzonder. Maar ik sta hier nu met de organisator van vandaag, Yvette van den Berg. Yvette, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, het kampement ontwaakt. Prachtig gezicht. Sommige mensen hebben hun kledij al aan, zoals hoe het was in 1620. Wat gaat er straks gebeuren?
2: Ja, er gaat straks een heel bijzonder iets gebeuren. Want voor het allereerst hebben wij hier een groep reenactors die eigenlijk het leven gaan uitbeelden uit een kampement uit 1620. Dus uit de tijd van de 80-jarige oorlog. En wat je ziet, de laatste ontbijtspulletjes worden nu opgeruimd. Iedereen is er helemaal klaar voor in die prachtige kleding. En we gaan straks de bezoekers ontvangen.
1: Ik weet niet eens hoe ik moet omschrijven wat ik hier allemaal zie. Want er staat hier ook een prachtig kasteeltje, wat ook onderdeel is van vandaag. Mensen kunnen dat bezoeken.
2: Diep verscholen in dat bos staat een torentje. Kasteel Wolfsdreuvik.
1: Nou, daar ben jij beschermvrouw van?
2: Dat klopt. Ik mag de titel beschermvrouw dragen. En op deze dag, vandaag, kunnen mensen niet alleen het leven van het kampement bekijken, maar ze mogen ook de toren in.
1: Ja, ik ben er net al heel even in geweest. En ja, het is echt een soort sprookje gewoon.
2: Ja, heerlijk toch? Ik hou van sprookjes. En normaal gesproken is die toren alleen geopend voor publiek tijdens open monumentendagen en een dag in december als we de kerstmarkt hebben. En nu, vandaag, 1 augustus, kunnen mensen daar ook naar binnen.
1: Nog een extra reden om deze kant op te komen. Maar even terug naar dat kampement. Want je wordt echt meegenomen in een dag van het leven in 1620. Dus je ziet de mensen aan het werk, aan het koken. Wat is er allemaal nog meer te beleven?
2: Nou, wat heel erg leuk is sowieso om te kijken hoe die mensen er toen uitzagen. Alle kleding is ook historisch correct. Dus je ziet wat de mannen droegen, wat de vrouwen droegen. In die tijd hadden soldaten nog geen uniform. Dus het is een hele mooie bonte verzameling van verschillende kleding. En er zijn ook wapens. Er is een kanon en er zijn 2 musketten. Dus mensen kunnen dat ook bekijken. Ja, en je krijgt natuurlijk verhalen te horen. En je ziet vooral hoe het leven in zo'n kampement is. En het is ook trouwens heel leuk voor kinderen.
1: Wat is er voor kinderen te doen?
2: Er is een speurtocht. En we hebben een paar hele leuke vragen over de 80-jarige oorlog. Dus ja.
1: En het start zo meteen allemaal om 11 uur. Jij moet natuurlijk nu nog even verder met de laatste voorbereidingen. Het is wel gewenst dat mensen een kaartje kopen, want dan krijgen ze ook de routebeschrijving. Want ja, ik verdwaalde ook al bijna vanochtend. Via welke website kunnen ze een kaartje kopen?
2: www.naturebliss.nl, met dubbel S.
0: Wil je ook het levend kampement uit 1620 bewonderen? Hoe zagen die mensen er in die tijd uit? Nou, je kunt het dus zelf ook bezoeken in het Smithuizenbos tussen Hilversum en Lage Vuurse. En een hele geruststelling, je hoeft jezelf niet te verkleden. Dat scheelt weer. En deze figuur die gaan we in ieder geval niet tegenkomen.

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
1: Goedemorgen, met Maria van de Fuchsia-vereniging Noord-Holland. Wij hebben dit weekend weer ons Fuchsia-weekend. En we zouden jullie daarbij heel graag uitnodigen. Het is op de Jan Glijnisweg nummer 8 in Herugewaard van 11 tot 5, zo ook zondag. We hebben daar onder andere vogelhuisjes, postzegelvereniging, kaarsen die gemaakt zijn voor een goed doel, houtbewerking, andere planten, oorbellen, puzzels, maar voornamelijk de fuchsia's. De fuchsia's is een prachtige plant. Heel grote planten. Heel moeilijk om die niet over het hoofd te zien. Heel makkelijk te stekken. En we hopen jullie daar te zien. Groetjes van Maria van het Fuchsia Weekend uit Herugowaard.

0: Het autobiografische Walking in Memphis van Mark Cohn. Ja, die Mark die had een writersblok. Die wist even niet waar hij het over moest hebben in zijn liedjes. Toen dacht hij, weet je wat, ik ga naar Memphis. Ga ik daar eens kijken of ik van mijn writersblok kan afkomen. Nou, het zorgde voor zijn grootste hit. Je luistert nog steeds naar de agenda. En,
1: jij vond dit een goed liedje?
0: Ik vond dit een heel fijn liedje, Leo. Hoe vond jij het?
1: Hij vond de melodie goed. Ja, die tekst. En ik kan wat zeggen over tekst, hè?
0: Dat weet ik. Ja, jij hebt heel wat hits achter je naam als tekstschrijver, dat weet ik. Leo Driessen, straks het Sportcafé vanaf 10:00. Wat kunnen we verwachten?
1: Ja, dat weet je maar nooit. Nou, maar het is wel zo dat onze bondscoach der bondscoaches binnenstapt. De bondscoach die overkoepelend bondscoach is van alle bondscoaches. Dat is meneer Guus Hiddink. Die is inmiddels net binnengekomen, hè, meneer Hiddink? Waar moet het zeker over hebben straks?
2: Over jou. Want vorige week, ik zat te luisteren ergens in een ver buitenland naar de uitzending. Ik denk, ook eens een keer de andere kant van de microfoon luisteren. Had jij een kritische noot over mij? Ja, moet ik het toelichten nu?
1: Wat dan?
2: Nou, meneer Van Praag, die zei, was het thema over coaches. Die zei, jammer dat Guus er niet is. Ene, meneer Leo Driessen zei toen, hoezo jammer?
1: Ja, zie je? Ze kunnen nergens tegen.
3: Dat deed pijn, hoor.
1: Ja. Gaan we lekker een eitje eten?
3: Ik heb het gehoord, hoor.
1: Nou ja, zo zie je, dan moet ik mee werken. Hoor je het?
0: Ja.
1: Erg, hè? Nee, weet je wat we gaan doen? Kijk, ik heb mooie gasten, goede gasten. Nou, zoals natuurlijk Guus Hiddink, fantastisch, daar was ik er blij mee. En volgende week komt ook Gerrit van der Lem weer terug. Die is zo goed als weer helemaal heel. Daar zijn we hartstikke blij mee. Verder, natuurlijk vast aan tafel Bert Dijkstra, onze columnist. En verder komt ook Jeroen Haasma. Die komt vertellen over AZ. Want dat speelt morgen de finale. Of nee, de Johan Cruijffschaal tegen PSV. Nou, wij weten van Telstar hoe we PSV moeten verslaan. Dat hebben we gewoon 2 keer gedaan vorig seizoen. Ten thuis en met gemak.
0: Ja.
1: Maar goed, die spelen dus tegen elkaar. En verder zijn er ook, heeft Jeroen Haasma ook nog een mooi interview met Leroy Echtold gemaakt. Die staat in de regionale kranten vandaag, maar daar kan ik straks ook mooi over vertellen. Martijn Swillens komt ook. Als ik zeg verhuisdoos 13, wat zeg jij dan?
0: Dat vraag jij mij?
1: Ja, vraag ik jou.
0: Verhuisdoos 13, even denken. Brandlos zou ik zeggen.
1: Iemand, verhuisdoos 13? Ja, als je alles gaat weten, dan is het ook helemaal niet leuk. Er zitten hier 4 mensen en 1 weet het al. Nee, het gaat inderdaad over het gaat over het WK 1990. Daar heeft Martijn Swillens een prachtig boek over geschreven. Een hele, zo'n verhandeling over hoe het nou, een beetje uit elkaar geraveld, hoe het nou kwam dat het allemaal niet zo goed ging in die tijd.
0: Oh ja.
1: En een van de ooggetuigen, op het afstandje, is Guus Hiddink, was trainer van PSV, ging daarna naar Fenerbahçe in die zomer. En die kan er ook het een en ander over vertellen. Ja, verder hebben we twee droevige aanleidingen om wel over te vertellen. Gaan we doen. David Ent is te gast. Dat is niet droevig, dat is hartstikke mooi. David Ent is een interistie. Dat wil zeggen een hartstochtelijk fan van Inter in Milaan. Maar maakt een uitzondering voor Baresi, die overleden is, die speler van Milan. Dat zijn natuurlijk eigenlijk grote aartsrivalen. Maar David heeft een uitzondering voor Baresi. En terecht gaat hij mooi over vertellen. En verder ontviel ons deze week Hassie van Wijk. Amsterdam-Noord, gevoetbald bij de Volenwijkers, gevoetbald bij Telstar, maar jarenlang trainer geweest bij Ajax en helaas nu overleden. Gaan we ook mooie verhalen over vertellen. Nou, dat dus een beetje.
0: Nou, hartstikke interessant. Nou, we gaan er straks naar luisteren vanaf 10:00. Dus ook
1: ben ik nou iemand vergeten?
0: Nou, in ieder geval, ik zou nog het icoon Guus Hiddink 1 keer noemen.
1: Meneer Guus, fijn dat u er bent.
3: Dank u wel. Fijn dat u welkom mee, Leo.
1: Ja. En Michiel Blijboom komt ook nog met muzikale verrassingen. Dat is hartstikke leuk.
0: Leuk, gezellig. Straks vanaf 10:00 Leo Driessen met het Sportcafé.
1: En het is een klein. En natuurlijk Cora.
0: Natuurlijk, Cora. En wij gaan luisteren naar Toontje Lager. Stiekem gedanst, je

0: Radio.
1: De agenda.
2: Je hoorde Toontje Lager met Stiekem Gedanst. Ik vraag me altijd af, hoe doe je dat, hè? Stiekem met iemand dansen? Maar goed, het is in ieder geval wel een leuk liedje. Stiekem Gedanst dus van Toontje Lager. Je luistert nog steeds naar NH, de agenda, oftewel de leukste uittips. En als je kinderen of kleinkinderen hebt, dan is het allerleukst als je naar een museum kunt waar ze ook kunnen spelen. Waar ze ook nog misschien wat kunnen leren. Nou, dat kan in Enkhuizen, daar hebben ze het Zo to Grow Museum. En wat is dat toch dat al die musea tegenwoordig een Engelse naam moeten hebben? Zo to Grow. Ze bedoelen eigenlijk zaaien en planten. Het is een interactief museum waar alles draait om voedsel, planten dus en duurzaamheid. Je ontdekt daar op een speelse manier hoe een klein zaadje kan uitgroeien tot iets onmisbaars in ons dagelijks leven. Van je ontbijt tot je spijkerbroek, het komt allemaal voort uit zaden. Je kunt daar zelf gaan experimenteren. Ik zag al foto's van kinderen in van die witte jassen. Nou ja, dus als jouw kind iemand is, of kleinkind, die het leuk vindt om ook zelf dingen te ontdekken, dan kun je dus naar Enkhuizen aan de Westerstraat 111. Vandaag open van 12 tot 5 en morgen ook nog. Ik zag trouwens op TripAdvisor, dat is zo'n site waar ze dan ook kijken van, ja, hoe vinden mensen het eigenlijk? Daar krijgt het een 4,6 uit 5. En de recensies waren ook nog eens overwegend positief over So to Grow in Enkhuizen. Ja, mijn minpuntje zou dus zijn dat ze niet gewoon een Nederlandse naam zouden moeten hebben. Maar goed, trouwens, ik ben ook wel benieuwd naar jouw museumrecensie. Heb je er onlangs één bezocht in Noord-Holland en vond je het geweldig? Laat het ons even weten op onze voicemail 088-8505-707. En dit zijn John Travolta en Olivia Newton-John. Summer Nights hier bij NH.

0: Summer Nights van John Travolta en Olivia Newton-John. Ja, en wat zou Leo Driessen textueel van dat nummer vinden? Nou, we gaan het hem een keertje vragen. Je luistert nog steeds naar de agenda. En dat betekent dat ik de leukste uittips voor jou op een rijtje zet. En ik was zelf onlangs in het Stedelijk. En dat is natuurlijk een prachtig museum. En daar zag ik één kunstwerk hangen wat ik zo mooi vond. Alleen, ik kon het niet kopen. En ik kon het ook niet mee naar huis nemen. Ik moest het laten hangen. En dat is toch vaak het probleem bij het musea. Maar daar is wat op gevonden. Goedemorgen Marieke van Es, directeur van het Kunstuitleen in Alkmaar.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want dat is het leuke van de Kunstuitleen. Je mag soms ook kunst mee naar huis nemen.
1: Zeker, ja. Ja, dat is inderdaad het leuke. Ja, mensen komen bij ons binnen en die worden verliefd op hun werk en die mogen het gewoon mee naar huis nemen voor zolang als ze willen. Dus ja.
0: Alleen nu is het zo dat een kunstuitleen in Alkmaar natuurlijk ontzettend leuk is om te bezoeken. Maar betekent dat ook dat je het ook kan bezoeken zonder dat je wat mee naar huis neemt?
1: Zeker, ja. Er komen best wel soms mensen schuchter bij ons binnen van mag ik gewoon even rondkijken? Natuurlijk mag dat.
0: Ja.
1: En naast die ruimte waarin we een kunstuitleen hebben en ook een mooi winkeltje, hebben we ook nog een echt aparte expositieruimte waar we elke 6-7 weken een nieuwe tentoonstelling hebben waar je gewoon gratis elke dag van de week naartoe kan.
0: Dus eigenlijk is de kunstuitleen ook een plek die je kunt bezoeken als een uitje.
1: Ja, absoluut.
0: En nu hebben jullie dus, zoals je zei, een mooie expositieruimte. Nu is wel de vraag, wat hebben jullie deze zomer als thema dan?
1: Ja, we hebben elke zomer, nu voor het vierde jaar hebben we een zomersalon. Eigenlijk kun je alleen maar professionele kunstenaars werk daarvan bij ons zien. Maar in de zomer hebben we die zomersalon. Dan doen we een oproep aan alle kunstenaars, professioneel en amateur, om te reageren op een thema. En dit jaar is dat thema Ode aan het Water. En
0: vind ik wel jammer, eerlijk gezegd. Want dan kom ik daar en dan hangt er dan zo'n amateuristisch schilderijtje aan de muur.
1: Nee. We doen natuurlijk wel eventjes, er gaat er een commissie overheen.
0: Oh, oké. Gelukkig.
1: Dus er hebben 189 kunstenaars gereageerd dit jaar. Dus echt heel veel, maar er hangen 140 werken. En soms kan je zien dat iemand professional is en soms kan je zien dat iemand amateur is, maar vaak ook niet.
0: Nee, okay.
1: En het is heel divers. Ja.
0: Dus het zou zomaar kunnen zijn dat ik iets zie hangen en dat ik denk, wauw, dit is geweldig. En dan blijkt het gewoon van een amateur te zijn.
1: Ja, absoluut.
0: Superleuk. Nee, natuurlijk. Ik maak het een beetje een grapje. Want inderdaad, zoals je zegt, iedereen kan schilderen. En daar zit natuurlijk ook heel veel kwaliteitsverschil in. En het kan natuurlijk ook voorkomen dat je iets ziet hangen van een professional die daar duizenden euro's mee verdient. Maar dat jou juist weer niet raakt. Hè? Zo werkt het met kunst.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker waar.
0: Want de kunst die daar hangt bij jullie, die is soms dus ook echt geld waard. En als ik dat dan mee naar huis neem, ik heb altijd de zorg dat die dan niet van de muur wordt gelopen door mijn hond of door mijn kinderen.
1: Nou, meestal ligt het meer aan de kluskunsten van de ophanger dan aan de honden van of aan de kinderen.
0: Dat is waar trouwens.
1: We hebben het wel eens gehad dat er een plug uit de muur kwam of zo. Maar nee, alle kunst die wordt geleend, die is verzekerd. Maar eerlijk gezegd gebeurt er bijna nooit iets. Eén keer in de paar jaar krijgen we eens wat terug met een beetje schade. Maar eigenlijk gaat het altijd goed.
0: Ja, want dat is echt zo. Hè? Dat is soms een kunst wat gewoon honderden duizend euro's waard kan zijn.
1: Ja, dat klopt. Ja, hebben wel een schilderij van een paar duizend euro. Ja.
0: En dat mag je dan voor een paar tientjes aan je eigen muur hangen?
1: Ja, klopt.
0: En
1: als je dan op uitgekeken bent, dan breng je het gewoon weer terug en dan kies je iets nieuws uit. Dus het is ook nog eens een keer heel circulair allemaal.
0: Nu sprak ik onlangs met een galeriehouder en die vertelde mij dat Nederland eigenlijk kunst niet echt waardeert. In de zin van dat we het eigenlijk nooit kopen. Ja, we vinden het wel leuk om naar een museum te gaan. Is dat iets wat jij herkent, dat mensen niet echt bereid zijn om geld uit te geven aan kunst?
1: Ja, het is wel iets waar ik denk dat bijvoorbeeld onze oosterburen daar meer op ingericht zijn, zeg maar. In Duitsland geven ze vaak meer geld uit hun kunst.
0: Mm-hmm.
1: Maar zeker ook Nederlanders kopen kunst. En dan gaat het vaak wel meer over de prijs misschien dan in sommige andere landen.
0: Ja.
1: Maar wat wij heel veel merken is als mensen iets geleend hebben, sommige mensen willen altijd iets blijven lenen, want dan kunnen ze steeds iets nieuws uitkiezen. Maar er zijn ook vaak mensen die lenen iets een paar maanden, soms een paar jaar, en dan zeggen ze, ja, maar ik wil het echt nooit meer kwijt, want ik vind het fantastisch. En dan wordt het gewoon gekocht natuurlijk.
0: Ja, want dat kan ook.
1: Ja, absoluut.
0: En is het ook zoals een bibliotheek dat ik op een gegeven moment een berichtje binnenkrijg van die Rembrandt moet weer terug?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Je kan het zo lang lenen als je wilt, tenzij iemand anders het kunstwerk dat jij leent wil kopen.
0: Ja.
1: Want dan gaat koop voor leen. Ja,
0: snap ik. Oké, nou hartstikke leuk. Mocht ik nou meer willen weten en denken van nou, ik vind dat eigenlijk wel leuk om die kunst uit lenen eens te bezoeken. Op welke site kunnen we dan kijken?
1: kunstuitleenalkmaar.nl.
0: Zo simpel is het. Of gewoon naar de Bergenweg 1. Daar zit de kunstuitleen.
1: Ja, nou, vlakbij het station.
0: Ik ben helemaal enthousiast. Dankjewel, Marieke van S, directeur van Kunstuitleen Alkmaar.

Bruno Mars en I Just Might hier bij NH. En dit was alweer bijna de agenda. Zo dadelijk kun je luisteren naar Leo Driessen in het Sportcafé. Onder andere dus met de levende legende Guus Hiddink. En allerlei mooie verhalen zoals we dat kennen van Leo. Morgen ben ik er ook gewoon weer met de agenda tussen 8 en 10. Dan gaan we onder andere het hebben over het bijzondere lichtjesfeest in Bergen. Dat is ook echt de moeite waard om te bezoeken. Dat is volgende week woensdag. En jij kunt nog even gaan luisteren naar Electric Light Orchestra met dat wonderschone intro van Livin' Thing.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
0: Dit is een uittip.
10: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
0: Dit was een uittip.
11: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
12: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: Ik ben Gabrielle en ik kom uit Laren.
20: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
21: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
22: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
23: Ik ben Bart en ik kom uit Hoogkaspel.
24: Thuis in heel Noord-Holland.
25: Tien uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische Voetbalbond.

0: En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderschappingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw in Kiev. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Bev Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zegen van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al loco-burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer, op de meeste plaatsen zon. Vanmiddag kan lokaal een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vrienden en vriendinnen van de radio, vrienden en vriendinnen van de muziek en vrienden en vriendinnen van het schaken en bridge. Ja, oh, er wordt hier een AZ-quiz binnen geloodst. Want we gaan het ook over AZ hebben, want AZ speelt morgen om de Johan Cruijffschaal tegen PSV. Niet in de Johan Cruijff Arena. Handen. Schande of praktisch misschien wel goed. Nou, maakt niet uit, daar gaan we het dadelijk over hebben. Met Michiel Blijboom, met Bert Dijkstra, met Michael van Praag, met Martijn Swillens, die komt de tweede uur. Jeroen Haasma, Guus Hiddink en David Ent. Jawel, jawel, ja zeker wel. We hebben natuurlijk in tweede uur de Brits uitslagen. Maar eerst even de commerciële boodschappen zonder welke dit allemaal niet mogelijk.
2: Dit is een uittip.
3: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
2: Dit was een uittip. Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooie schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
7: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
16: Sportcafé.
17: Met Leo Driessen.
1: Goedemorgen, vrienden en vriendinnen van de radio. Vrienden en vriendinnen van de muziek. En vrienden en vriendinnen van het goede leven. We gaan uitgebreid door sportief Nederland en Europa heen walsen. Kom ik meteen op. Maar wat voor mij in ieder geval het mooiste moment was de afgelopen week. Ik weet niet of het op jullie beklijft. Was afgelopen zondag. Ja, wat is er, Michael?
18: Oh, ik dacht dat je de overwinning van Ajax bedoelde.
1: Nee, joh, rot op, man.
18: Oh.
1: Nee. Afgelopen zondag.
18: Zijn jullie nou rot op, man?
19: Zijn ze dat? Is er dan voor tekst, man?
1: Oh ja, sorry, meneer Verwacht. Nee. Zo bedoel ik het niet. Nee.
18: Wat gloeien, wat maar, vallen we.
1: Maar ik bedoel niet donderdag. Ik bedoel afgelopen zondag. Hebben jullie dat nog in je hoofd?
19: Natuurlijk.
1: Ja,
19: Mathieu van der Poel.
1: Ja, die.
18: Tuurlijk, die spint.
1: Heb je dat nog wel ingekregen, Guus?
20: Ja, ik heb het gezien, heerlijk. Ja, fantastisch. Dat is een man die echt... Je kunt een mooi tactisch plan als ploeg uitstippelen. Maar die denkt, hé, vrienden, het zal wel zo. Ik ga lekker mijn eigen gang. En dat is echt mooi. Dat is niet alleen een voorbeeld voor het wielrennen, maar ook voor andere sporten. Dat je af en toe niet in een keurslijf gedwongen moet worden.
1: Maar ik denk dat hij... Maar hij kon ook gewoon helemaal... Hij was eigenlijk helemaal op. En toch had hij nog wat.
20: Maar dan blijkt dat er toch nog een andere grensje is.
1: Ja.
20: Iets verder.
1: Ja, niet iedereen kan die vinden. Niet iedereen durft die te vinden. Maar nee. Hij durft gewoon helemaal kapot te gaan, letterlijk, toch? David?
21: Ja, weet je, je hebt het begrip de pool des verderfs. Maar dit is de pool der glorie, als je dat zo ziet. Groot voorbeeld. Mooi. Wat ze zeggen ook, weet je... Met voetbal heb je wel eens dat je zegt, je moet tot het uiterste gaan.
1: Ja.
21: En dan zei ik, nou, doe eens een oefening. Ga staan en probeer zo hoog mogelijk te reiken. Nou, jongen, helemaal hoog reiken. Ik zeg, ga nu nog iets hoger. En ja hoor, dan kan je nog een centimeter hoog.
20: Maar ook, het blijft ook een heerlijke persoonlijkheid. Hij gaat helemaal niet cocky worden of prima. Ik vind het een mooi mens, mooie sporten.
1: Ja, hij is ook één keer eerder heb ik hem zo zien liggen. Dat was met de Amsterdam Gold Race. Dat hij ook zo'n ultieme... Op die moment dat hij nog even overheen kwam, eigenlijk al onmogelijk dat hij dat nog deed. En nu, het mooiste hiervan was, vond ik tenminste, dat Pogacar dacht, het is wel gezegend, we hebben het geprobeerd. En dat hij dan nog even doorging.
22: Maar ook zijn rol van Pogacar. Want toen ik de Tour een beetje begon te volgen, toen was Miguel Indurain was de grote man. In het, en die was toch veel behoudender. Die zou echt niet zoiets nog zijn aangegaan, zo'n avontuur.
1: Nee.
22: In de allerlaatste etappe. Dus dat is ook mooi. Zo'n man kleurt dat natuurlijk ook.
1: Zeker, Pogacar is gewoon een liefhebber die alles wil winnen.
18: Maar die liet hem wel gaan, hè? Dat vond ik heel mooi.
22: Ja,
18: in de sprint.
22: Ja, nee, moest hij hem laten gaan.
1: Hij kon niet meer.
18: Oh, hij kon niet meer. Oh, ik vond het juist zo aangevallen.
1: Nee, Pogacar wilde zelf ook niet meer.
22: Nee, dat was wel zijn ploeggenoot, denk ik, wel op de lijn. Die hield wel zijn been heel even stil. Hè?
20: Als die door was gegaan, had hij hem gewonnen.
22: Ja.
18: Ja?
22: Ja, dat denk ik ook.
20: Die liet hem gaan. Ja.
18: Heel goed. Philipsen. Mooi.
1: Philipsen. Jasper Philipsen.
22: Ja. Jasper Philipsen liet hem een beetje. Die hield één tel even zijn been stil.
1: Meneer de sprint, zullen we weten.
22: Ja,
1: goed.
22: Ja,
1: zeker.
22: Mooi.
1: Neem je wel een risico, hè? Want dan kan die andere er nog net overheen komen en alles mis. Maar
18: deed hij goed, ja. Of tegenaan.
1: Ja, maar jij bedoelde Pogacar, die liet hem gaan.
18: Dat dacht ik echt.
1: Nee, die was...
18: Oké.
1: Die heeft dat maar één keer gedaan, deze Tour, bij zijn ploeggenoot toen. Hè? En ook bij Evenepoel, die mocht ook winnen.
0: Maar deze laatste, nee. Nou ja, goed. Maar het was een mooie sport, toch? Ja. Michael, andere sport. Waar moeten we het zeker over hebben? Nogmaals, excuus dat ik net...
18: Ik weet toch hoe je praat. Dat maakt mij niks uit. Maar het valt wel op.
0: Ja.
21: En tegen.
18: Ik zou het graag even over...
0: Nog een keer.
21: Het valt ook tegen.
0: Jij kan ook weg, hè?
21: Ja, denk er goed op. Zo dat ik nog even wachten.
18: Nee, hoor, verdomme mag dat zeggen. Nee, maar ik zou het graag over Gianni Infantino even willen hebben.
0: Die is toch klaar? Die hebben we toch afgezegd weer?
18: Ja, ik zou het toch even over Willem hebben.
0: Wil nog even verder naar beneden trappen?
18: Nee.
0: Arme man, die heeft het zo moeilijk nu al.
18: Ja.
0: Als er plannetjes gaat de mist in. Oké, nou ja, is goed. Dit is goed, Infantino. Infantino, met je palmenstrand. Oké, dat is goed. En dat horen we er zo wel. En naast jou zit niemand. Valt je dat ook af?
18: Ja, dat valt mij eigenlijk op. Terwijl Michiel wel in het publiek zit.
0: Dus nee, die komt pas de tweede uur.
18: Kaashuis
2: zat hier naast ons.
18: Het Kaashuis. Ja. Maar dat komt volgende week weer, toch?
0: Ja, Gerard, verharde beterschap.
18: Verharde beterschap, Gerard. Ik heb je nog gebeld, maar je nam niet op.
0: Nee.
18: Ingesproken op je voicemail.
0: In het kader van het hersteltraject was dat beter.
18: Oh, op een gegeven moment.
0: Nee hoor, Michael, dat stelt die zeer op prijs.
18: Ja.
0: Guus, waar moeten we het zeker over hebben? Meneer Hiddink?
2: Nu, want ik zat vorige week op een vakantieadres even te luisteren. Ik denk ook wel, ben benieuwd aan de andere kant van de microfoon hoe dat overkomt. Dus ik ga luisteren naar jullie. Nou, het leek soms een kippenhok. Iedereen die lult om elkaar heen. En jij was de regie compleet kwijt vorige week, echt waar.
0: Ja, graag gedaan.
2: Maar nog iets persoonlijk wat mij stoorde in de aankondiging, hebben we net even gezegd. Dan denk ik, meneer van Praag, dat is toch niet de minste, die had een thema en ging over coaches. En toen zei Michael, jammer dat Guus er niet is. Hij is dan niet uitgesproken of jij zegt, hoezo jammer? En dan kom ik vanmorgen binnen en dan zeg jij, fijn dat je er weer bent. Dan denk ik, ja, hallo. Hallo. Zo zit ik nu in de wedstrijd, meneer Driessen. Ga je gang verder.
0: Ja. Maar je hebt weer geen onderwerp, dus?
2: Nee. Nou, het was gisteren bij het hockey. Gisteren hier in het Wagenerstadion, dichtbij. Ik was uitgenodigd door het hockeyteam. Want die gaan binnenkort voor de WK spelen. En ik was heel mooi verrast over de intensiteit en de energie die dat team tegen Duitsland op de mat legde. Dat vond ik echt mooi om te zien. En dat poest een beetje mijn teleurstelling weg van het oranje van het laatste WK. Dat heel passief was. En hier zag ik een energie dat ik denk van, zo moeten we toch weer alle sporten gaan benaderen.
0: Moeten we eigenlijk dadelijk Let's Stick to the Carrot draaien, hè? Of niet? Nee, dat gaat te ver. David, goedemorgen.
21: Let's Stick to the Carrot.
0: Ja.
21: Dat bedoel je?
0: Ja, ja.
21: Van Brian Ferry?
0: Ja.
21: Oké.
0: Zou we eigenlijk moeten laten horen nu. Hierop inspelend.
2: Ik vergeef je, Leo.
0: Geef niks. David, goedemorgen.
21: Ja, goedemorgen, Leo.
0: Ja, die doen we zo, vrienden. Eerst even het rondje afmaken. Dank je wel. Waar moeten we het, als het jou betreft, zeker over hebben? Behalve dan waar we je voor uitgenodigd hebben. Is er nog iets wat je...
21: Nou ja, eigenlijk zoals wel vaker maaide Michael het gras voor mijn voeten weg. Want Infantino is natuurlijk wel een van de onderwerpen van de afgelopen dagen. He, de man die zijn hand overspeelt en waarschijnlijk het vege lijf gaat proberen te redden. Met die stap terug die hij nu heeft gedaan. Dat is net bekend geworden. Zeer interessant hoe dat kan. Hoe dat zo'n solitaire actie kan uitmonden tot bijna revolte in de voetbalwereld. Dat vind ik interessant. En ik heb ook een beetje een necrologisch gevoel. Want er zijn ons twee grootheden ontvallen weer uit de voetbalwereld.
0: Zeker, daar gaan we het er uitgebreid over hebben dadelijk. En dat is ook een van de redenen dat je hier bent. Jij kan er A, mooi over praten. En B, je hebt ze ook meegemaakt, toch?
21: Ja, inderdaad.
0: Naast jou zit Jeroen Haarsma namens de hele regio Noord-Holland.
22: Ja, vertegenwoordig ik de hele regio vandaag.
0: Dat vind ik wel, maar vandaag AZ.
22: Oké.
0: Ja? Want die spelen morgen?
22: Spelen morgen, Johan Cruijffschaal. Dus het gaat weer beginnen. Na alle WK-perikelen eindelijk weer voetbal in Nederland. En dat is toch fijn.
0: Ik moet even een complimentje maken en even een tipje geven aan de mensen. Niet nu, maar straks, als deze uitzending is afgelopen. Zoek even op, als je niet zelf de krant hebt, maar het interview wat je vandaag hebt met Leroy Echtelt. Zeer de moeite waard.
22: Ja, Nou, dankjewel. Ja, hij was open en persoonlijk. En daarom is het jammer dat Gerard er niet is vandaag. Want die werd genoemd als een van zijn rolmodellen, als een voorbeeld. Had hele mooie woorden over voor Gerard van der Lem.
0: En terecht.
22: Die, ja, precies. Die zijn trainer was in zijn tijd als talent. Toen echt tot talent was bij Haarlem, was van der Lem zijn trainer. En hij heeft heel veel van hem opgestoken, meegenomen ook. Hoe hij zelf nu is als coach. Dus ja, dat was mooi om te horen.
0: Zeker. Dadelijk meer daarover. Bert?
3: Bert, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Moet je nog ergens over hebben? Of
0: is het... Ja,
3: hetzelfde als...
0: Je hebt een quizje, hè? Je doet een quizje in een quiz.
3: Ja, een AZ-quizje. Ja. Ja? Ja, ik heb de vragen en ook gelukkig de antwoorden. Want anders ga ik natuurlijk helemaal vergaten.
0: Hoe voelt het om een beetje Fred Oster uit te hangen? Dadelijk heb je ook konijnen bij je.
3: Tot nu toe bevalt het.
0: Ja? Ja. Gaat het om marmotten lopen?
3: Ja, ook.
0: Ja?
3: Ja. De hele arsenaal gooien we op.
0: Ja, maar die quiz doen we zo, hè? Want we gaan dit weggeven.
3: Ja, we gaan een paar boeken weggeven van AZ. Prachtig boek, AZ in beeld. Met, foto's van Ed van der Pol, prachtige foto's. En teksten van Theo Brinkman van jouw collega.
0: Ja, nou, dat van het beeld moeten de mensen maar geloven, want het is radio, hè?
3: Jawel, maar dat mogen ze rustig geloven. Het zijn echt hele mooie foto's.
0: Ja, zeker. En in 2 uur komt Michiel Blijman en koren met de Brits uitslagen. Maar ja, eventjes toch even Bright Ferry, muzikaal.

0: Prachtig gewoon. Ja, mensen. We gaan dadelijk de Infantino even fillen. Maar we gaan stilstaan. En dat hoort bij een sportprogramma waar de luim en de lach nooit ver weg zijn. Is het ook goed om stil te staan bij, bij mensen die helaas ons zijn ontvallen deze week. Franco Baresi en Hassie van Wijk. Hassie van Wijk. David, die heb jij. Ik had jou gisteren aan de lijn. En, over Hassie van Wijk, die is 87 jaar geworden. Heb je ook herinneringen aan?
1: Jazeker, ja. Kijk, Johannes Matthijs heette die. Want weet je, dus zo'n naam Hassie. Denk je, waar komt dat nou vandaan? Dus dat was zo'n een herhaalde verbazing van mij. Dat ik vernam dat hij Johannes Matthijs heette. Hij was een hele aardige voetballer in zijn tijd. Hij is geboren in 39, dus hij heeft... zeg maar de beginjaren van betaald voetbal was hij in beeld. Volenwijkersman, Amsterdam-Noord, echte Amsterdammer. Hij heeft ook nog een uitstapje gemaakt naar Telstar, geloof ik, naar ADO.
0: Nou, uitstapje, 3 seizoenen, hè?
1: Ja. Oh, sorry. Ja. Ik wist niet dat ik je daarmee raakte.
0: Dat stukje pak ik heel even van je. Want hij ging van Volenwijkers naar ADO, daar heeft hij 1 seizoen gespeeld. Geen doelpunten gemaakt. Ja. En de eerste wedstrijd die hij met Telstar net in de Eredivisie tegen... speelde hij tegen ADO. En toen maakte hij de winnende goal. Daar was ADO niet blij mee. Dat hebben ze hadden een heel keurig verhaal over Hassie van Wijk. ADO trouwens, bij het stilstaan, bij het overlijden daarvan. Dat haalden ze toch ook even met een kleine glimlach haalden ze dat aan.
1: Ja, mooi.
0: Ja. Ja.
1: Maar goed, hij was dus een verfijnde voetballer. Het was niet een robuuste gast. Het was een lichtgewicht, buitenspeler vaak, technisch vaardig. Maar ik ken hem vooral als trainer. Hij kwam bij Ajax als jeugdtrainer aanvankelijk. Later werd hij trainer van de tweede elftal. En hij had een prachtige lichting onder zich. Met Manassi Looy, Van Basten zat erbij. En dan denk je, ja, dan kan je weinig slecht doen. Maar hij had wel een bepaalde gave vanuit zijn oprechte Amsterdammer zijn, zou je ook kunnen zeggen. Dat hij die jongens altijd kon raken. Hij had een... natuurlijk ook op techniek gebaseerde oefenstof. Maar je hoeft er ook niet aan te komen met Haarlemmerdijkies. Je hoeft, weet je, iemand die de kantjes vanaf liep... die kreeg ook op zijn lazer van hem. Hij was een bijzondere kerel. Heel aimabel, vond ik zelf.
0: Goed techniek was heilig bij hem, hè?
1: Techniek was basis, ja. Maar goed, dat was een beetje zijn eigen aard... zoals hij als speler ook was... maar nogmaals, hij was ook eentje van... je moet wel ervoor werken, je moet er wel voor gaan. Dus mentaliteit was ook een belangrijke factor in zijn trainerschap... naar de jongens toe. En ik heb het idee, zoals ik hem zag, zoals ik hem kende... hij kwam dan bij de trainingen, later in de middag kwam hij dan aan... maar hij had altijd lol om hetgeen wat hij deed. Hij was blij dat hij met voetbal bezig kon zijn, dat hij kon gaan trainen. Hij hield van... extreem. Nou ja, we hebben nog een paar aan tafel zitten die dat ook hebben. Extreem van die sport. En dat straalde hij uit en dat kon hij overbrengen op die jongens. En dat was een extra motivatie. Hij heeft wel eens gezegd, ja, met deze jongens... die hoefde ik eigenlijk niet veel te leren. Nou, er zijn een heleboel dingen die hij wel heeft geleerd. Ook aan die begaafde spelers... die het later allemaal tot Nederland zelf te hebben geschopt. En hij... hij had natuurlijk ook een tragisch moment bij Ajax. In 84, veel te vroeg natuurlijk om te stoppen. En hij was ook helemaal niet van plan te stoppen. Maar toen raakte hij betrokken bij een ongeval, bij een wedstrijd. Vriendschappelijk duel dat Ajax speelde. De dugout die stond onder druk van allemaal supporters die er omheen stonden.
0: Dat
1: stenen gebouwtje, dat stortte in. Hij raakte gewond. Behoorlijk gewond aan zijn nek, maar ook aan zijn voeten. En dat betekende einde carrière voor een man die zoveel energie nog had. Weet je? Misschien is dat woord energiek, is heel erg passend bij hem. En dat werd opeens een halt toegeroepen. En dat was uitermate pijnlijk. En dat heeft hem fysiek natuurlijk veel leed gebracht, maar ook psychisch. Weet je, hij heeft echt jarenlang heeft hij er tegenaan gehikt en was hij... mismoedig en eigenlijk kapot van het feit dat hij zijn sport in de beleving zoals hij die kende kwijt was geraakt. Dat heeft zich later wel hersteld. Weet je, zijn vrouw Fien die heeft hem ook daarin ongelooflijk gesteund. En dat werd weer wat beter. Ik heb hem een paar jaar geleden kwam ik er weer tegen. En dan was het toch weer joviaal en leuk. En altijd een kleine wits nog ertussendoor. Grapje maken. Maar altijd met een mooie, positieve instelling. En ja, hij heeft een behoorlijke leeftijd bereikt. En ja, ik heb toch even moeten slikken. Dat ik dacht, ja, Hassie, fijne kerel.
0: Ja, je zou kunnen zeggen, er is in Amsterdam weer dood gegaan.
1: Huh? Dat wordt wel vaker gezegd met Amsterdam.
0: Ja, nee, maar zoals hier gecharakteriseerd werd door in dat lied.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ja, ja. Zo bedoel ik het.
1: Ja.
0: Ja, mooi gesproken, David. Hadden jullie herinnering aan Hassie van Wijk? Of zeg van...
2: Ja, ik had hem vaag. Als een mooi verfijnde dribbelaar was het. Hij kon goed 1 tegen 1 uitspelen, wat ik mij herinner.
0: Ja, want hij heeft bij Volendam gespeeld en toen bij Telstra, of bij ADO een seizoen Telstra en ook nog bij AZ. Daar heeft hij zijn carrière beëindigd. Hij heeft ook nog 3 seizoenen gevoetbald en toen is hij trainer geworden. Ja, we zijn familie heel veel sterkte. We kennen natuurlijk zoon Dennis en dochter heeft hij en vrouw. Alle sterkte. Mooi gesproken, David.
1: Ja, ja. Dat verdient die man ook.
0: Ja, ja. Zeker. Maar ja, zeker. Dat is absoluut waar. Dadelijk Baresi. Want om nou 2 achter elkaar te doen...
1: Ja, dan ga ik janken.
0: Ja, nee. Ook wel mooie radio.
1: Nee, maar ik hou bij de lach.
0: Ja, nee, zeker, zeker. Maar laten we daar even naar iets vrolijkers gaan. Jeroen, morgen voor AZ. Een mooie uitdaging, mooie wedstrijd. Die wordt gespeeld in Eindhoven.
3: Die wordt gespeeld in Eindhoven. Ja, dat hebben ze een aantal jaren geleden natuurlijk bepaald. Dat de strijd om de Johan Cruijffschaal niet meer op neutraal terrein in de Johan Cruijff Arena wordt gespeeld. Maar in het stadion van de landskampioen. Dus de AZ-supporters zitten morgen in het uitvak als bekerwinnaar. En kunnen daar de eerste prijs winnen.
0: Ja, betekent dat ook, mocht AZ wel meer toeschouwers dan normaal gesproken meenemen? Mocht ze wel meer support?
3: Volgens mij is het normale uitvak. Dat ik niet 100%, maar volgens mij is het gewoon een normale stadionverdeling zoals ze dat is.
0: Dan wordt het wel een beetje oneerlijker, toch? Dan?
3: Nou ja, je bent sowieso zwaar in de minderheid inderdaad. Ja, het is een voordeel voor de landskampioen, dat zeker. Ja.
0: Als eigenlijk zeg maar, de winnaar van de beker had het moeten, daar moet het naartoe gaan. Eigenlijk.
3: Nou ja, dat is natuurlijk nog wel eens de laatste jaren. Een team, Go Ahead Eagles, heeft natuurlijk ook meegemaakt. Ja, als je die dan in de Cruijffschaal laat spelen, dan is dat misschien wel leuker om het dan in het stadion te doen van de ploeg die de beker een keer gewonnen heeft. Ja. In plaats van de sterkste van Nederland.
0: Maar dat niet meer in de Cruijffschaal, in de arena spelen, is ook om veiligheidsredenen helaas. De PSV te vaak en dan te veel mensen die kant uit moet sturen.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad. Ja. Ja, dat een overweging is.
0: Nou, maar wat zeg je bestuurders hard daarvan?
4: Dat is de overweging. Nou. En het is natuurlijk doodzonde, want je gunt AZ-supporters natuurlijk dat ze in grote getalen daar naartoe kunnen. En zo was dat vroeger ook altijd.
3: Ja.
4: En ja, door veiligheidsmaatregelen wordt dat dan nu op deze manier gedaan. En dat vind ik jammer dat zo is.
3: Ja, is ook zo. Bij de beker lukt het natuurlijk nog wel, gelukkig. Dat het op die manier, dat het 50-50 wordt gesplitst. Ja, dat is toch een mooie traditie. Nou ja, zo'n wedstrijd heeft toch meer met als er 2 van die grote supporterscharen aan beide kanten zitten.
4: De beker wordt in de Kuip gespeeld. Ja. En kennelijk kan de gemeente Rotterdam dit goed organiseren. En de gemeente Amsterdam niet.
3: Ja.
0: Huppatee.
4: Ja, nou ja, iets anders kan ik niet concluderen.
0: Maar krijgt Femke weer een...
4: Ik heb Femke niet genoemd. Ik heb gezegd de gemeente Amsterdam. Femke, en dat is niet alleen Femke, maar dat zijn allerlei mensen die daar werken. Dat is de politie, dat is het OM. En ik vind het een zwaktebod dat zij dat niet kunnen.
3: Er is natuurlijk wel een ongelukkig weekend nu met de Pride, die ook in de stad is.
4: Oké, maar dus dat is dan een uitzondering. Ja. Maar deze regel geldt niet alleen als er een Pride is. Deze regel geldt.
0: Dat is al een paar jaar zo, hè? Ja. Maar dan is het nog anders bij loting kunnen doen. Waar je speelt dan? Weet je wel, dat was een automatisch landskampioen. Ja.
3: Ja, ik denk alleen daarvoor is het evenement net even te groot. Dat ze wel iets langer dan een paar maanden nodig hebben. Want je weet natuurlijk pas laat wie de beker en wie de kampioen is. Dus dan heb je een vrij korte.
0: Nou, je kunt die loting aan het begin van het seizoen toch doen?
3: Oh, zo bedoel je. Als al gewoon helemaal van dit jaar is het de
0: bekerwinnaar als de landskampioen mag hosten. Dat kun je nu al doen, bij wijze van spreken.
3: Ja, dat kan. Maar goed, evengoed heeft AZ de afgelopen jaren ook wel redelijke resultaten gehaald bij PSV.
0: Is ook zo.
3: Dus dat hoeft geen obstakel te zijn.
0: Anders bel eens even met Telstar.
3: hoe dat moet. Hoe dat werkt, winnen bij PSV.
0: Twee keer winnen van Telstra, van PSV.
3: Ja, ongelooflijk. Ja, gaat dat dit jaar weer gebeuren? Twee keer winnen van PSV, durf je dat aan?
0: Nee, we gaan nu twee keer van AZ winnen. Daar zijn we wel klaar mee.
3: Ja, hè?
0: Wat zegt de hoofdschutter, Guus?
2: Ik zwijg stil als soort PSV.
0: Oh.
2: We gaan het morgen zien.
0: Maar je bent toch over die klap heen met Telstar, of niet?
2: Dat kan ik me niet goed herinneren, eerlijk gezegd.
0: Nou, het was in de derde minuut. Het was heel mooi weer. Het was eind augustus. En Telstar was al degradatiekandidaat nummer 1. En daar was ineens de 0-1. En daar was ineens de 0-2. Maar goed, dadelijk meer erover. Want Bert moet even, ook met AZ.
5: Is het al tijd voor de eerste vraag?
0: Ja. Want, waarom hebben we een tussenquiz, Fred Oster?
5: Nou ja, gewoon om even een paar van deze prachtige boeken uit te kunnen reiken aan mensen de aan mensen die hier in de zaal zitten.
0: Mensen weten niet over welke boeken
5: gaat. Ja, dat heb ik net gezegd, AZ in beeld.
0: Oh, dat moeten ze ook maar net oppikken.
5: Ja, als ik dat vertel, dan mensen luisteren toch wel.
0: Oh ja.
5: Of niet? Nou, AZ in beeld in ieder geval, maar mooi boek. Maar we hebben er drie. En dus degene die het goede antwoord geeft, die krijgt een boek.
0: Maar stellen we het hier met mensen in de zaal?
5: Ja, natuurlijk.
0: Oh. Nou, zijn jullie er klaar voor? Ja. Zijn jullie al eens quizkandidaat geweest? Zeer wat enthousiasme.
1: Ik denk dat ik volgende week dat Ajax jaarboek meeneem.
0: Van welk jaar?
1: Het afgelopen seizoen, want dan raken we ze nog kwijt.
0: Ja. Dat is twee pagina's, hè, van het afgelopen seizoen. De hoogtepunt. Nou ja, als een echte quizmaster.
5: Uit welk twee clubs is AZ opgericht?
0: Nou, wie? Als je het antwoord weet, moet je even gaan staan. Wie weet het antwoord?
2: Staan.
6: Alkmaar en Zaanstreek.
5: Wie zegt dat? Dat is goed.
0: Wie zegt dat? Wie zei dat? Ja, maar jij had voorkennis. Maar goed, gefeliciteerd. Wat ga je met het boek doen?
6: Gewoon lezen. Als extra informatie.
5: Dat is altijd heel goed.
0: Nou, oké. Okay. Nou, dus één boek kwijt.
5: Ja, nog twee te gaan.
0: Ja, nog twee te gaan. Kom op, Fred.
5: Oh, meteen achter elkaar. Ik dacht
0: ja, dat zouden we er maar vanaf. Okay. Als we het tussendoor doen, is dat leuker, tussendoor?
5: Ja, gaan we even verder met iets anders, toch?
0: Ja. Hoe staat, Jeroen, hoe staat AZ ervoor? AZ, morgen dus die belangrijke wedstrijd tegen PSV. Ze hebben wat veel spitsen om er even een voorzetje te geven.
3: Ze hebben sowieso heel veel spelers. Het is druk op het trainingsveld bij AZ. Er zijn deze week wat spelers bijgekomen. Sam de Grand, linksback, is gehaald. Bijvoorbeeld Andrea Natali, een hele jonge Italiaanse verdediger, hebben ze gehaald.
0: Stengs?
3: Kelvin Stengs natuurlijk, die is erbij.
0: Solliciteren naar Boadou ook een beetje in de krant van de Telegraaf vandaag. Dat hij er wel, omdat hij nu zonder contract is, dat hij toch eigenlijk wel...
3: Hij zou, ja, maar dat... Kom je inderdaad wel op het punt wat jij net ook aanstipt, dat ze wel een karrevracht aan spitsen en ook best wel goede spitsen hebben. Er moet eigenlijk vooral een spits nog uit. Dat is Troy Parrott, de topscorer de afgelopen jaren.
0: Nee, Sam, die moet dan weer terug naar Telstra.
3: Nou ja, dat, als alles een beetje op zijn plek is gevallen, dan is er misschien wel ruimte om wat te verhuren. Ze zullen wat spelers gaan verhuren. En ik kan me wel voorstellen dat Telstra dan wel vooraan staat om één of twee spelers weg te plukken.
0: Maar dat is een mooi luxe probleem, hè? Is dat nog niet beslissen nu? Is dat bewust? Is dat ook wel verstandig om nog even te wachten met van alles en nog wat?
3: Nee, dat is niet per se een bewuste keuze. Er wordt gezegd, dat gaf de technisch directeur van AZ aan. Het hoor je ook wel bij andere clubs, dat de markt wat laat op gang komt, zoals dat dan heet, vanwege het WK. Dus ze zijn er wel van overtuigd dat ze Parrott voor een groot bedrag gaan verkopen. Alleen ja, vooralsnog loopt die rond bij Alkmaar en is Max Meerdink gewoon de eerste spits aangewezen. Dus, maar hij wordt niet uitgesloten dat hij morgen toch een rolletje krijgt. Mochten er nou echt doelpunten nodig zijn. Mocht het bijvoorbeeld richting een strafschoppenserie gaan.
0: Maar even tussendoor. Heb jij idee dat er wel belangstelling is voor die Parrott?
3: Ja, er is wel belangstelling voor hem. Maar er is nog geen club die het gewenste bedrag op touwt. Dus dat hele spel dat is nog niet van de grond gekomen. Hij is natuurlijk een vrij interessante speler voor Engelse clubs.
0: Hoeveel wenst AZ te ontvangen?
3: Ik weet niet het exacte bedrag wat ze wensen. Maar ze hebben wel gezegd, we werken mee aan een transfer deze zomer. Dus dan kan je ook natuurlijk niet het onderste uit de kan halen. Want dat was vorige zomer de afspraak die ze hebben gemaakt met Parrott. En hij is heel interessant voor Engelse clubs. Omdat hij zijn jeugdopleiding bij Tottenham Hotspur heeft genoten. Gaat hij door als homegrown speler. En dat daarvan moeten de Engelse clubs een paar hebben.
0: Daar haal je geen buitenlander binnen.
3: Daar haal je geen precies. Dus ze verwachten hem wel kwijt te kunnen. En dan
0: wil hij zelf ook weg trouwens?
3: Ja, hij wil zelf weg. Ja, okay. Ja, hij heeft het goed gedaan. Een beetje zoals Pavlidis dat ook heeft die rol op zich heeft genomen. Echt,
0: hij is klaar.
3: Hij is klaar, ja. Hij is klaar voor de volgende stap. En ja, Max Meerdink wordt ook wel tijd natuurlijk. Dat hij een jaar gaat vlammen. Het grote talent toen van die lichting die de Youth League won. De Champions League voor jeugdteams. En toch een beetje gekwakkeld met blessuren. Eerst Pavlidis voor zich, toen Parrott voor zich. Dit moet dan het jaar worden waarin Max Meerdink de goals gaat maken.
0: Ja. Hey, en wat is de ambitie van AZ? Is dat gewoon echt dezelfde als altijd?
3: Ja, het is wel weer toch proberen om te eindigen waar ze in de regel eindigen. En misschien als er een van de meer vermogende clubs tegenvalt, kijken of je die kan passeren. Het zou natuurlijk, blijft natuurlijk ultiem doel dat ze een keer in de Champions League gaan spelen. Dat wordt er niet makkelijker op natuurlijk. Met de tickets dat terugloopt voor Nederlandse clubs. Maar dat is natuurlijk wel wat ze ook financieel dan weer een setje kan geven in de goede richting.
0: Ja. Rus, als jij AZ zo van de buitenkantje, heb jij dan ook wel af en toe het gevoel van, doe dat laatste setje nou ook. Jullie hebben alles in huis om.
2: Ja, maar dat is een beetje typerend voor AZ. AZ is natuurlijk een mooie club met een hele goede opleiding en een goede scouting systeem. Maar net het laatste zetje om continu 1 of 2 te zijn, ja, dat ontbreekt totaal jaren eigenlijk.
0: Waar zit het dat in volgens jou?
2: Ja, ik kan ook met de begroting te maken hebben. Ik weet het niet exact wat dat betreft. Maar het is moeilijk om Ajax, als ze dadelijk weer terugkomen, Feyenoord en PSV, om daartussen te komen. Hoewel, afgelopen jaar had dat gekund en gemoeten natuurlijk.
3: Afgelopen jaar was het eigenlijk een uitgelezen kans natuurlijk. Maar het AZ zelf ook een heel erg tegenvallend seizoen. Dus daar hebben ze het dan zelf laten liggen. Maar blijf wel dat de spelers die bijvoorbeeld door Ajax worden gehaald nu, dat is voor AZ geen optie. Dus die moeten toch op een andere manier zien te
0: bolwerken. Ja, altijd weer iets inventiever zijn. Ja. En iets. Wat zegt u?
7: Die Duitsers transfervrij.
3: Ja, maar ik weet, ik heb zijn salarisstrook niet gezien, maar ik gok
0: ik dat. Ik neem maar dat even door meneer Brandt van Dortmund.
3: Julian Brandt, ja, van Dortmund, die transfervrij.
0: En is ook niet onomstreden in zijn carrière qua altijd op rekenen qua prestaties. Wel een hele goede gozer, maar.
3: Ja, maar wel trouwens een fantastische aankoop natuurlijk of aanwinst voor Ajax. Ja.
0: Jij was in het begin net al, Michael, het mooiste sportnieuws zei je van Ajax.
4: Nou ja, ik zeg het al een hele tijd, maar ja, dat is hier vaak voor dovemans oren tegen dovemans oren gezegd. Omdat dit is nou helemaal een Telstar Hol.
0: Maar
4: een Telstar Hol? Een Telstar Hol.
0: AZ-paleis.
4: Ik heb al vaker gezegd dat Jordi Cruijff op de goede weg is. En dat kunnen we nu zien. En ik denk ook dat er een beleidsverandering is geweest.
0: Maar ben je niet een beetje voorbarig? We hebben 2 wedstrijden gespeeld tegen.
4: Ja, maar ik heb vingerspitsengevoel, beste Leo.
0: Zeg u?
4: Vingerspitsengevoel. Ik denk dat hij op de goede weg is. En ik denk ook dat ze nu die jeugdopleiding sterker gaan maken. Maar tegelijkertijd ook even zeggen, ja jongens, dit jaar moeten we echt weer proberen kampioen te worden. En dan komt die jeugdopleiding vanzelf wel weer. De talenten komen vanzelf alweer bovendrijven. Maar dat we met goede, sterke spelers en een goede trainer proberen kampioen te worden.
0: Dit roept eigenlijk elk jaar, hè? Het roept eigenlijk elk jaar dit.
4: Ja, maar
0: precies hetzelfde.
4: Maar wij komen uit een hele.
0: En elk jaar met iets meer paniek.
4: Nou, ga jij dan het antwoord geven, Leo? Jij weet het zo goed.
0: Nee, ik constateer alleen dat jij zegt van Ajax doet dit jaar.
4: Weet je, als het over Ajax gaat, word ik altijd geïntropeerd. Oh, ik weet niet waarom dat is.
0: Nou, het zal misschien wel te maken hebben met wat je zegt.
4: Nee, maar er wordt mij een vraag gesteld. Nou, en daar antwoord ik op. Ik ben positief. Ja.
0: Er mag niet tussenkomen dan.
4: Nou, als je me dat gewoon laat zeggen, mag je er van alles van vinden.
0: Ik heb het toch net laten zeggen. Dus
4: ja, tussen mijn regels door, ja.
0: En toen zeiden ze vorig jaar ook.
4: Prima, Leo, je hebt gelijk.
0: Nou ja, dat zeiden ze toch. We moeten kampioen worden, dat is wat ze vorig jaar zeggen. En dan moet even de jeugd, er moet even aan de kant, we moeten kampioen worden.
4: Ja, maar dat is iets anders als dat je de spelers hebt en dat je denkt dat je het ook echt gaat redden. En dat denk ik nu.
0: David, jij knikt.
1: Ja, nou, ik knik met een beetje een voorbehoud. Want,
0: hoe ziet de voorbehoudsknik eruit?
1: Nou, kijk, ik weet niet. Kunnen de luisteraars het allemaal goed zien dan?
4: Als jij knikt wel.
0: Nee, ik denk dat. Maar wacht even, want David en Michael, de column van Bert sluit er wel een beetje op aan, denk ik. Okay. Dus daar gaan we nu even naar luisteren. Dus de column van Bert Dijkstra.
8: De column van Bert Dijkstra.
5: Nog nooit één actie van Tolo Arokodare gezien. Maar ik ben nu al voorzitter, secretaris, penningmeester en enig lid van zijn fanclub. De boomlange Nigeriaanse spits, de nieuwe huurling van Ajax, schijnt een soort Wout Weghorst te zijn. En van die man heb ik als onbevlekte, zuivere, door romantiek gedreven, oprechte liefhebber van het voetbal nog nooit één seconde kunnen genieten. Tolo werd als spits van Genk topscorer van de Belgische Eredivisie en vierde zijn 21 doelpunten met een tea-time moment. Net doen alsof hij een kopje thee stond te drinken, omdat TEA zijn initialen zijn. Van beide feitjes hoeven we niet meteen achterover te slaan. Productief zijn in een magere competitie als die van de zuidenburen is geen garantie voor de toekomst. En aanstelleritis na een doelpunt valt niet bepaald in de categorie opwaardering van het product betaald voetbal. Hij werd verkocht aan Wolverhampton Wanderers, scoorde 3 keer in een heel seizoen. Maar dat zegt ook niet alles, want hij was vooral invaller en bovendien speelden de Wolves kansloos gedegradeerd als aftandse roofdieren met een kunstgebit. En dan kom je niet echt veel aan aanvallen toe. Waarom dan toch al zoveel enthousiasme? Door het gedoe met zijn trainer. Meestal zijn conflicten in de arbeidssfeer van voor voetballers reden om hun snor te drukken dan wel het bijltje erbij neer te leggen. Bij Ajax mocht Edson Alvarez niet naar Chelsea en Mohamed Kudus niet naar Everton. Dus wat deden ze? Wegblijven van de training. Werk weigeren, de boel saboteren om een breuk te forceren. De bekende truc. Maar wat deed Tolu Arokodare toen de trainer van de Wolves zei dat hij hem op het trainingsveld niet meer kon gebruiken? Hij bleef en deed dat zo overtuigend dat volgens de Britse pers de club extra beveiligers inhuurde om hem de dagen die volgden buiten de deur te kunnen houden. Heerlijk. Eerst 26 miljoen betalen om hem binnen de poort te krijgen en dan moeten dokken om te voorkomen dat hij binnen de poort komt. Ik zou er zo graag beelden van willen zien. Tolu op weg naar de hoofdingang van de Sir Jack Hayward Training Ground. Daar staat een bewaker om hem tegen te houden, maar er zijn meer ingangen. Vroeger deden akelige klapkauwgompjes als mate Spanjer aan glippen zonder te betalen een stadion binnenkomen. Tolu wilde aan glippen gaan doen om als voetballer te kunnen werken voor zijn geld. Ik ben nog steeds contractspeler van de Wolves, schreef hij op X. Als professional neem ik mijn verantwoordelijkheid. Dus blijf ik trainen, mijn werk doen om een bijdrage te kunnen leveren aan het team, zoals dat is vastgelegd in mijn arbeidsovereenkomst. Halleluja, looft den Heer, amen. Nu al een parel voor de Eredivisie, die jongen. Dat hij maar vaak raak mag schieten, omdat het zijn werk is.
0: Dus heb jij je lange loopbaan als trainer wel eens zo'n speler gehad die eigenlijk weggestuurd en dan toch?
2: Nou, ik had goede beveiligers, hè? Die hielden hem buiten. Nee, ik probeer even na te denken. Nee, ik heb die wilde blijven, die weg moest. Nee. Meestal als een speler het gevoel krijgt ik moet weg of de mededeling krijgt ik moet weg, ja, dan ga je op gentleman wijze nog als het kan een goede oplossing zoeken. Maar dit is natuurlijk geforceerd van alle kanten.
0: Ja. Ik kan me herinneren van Kleine Plet, die heeft in Turkije nog gevoetbald. En een heel groot contract had hij daar, dan wilden ze van hem af. En toen heeft hij daar anderhalf seizoen heeft hij gewoon rondjes gelopen. Zonder dat hij nog een bal zag, maar wel voor gezorgd dat tot de laatste cent betaald moest worden.
1: De Bogarde. Bogarde.
0: Bogarde bij Chelsea.
2: Ja, ik vind het altijd moeilijk. Als je die spelers die heb je binnengehaald en dan moet je ze, als ze dan niet functioneren, moet je ze wel op een normale, elegante manier naar buiten helpen. En niet, vernederen door ze in een lager team te laten gaan.
0: Nee.
5: En zou ook nog een schop na te geven. Want de verklaring van de Wolves was ook nog van heeft niks gepresteerd hier. En, dus gewoon echt nog een schop nageven. Dan denk ik van ja, waarom haal je hem dan voor 26 miljoen?
2: Ja, dat wil ik zeggen. Want dan heb je geen benul van hoe je hem binnen hebt gehaald.
5: Precies.
0: David, ja, je hebt mooie woorden gesproken over Hassie van Wijk. Daar zullen we volgende week ook nog in andere kaarten nog een keer op terugkomen. Dat maakt dat.
1: Terzijde.
0: Dat is ook niet meer dan normaal. Maar er ontviel ons ook een grote voetballer. En jij bent eigenlijk een enorme Inter-fan. Maar Baresi staat hier een beetje boven de voetbalpartijen, wat dat betreft.
1: Ja, weet je, je kan een fan zijn van een club, maar je mag ook respect en waardering hebben voor de kwaliteit van anderen. Ook als die speelt aan de andere kant van de barricade. In Milaan dan heb je de barricade die Inter en Milan scheidt. Hij was als jongetje op proef bij Inter, werd afgewezen. Want ze vonden hem te mager, hij was te klein. Dus dan maar niet, maar beter zijn broer Giuseppe, die 2 jaar ouder was en wat sterker, die werd door Inter wel aangenomen. En Baresi kwam bij Milan. En dat wordt door Milan nog steeds de beste blunder van Inter genoemd.
0: 716 wedstrijden.
1: 716 wedstrijden. Je zegt dat, ik wist niet dat er zoveel waren. Maar hij was natuurlijk, weet je, er wordt een beetje willekeurig gesmeten met het begrip icoon. Maar hij is echt een clubicoon. Hij is een man die zo verweven is met Milan. En je hebt er meer. En Maldini kan je ook een beetje daar onderscharen. Maar hij was ook een vernieuwer. Hij was oorspronkelijk een middenvelder. Werd teruggehaald door Niels Lidholm. Dat is een oude Zweedse topspeler, ja. En later trainer. Die heeft hem toen in de verdediging gezet als libero. En die plaats vulde hij op een moderne manier in. Zeker naar Italiaanse begrippen. En hij werd echt de slagader van het elftal. Het kompas van het team. Hij initieerde druk naar voren. Ja, dan heb ik het meer over de tijd dat hij onder Sacchi speelde. Toen gingen ze pressingvoetballen spelen. Hij was een voorbeeld van een topverdediger die niet het speciaal moest hebben van zijn fysieke kracht. Hij had dat wel, hij had een verbeterheid, had een wil om te winnen, onwaarschijnlijk. Maar hij had ook technisch vermogen en tactisch inzicht. Grote speler.
0: Was hij dan een beetje te vergelijken, sorry dat ik je onderbreek, maar wat Rijkaard deed in het jaar dat hij toen kwam bij Ajax? Zo een beetje op die...
1: Ja. Onvergelijkbare grootheden natuurlijk. Zeker. Maar de rol die hij speelde was wel ongeveer zo. En iedereen volgt hem. Hij wordt nog steeds bij Milan wordt hij Il Grande Capitano genoemd. Hij was de leider van dat team. En hij was niet altijd even uitgesproken. Hij had een ander karakter, een andere persoonlijkheid dan bijvoorbeeld Gullit of Van Basten of wat dan ook. Maar toch werd hij gezien als een... Als het factotum, als de grote leider. Echt een. Maar ook, weet je, als je wedstrijden van hem herinnert, de inzet waarmee hij speelde. Inzet was nooit onderhandelbaar. Dat moest altijd groot zijn. En hij joeg zijn spelers mee in dat begrip. En een van de grote voorbeelden bij hem was natuurlijk het WK, wat hij speelde in 1994 in de Verenigde Staten met Italië. Eerste wedstrijd, knieblessure opgelopen, geopereerd en klaar voor de finale. Dat eist iets, hè. Dat eist vooral karakter, persoonlijkheid, om dat te kunnen opbrengen. Speelde in die finale ook weer mee.
0: Ja. Guus?
2: Ja, wij trainers denken altijd dat wij, ik nou niet meer, maar dat wij alle macht hebben tijdens een wedstrijd. Wat helemaal niet waar is. Dat is alleen maar ons gedrag, even ons zenuwachtig gedrag via gebaren te uiten. Waarom zeg ik dit? Omdat ik denk dat hij, of ik weet dat hij het grote verlengstuk van een trainer was op het veld. En hij had natuurlijk een heerlijke positie in de centrale defensie. Dus als trainer heb je aan zo'n man eigenlijk heel veel. Want die kan tijdens de wedstrijd ook beslissingen nemen. En hij was natuurlijk de grote, niet eens voetballer, maar de grote trainer naast zijn trainer. Dat was prachtig om te zien.
0: Hij was de uitvoerder van de kapitein eigenlijk. Dus hij was vleesstuk in het veld. Ja, dat zit er een beetje te plastisch. Maar 82 interlands ook, hè?
1: 82 interlands. En vergeet niet, hij was dat dus bij Milan. Aanvankelijk was Milan, hij is zelfs gedegradeerd met Milan naar Serie B. Maar gebleven bij die club, uit clubliefde. En later werd hij dus aanvoerder van een team dat wel bestond uit topspelers. Echt absolute topspelers. En ondanks die invloed van die grote spelers om hem heen, bleef hij de grote leider in dat elftal.
0: Van nature.
1: Ja.
0: Heb je hem ontmoet?
1: Ja, diverse keren. Zo, ja, kleedkamerontmoetingen en af en toe een babbeltje of wat dan ook. En ja, eigenlijk een hele, hele bescheiden jongen die graag achteraf bleef. Die niet zo, laten we zeggen, wel bespraakt was buiten het veld. In het veld deed hij zijn mond wel open. Gaf die mensen op een donder of wees ze de weg. Maar en daarbuiten eigenlijk een redelijk timide kerel.
0: Ja, veel te jong, hè, 66. Ja, maar David, tot twee keer toe vandaag.
1: Ja.
0: Het zijn trieste aangelegenheden, maar je geeft ons toch een weemoedige glimlach met je mooie woorden. Dat, David, hartstikke bedankt daarvoor. Moeten we dat boek nu, deel 2...
5: Ja, gooi er maar uit. Knal hem erin.
0: Maar wil jij niet een tune als quizmaster?
5: Nee, dat is niet nodig.
0: Weet je wat ik al...
5: De quiz staat op zich al zo sterk. This is Afro's Weekend Quiz.
0: En wie heb je bij je vandaag?
5: Ja, nee, ik heb niemand bij, maar ik doe het alleen.
0: Ja, die konijnen die altijd lopen, toch? Die marmotten.
5: Oh, jawel. Maar die hadden hier een of andere griep.
0: Ja.
5: Die konden niet.
0: Marmottengriep.
5: Ja, marmottengriep.
0: Nou, de vraag 2, mensen in de zaal, let goed op. Als we maken met een boek, de prachtige boek AZ. Je moet het boek wel een beetje verkopen.
5: AZ in beeld. Ja.
0: Door Ed van der Pol.
5: Ja, dus de foto's gemaakt, ja. Ja. Van der Pol. En de teksten zijn van Theo Brinkman.
0: Oh ja, Theo Brinkman. Ja. En Ed van der Pol.
5: Ja.
0: Co-productie. Vraag 2. Gaat ook over AZ.
5: Hoe heet het stadion van AZ? Wie zegt dat? Ja, wie jij dat? Oké, meteen. Boek, klaar.
0: Wat zet u? Wil u? Wat zegt u? U wilt het niet?
5: Daar is hartstikke blij mee, man.
0: Ja, dat was wel een vlaggrapje.
3: Hij wil terug naar de Alkmaarderhout.
0: Hè, terug naar de Alkmaarderhout. Was de Alkmaarderhout, was dat fout geweest? Ik bedoel, als antwoord.
5: Dit was fout.
0: Ja. Nou,
5: ja, nee, het is een mooie.
4: Michael, ik vind het wel heel gewaagd van Leo dat hij jou deze quiz laat doen. Want jij doet het veel beter dan hij.
5: Ja, dat natuurlijk wel. Maar
4: stokertje. Dat is wel zo. Maar dat vind ik wel mooi van hem, dat hij toch dat risico neemt.
0: Ja, over quiz gesproken, we gaan het eventjes professioneel aanpakken. Want en David en Jeroen moeten gaan. Jeroen, waar eindigt AZ? Even tot slot, kort op. Antwoord, we moeten quizzen.
3: Vierde.
0: Zo.
3: Ja. Ja, die hebben ze zo, zeg je? Te hoog, te laag? Wat
0: nee, dat is jouw
3: professionele blik. Ja? Nee, ik zeg vierde.
0: Ik vind het heel reëel en terecht. Oh, ja. Want je mag ervan uitgaan dat Ajax zich herpakt. In ieder geval bij de top 3 speelt.
3: Dat denk ik ook wel, ja.
4: Goh, Leo, wat goed van je.
0: Ja, dat is, hij kan er echt niet
3: dat
0: tegen.
3: Dat was een Telsa hole in one. Ja, laat hem even bezinken.
0: Ja, laat me gaan. Laat me gaan. Ik had er reuze van zin in deze quiz. Maar ja. Oké, okay, ja, Ben, het wordt heel lastig om jou te overtreffen.
4: Heb je de verdubbelaar?
3: Doe een poging, zou ik zeggen.
4: Waar doe je de verdubbelaar?
3: Bij de algemene vraag.
0: We spelen even de voorquiz-quiz, hè. Want in 2 uur gaan we die quiz nog een keer doen. Natuurlijk dan met echt goede kandidaat. Jeroen, ben ik klaar voor?
3: Jawel.
0: De algemene vraag. Daar komt hij. Naar welke club? Als je nu al weet, zou...
3: Ja, ik heb wel een vermoeden.
0: Ja?
3: Telstar.
0: Nee. Okay. Had gekund. Naar welke club ging Vincent Janssen toen hij AZ verliet? Je hebt hem genoemd, de club.
3: Spurs.
0: Ja, heel goed voor jou. Heel goed.
4: En snel?
3: Ja.
4: Mijn god.
5: Hij telt wel goed af, hoor.
4: Heel goed.
0: Maar ik heb het ook wel een beetje... Oké, Willy of René? Dat is de vraag natuurlijk. Waarom draagt Corrie Konings nooit een kort jurkje? Jammer de broer.
3: Dat is Willy.
5: Je kunt jammer. Het beter mooi in Eindhoven.
3: Nee, ja,
0: het is wel goed. Het is wel goed, Willy.
5: Echt goed naast.
4: Ja, nee. Ik jou dat wel
5: zit
4: er goed.
5: Echt goed naast.
0: Nee, het is wel goed, toch?
5: Ja, ga jij nou even mooi. Nee, het
4: is fout. Nee, is goed.
0: Ik deed toch heel duidelijk nee na, maar oké.
1: Okay. Ik kwam Willy nog tegen afgelopen donderdag.
0: Wat leuk voor je.
1: Ja, het was leuk. Hè? Ja, het was leuk voor hem ook, denk ik.
0: En wat zei hij?
1: Hij was bij Ajax Vojvodina. Ik denk dat spioneren.
0: Ja.
1: En hij zag er goed uit ook.
0: Ben je zeker dat het niet René was?
1: Nou, hij stelde zich voor als Willy.
0: Ja, maar dat zegt niks, hoor. Het zijn ondeugden. Het zijn rakkers. Oké, wat is de stand?
4: Ja, wat is de stand? 100 voor Jeroen.
0: Zeg, doe eens even normaal, man. Ik
4: dat vind ik
0: gezellig quizje.
4: Nee, maar dan heeft er één kandidaat. Heeft hem even
0: gedaan.
4: Dan gaat hij vragen, wat is de stand?
3: Maar het kan geen kwaad om de ranglijst toch even voor te lezen.
0: Nou, ja, oké. Bovenaan staat...
4: Martijn 0, Guus 0, David 0, Michiel 0, Jeroen 100.
3: Ja, dat klinkt goed.
0: Kijk, je kunt het wel.
1: Je kunt het wel.
0: David, ben je er klaar voor?
1: Nou, niet helemaal, maar zeg. Maar, steek van wel.
0: Waar zet je de verdubbelaar?
4: De verdubbelaar? Bij de algemene vraag of bij Willy en René? De verdubbelaar.
1: Ja, ik denk bij Willy en René dat ik de dubbelaar erin gooi.
4: Daar doe je het door. Oké.
1: Okay. Ja. Ja. Ik ken ze nu zo goed.
0: Oh, wacht maar, jongen. Wacht even. Wie was de laatste trainer van Haarlem in het betaald voetbal? Hoofdtrainer.
1: Ik denk Hans van Doornenveld.
0: Dat denk ik niet.
5: Nou, hij zat er wel heel dichtbij.
4: Ja, maar
0: ja, hij zat er wel heel dichtbij. De H is goed. Henny.
1: Henny terecht.
3: Henny Spijkerman?
0: Ja, Henny Spijkerman.
1: Oh ja, die periode hebben we ook nog gehad, ja.
0: Ja, dat zelfs nog
1: een Ajax-speler... Was het satellietclub van...
0: Tom Overton is toen nog even gespeeld.
1: Oké.
0: Ja.
5: Maar dat is echt fout.
0: Ja, er is geen mouw aan te bellen.
1: Nee,
0: dan René en Willy maar even.
4: Bel Infantino even, misschien kan hij dat regelen voor je.
0: Ja, of jij.
1: Ja, ik ben wel benieuwd.
0: Jij bent toch ook bestuurder geweest?
4: Zeker.
0: Nou dan. Oké, daar komt hij. Mijn broer kan wel 2 levenworsten op als hij zich heeft ingesmeerd met Dabbo en...
1: René.
5: Ja, dat is sneller goed. En dubbele punten. Ja,
4: en de snelheidspunten.

0: helaas niet meer. Ja, ik kan het wel vragen, maar dat heeft geen nut. Je kunt Loek vinden op onze... hoe heet dat?
1: Podcast.
0: De podcast. Voor eeuwig hebben we hem daar neergezet met zo'n half uur, drie kwartier. De beste grappen van Loek. Dus kunnen we daar weer mee afsluiten. Tot zo, tweede uur.
2: Dit is een uittip.
3: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Dit is een uittip.
6: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
2: Dit was een uittip.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
12: Ik ben Frans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
13: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
14: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
15: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. En dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar

0: vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. En waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis. Dit is een uittip.
10: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
11: Dit was een uittip.
12: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Sportcafé met Leo Driessen.
18: Aangeschoven was al een tijdje geleden Martijn Schwillens, maar hij is inmiddels ook verbaal binnengekomen. Martijn, fijn dat je er bent.
19: Goedemorgen.
18: Maar je weet dat we het tweede uur altijd beginnen met de bridge-uitslagen. Ben jij inmiddels tot bridge gekomen, Michael?
11: Maar ik heb hier van de week even iets gegeten. En toen heb ik wel wat informatie bij Cora ingewonnen. En het is toch lastiger dan je denkt, Leo. Dat
18: wat, wat is lastiger? Ja?
11: Ja, echt lastiger. Je bent volledig afhankelijk van de kaart. Dan hebben ze een bakje met een vierkant en een sleuf. En dan moet je een kaartje uithalen. Dus er kan ook niet vals gespeeld worden.
18: Niet?
11: En daarom is het zo knap dat zij steeds zo goed scoort. Dat is al.
18: Daar is er al. Fijn dat jij het even dichtgeklaard hebt.
19: Ja, ik heb het drinken gehad, hè?
18: Dat was gewoon te laat.
20: Kom op, iets voor Arnold Brugge. Ik ben alle.
18: Wat?
20: Is het iets voor Arnold Brugge?
11: Ja, doe
18: dit.
11: Hey.
19: Kijk.
11: Nou, heeft ze kaarten bij zich. Oh, dat is dat bakje.
18: Nou, dat is leuk op de radio. Zo'n bakje.
19: Niks zo bij de hand, Leo.
18: En dat maak ik wel uit. Dat is mijn programma. Hey, we gaan even de tune doen.
21: 0-4-1-2-2-0-3-6-1-1-1-0-0. Wat deed Wikker en Wegen tegen Kennemerland?
11: Kijk, zie je?
21: Hoort het uit de Oostland. Hier zijn de Britse uitslagen. Aan het woord.
18: Cora! Tegen de Wegen, Cora! Wat zijn de uitslagen in Noord-Holland?
19: Goedemorgen allemaal.
18: Ik moet ook nog een boek weggeven, maar dat doen we zo nog wel eventjes. Waar is Bert?
19: Ga je mij...
18: Ja, wacht even. Waar is Bert? Moet nog een boek weggeven, hè?
19: Is die brutaal, hè?
11: God.
18: Ja, nee, want ik zie bij jou... Dat boek ligt hier nog, want ik dacht dat we alle boeken al hadden weggegeven. Maar dat is nog niet zo.
19: Oh, een boek voor mij?
18: Nee, niet voor jou. AZ in woord en Bert.
19: Uiteindelijk hoor ik er mij ook, hè? Leo is er niet mee eens, maar ik heb dus een beatboxje meegenomen... en een doosje waar de kaartjes in zitten als ze gaan spelen. En daaronder hebben we dus een plastic blad liggen. En dan heb je dus 4 spellen, want Michael wilde het heel graag weten. Ja. En als je dus gaat bieden, dan pak je dat dus hier vandaan. Je kan dus passen, als je dus geen 13 punten, of geen 13 punten hebt met je 13 kaarten, kan je passen. Maar je kan ook zeggen, 1 zand bij wijze van spreken, dan leg je dat neer. En dan moet degene moet daar boven overheen gaan. Of jouw maatje, die geeft jou een teken van... Dan zegt hij bij wijze van spreken 2 klaveren. En dan weet ik dat hij een 4-kaart schop of een 4-kaart hart heeft.
18: Kijk,
19: zo gaan we beginnen. En dan nu met de uitslagen. Dankjewel, Leo, dat je je mond gehouden hebt. Oké, op de 18e plaats Saskia en Gitta, 33%.
18: Is dat dinsdag of donderdag?
11: Ga door, Cora.
19: Riedeke en Corrie, 38%. Ad en Paula, 42%. Beb en Ans, 44%. Jopie en Els, 46%. Wiebke en Miep, 49%. Carla en Thomas, 51%. Gedeeld met Annemarie en Bert. En dan hebben we Anneke en Eduard. Oh, die hebben ook 51%.
18: Alles komt, ja.
19: Ja, Miep en Nanda, 52%. Gedeeld met Lucia en Ali. En dan hebben we Arie en Greetje, 53%. Henny en John, 56%. Jullie hebben mijn naam nog niet gehoord, hè?
11: Nee, ik ben wel benieuwd.
19: Nico en Frank, 57%, gedeeld met Ray en Peter. En dan hebben we Marian en Cora, 59%.
11: Zou Michael niet in jouw team passen?
19: Ja hoor, zeker wel. Ja, hoor.
18: Kunnen jullie dan ook op zaterdag
11: het gaan spelen?
19: Wat zie je?
11: Zomerkampioen. Kun je dat regelen, die transfer even?
19: Ja,
18: en dat ze dan op zaterdagochtend gaan spelen?
11: Ja.
18: Tussen 10 en 12.
19: Nou, eerst heb ik weer een toernooi, dus ik ben er 2 keer niet op zaterdag. Wat zal jij blij zijn?
18: Ongelooflijk jammer. Hey, ja. Niet invullen voor een ander, Cora. Dat doen wij zelf wel. Applaus voor Cora! Dan ga ik Glenn Campbell eerst even doen, hè, met de Southern Nights.

0: Ik vond een Rhinestone Cowboy van hem. Michael, we gaan dadelijk met Martijn Swillens praten over 1990. Een droom in de rand. Maar in het eerste uur vroeg ik jou, waar wil je het per se over hebben? En David Ent is hier nog steeds, omdat hij nieuwsgierig is wat jij over, en wij allemaal, wat je te bedden wil brengen over de heer Infantino.
1: Dank je, Cora. Nou ja, kijk, als zich een majeure situatie voordoet dat je de rechten van het WK kan verkopen, dan zijn er twee mogelijkheden. Of het wordt je aangeboden, of je bent zelf op onderzoek uitgegaan of dat mogelijk is. In beide gevallen, als je voorzitter bent van een bestuur, dan ga je dat eerst bespreken met je management, met je commerciële mensen. Je gaat dat bespreken met je bestuur, want je wil draagvlak creëren. En dan kom je daar op een gegeven moment mee naar buiten. Of je gaat ermee naar het congres, als in dit geval. Nou, dat is nu niet gebeurd. Het is nu duidelijk dat Infantino, dat dit een eenmansactie is geweest van Infantino. Dat is ongehoord in de bestuurlijke wereld, dat je dat zo doet. Maar er zijn nog twee andere belangrijke aspecten hierbij. Carlos Cordero, dat was de oud-voorzitter van de Amerikaanse Voetbalbond. Ik ken de man persoonlijk. Keurige kerel, goede vent. Die is aangetrokken 3 jaar geleden als personeel adviseur van Gianni Infantino. Die is opgestapt. Die heeft gezegd, ik ben het hier niet mee eens. Het betekent ook overigens dat het ook buiten hem om is gegaan. Dat is inmiddels duidelijk. Maar nog veel belangrijker, Kevin Lamour. Kevin Lamour is operationeel directeur bij de FIFA. Ik heb 12 jaar met deze man samengewerkt toen ik in het UEFA-bestuur zat. Hij was assistent van Platini, daarna van Ceferin, en is dat nu dan ook van Infantino geworden. Dat deze man zo hard uithaalt naar de FIFA en zegt, dit was een eenmansactie van de voorzitter, dit is niet iets van de FIFA, dat is nog nooit vertoond. En Kevin is net als ik een weegschaal. En wij kunnen mee en we kunnen gaan, maar er komt een moment dat je er genoeg van hebt. En dan is het ook basta. En dat heeft Kevin nu gedaan. En waarom zeg ik dat? Omdat ik dus denk dat dit voor hem de druppel is die de emmer heeft doen overlopen. Dat er dus meer individuele acties van Gianni Infantino zijn geweest, waar hij zich aan geërgerd heeft, en anderen. Dus ik ben reuze benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Ik bedoel, hij zal toch naar het FIFA-bestuur moeten. Hij zal toch naar zijn management moeten. Ik denk dat er ook wel landen zijn die nu de vertrouwenskwestie gaan stellen. Ik zou zelf, als ik nog voorzitter van de KNVB was, de KNVB heeft dat ook al een beetje gedaan, dan zou ik die vertrouwenskwestie stellen. Want ja, wat is de volgende zet? Hoe kun je nog een voorzitter vertrouwen die dit soort dingen op eigen hand doet? En dan heb ik het nog niet eens over de affaire met de rode kaart. Hè? Met Trump en zo. En nee, dus ik zou zeggen, het wordt vervolgd. Maar ik denk dat hij een hele zware pijp gaat roken.
2: Denk je dat het einde verhaal is?
1: Wat zeg je?
2: Denk je dat het einde verhaal is voor Infantino?
1: Nou, dat zou eigenlijk wel moeten. Als je jezelf als lid van de FIFA serieus neemt en je eigen bestuurlijke taak en eigen bestuurlijke functies en verantwoordelijkheden serieus neemt, dan kan je eigenlijk als voorzitter van een bond, maar ook als een bond, niet anders zeggen van, ja joh, je hebt nou de grens overschreden. Dan gaat het nog niet eens over de inhoud van het aanbod, maar de manier waarop dit gegaan is. En dan komt hij nou met een verhaaltje van, ja, ik heb gehoord dat het tot verdeeldheid heeft geleid en ja, wij zijn hier alleen maar om te verenigen. Ja, zeg, donder even op. Dat is zo slap. Ga dan met je billen bloot en zeg dan dat je stom hebt gehandeld en dat je het nooit meer zal doen.
0: Ja. Niet te wachten dat hij met zijn billen bloot gaat.
3: Ik heb nog blote billen gezet.
1: Nou ja, als ik hoor waar tegenwoordig in het programma Zomergast, het programma van, hoe heet dat ook alweer? De zomer van, wat gisteren op de televisie was.
0: Gisteren, zondag.
2: De zomer van? Oh, je wilt de Oranje Zomer?
1: Ja, als ik hoor waar het gisteravond in Oranje Zomer over ging, dan kan ik me voorstellen dat als Infantino daar met zijn billen bloot binnenkomt, dat iedereen staat te juichen.
0: Nou, je zegt niet dat iedereen zomergasten.
1: Nou, het ging wel een grens over, vond ik.
0: Maar wat,
1: nou, dan gaat zij op een gegeven moment vragen: Hebben jullie wel eens ergens aan gelikt? Waar wil je graag aan likken? Ja, jongens, dat komt Pandora uit de doos.
4: Voor de likes.
5: Ik ben wel benieuwd, Michael.
0: Nou, Pandora's doos likken, dat
1: zeggen
5: ze. Jij gaat hier ook mee op, Leo.
0: Nee, kom er even in.
5: Ik ben wel benieuwd hoe Infantino, want zo glibberig zal hij wel zijn, zal proberen zijn vege lijf te redden.
1: Zeker.
5: Want hij komt er niet alleen maar mee weg om te zeggen: ja, ik heb het misschien iets verkeerd ingeschat of wat dan ook. Want wat blijft is dat hij solitair aan de gang is gegaan. Dat hij zijn bestuur niet heeft ingelicht. Dat zijn toch... Ja,
1: zijn management niet heeft ingelicht ook.
5: Ja.
1: Ja, dat is onvergeeflijk.
6: En de mannen zelf...
1: In Nederland kan je dat niet doen. Dan ben je klaar.
6: Zelfreflectie helemaal kwijt, deze man.
1: Ja, absoluut.
6: Ja, maar dat was toch al... Voor mij helemaal geen spiegels thuis.
5: Nee, totaal narcisme. Ja.
0: Maar dat was toch al zo? Dat die wereldprijs, of die wereldvredeprijs aan de Trump uitreiken... was al een individuele actie van hem.
5: Maar hij blijft natuurlijk wel die steun hebben... van een heleboel landen die er geld belooft.
1: Ja, nou, en dat is... Moet ik nog zien, David, want hij kan niet zoveel beloven. Want dat is allemaal in reglementen en dingen vastgelegd. Iedereen heeft daar recht op. Hij kan niet zeggen, nou ja, hier krijg jij een miljoentje meer. Dat kan niet.
5: Ja, maar ik bedoel, in algemene zin, ook in de aanloop naar WK en zo... en om zijn positie veilig te stellen, heeft hij natuurlijk gezegd... nou, het geld wat wij verdienen bij FIFA, dat gaat naar alle landen. En met name de armlastige landen.
1: Maar dat is al zo.
5: En dat heeft hij ook wel op zich goed gedaan. Ja. Maar die steun heeft hij natuurlijk wel van die landen.
1: Jawel, maar dit was onder Blatter die... ook al zo. Dit is gewoon hoe de FIFA doet en de UEFA ook. Bij de UEFA gaat ook 92% terug naar het voetbal. Van de inkomsten.
0: Nee, het gaat er meer om dat jij bedoelt te zeggen... dat hij altijd wel een meerderheid vindt voor zijn rare streken.
5: Ja, maar die meerderheid...
0: Toch, dat is toch wat jij bedoelt te zeggen, David?
1: Ja, dat
5: is eigenlijk zijn startpunt, die meerderheid.
6: Maar die meerderheid
5: durft hij misschien ook dingen te doen die...
6: Die meerderheid wordt nu broos, als Azië en Amerika en UEFA.
5: Hij heeft alleen Afrika nog achter zich.
6: Dat was heel broos.
5: Ja.
0: Nou ja, alleen Afrika achter je.
5: Ik zou het niet achter
0: me aanvullen.
1: Ik denk dat we eerst maar eens een keer de vergadering van het UEFA-bestuur moeten afwachten.
0: UEFA?
1: De FIFA-bestuur, sorry.
0: Oh, ik wil zeggen.
1: En dan weten we meer.
0: Maar hij heeft niet tussen een uur geleden gezegd van...
1: Dat zal hij nooit doen. En het pikante van het aanbod van het verkopen van die rechter was ook... dat hij dan, als hij op een gegeven moment geen FIFA-voorzitter meer zou zijn... dat hij directeur kon worden van dat bedrijf. Met een salaris van 5 miljoen.
5: Oh, 64 miljoen heb ik begrepen.
1: Zeg je?
5: Een salaris van 64 miljoen.
0: Ja, dat gaat de hoop af.
5: Dat gaat een beetje belasting af.
1: Nou, ja, weet je, van die dingen. Dus het stinkt aan alle kanten en het is heel stom.
0: Ik vond het wel een goed plannetje van hem.
6: Nodig hem eens uit voor de uitzending, Leo. Nodig hem eens uit voor deze uitzending.
0: Het staat al uit. Bij zijn slogan Michael van Praag hier zit, kom ik niet. Ik hou toch liever bij Michael dan bij Infantino. Moet er ook een vertaler bij zetten.
1: Nee, maar hoe moedig is het niet voor die Kevin Lamour om dit gewoon te doen? Dat kan hem zijn baan kosten. Misschien gaat het hem zijn baan ook wel kosten. Maar zo zit die jongen in elkaar.
0: Ik denk dat ze erop gokken dat ze hem nu wel kwijtraken daarmee. Dat denk ik. Dat ze daar wel op gokken. Nou, dat lijkt me ook wel. David, heb je genoeg gehoord? Of,
5: Ik vind het een zeer interessante materie. Ik ben heel erg benieuwd hoe het vervolg zal zijn.
0: Het is toch gewoon een zonnekoning die in zijn omgeving te weinig is gecorrigeerd de laatste tijd. Dat is toch een beetje aan de hand. Hij heeft er toch blijkbaar heel veel mensen om zich heen die zeggen van nou, dat moet je doen.
5: Ja, weet je, dat is ook een onderdeel van verdelen en heersen natuurlijk.
0: Nou.
7: En met de zonnekoning liep het uiteindelijk ook heel slecht af.
0: Ja, maar het loopt uiteindelijk met iedereen heel slecht af, kan ik je meedelen.
5: Het is een goed moment om op te krassen, jongens. Bedankt voor
0: gezelschap. Nog een extra groet aan David Epp, die bovenaan staat in de quiz ook nog een keer, David. Kom je dan wel om 12 uur terug om de prijs op te halen? Als je wint. Dan zullen we zorgen dat er iemand anders wint. David Ed, geef me nog een keer een applaus. Dankjewel, David, voor je mooie woorden in het eerste uur. Gesproken over het helaas overlijden van Hassie van Wijk en Franco Baresi. We hebben bij stilgestaan. Doen we volgende week nog een keer over Hassie van Wijk. Er zijn nog mooie verhalen over te vertellen. Matthijs Willens. Helemaal uit Kuik gekomen.
8: Zeker.
0: Voor degenen die niet weten waar Kuik ligt. Het is net weg.
8: Noord-Brabant. En vooral bekend. Ja, precies. En bekend van de dag van Kuik bij de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Ja. Welke dag?
8: De vierde.
0: De vierde. Oké. Dus het ligt minstens 20 kilometer van Nijmegen af, anders kom je niet aan die 40.
7: Nee, als je Kuik eenmaal bereikt hebt, dan haal je meestal de Via Gladiola ook wel.
0: Ja? Oké. Hartstikke mooi. Mooi plaatsje. Je bent er geboren en je zit er nog steeds, hè? Dus dat is ook wel...
7: Getogen. Maar inderdaad, ik zit er mijn hele leven al.
0: Ja. Hey,
1: ken jij daar ook de bronschieterij?
0: Ja.
1: Want die mooie kunstenaar is Mickey Hoogendijk. Mickey Hoogendijk laat daar haar bronzen beelden gieten.
0: Ongelooflijk.
1: En ik ben er ook wel eens geweest.
7: Van meerdere goochelballers buiten verschillende stadions in Nederland hebben we daar de beelden van. Ja. Letterlijk.
0: Leuk, Michael.
1: Ja, nou ja, je ziet dat ik wel eens ergens kom en dat ik meer weet dan alleen maar over Infantino.
0: Nou, wist je iets over Infantino dan? Net? Volgens mij heb je hem alleen maar de grond in getrapt.
1: Nee,
0: overigens met rechterheden. Hey, er zit ook een hele leuke kwalitaria, toch, in Kuik?
7: Ongetwijfeld ook. Ja.
0: Wat is het verschil tussen een snackbar en een kwalitaria? Een cafetaria en een kwalitaria? Weet je het verschil ertussen?
2: Geen idee.
0: Bij de kwalitaria maken ze de soep zelf. Tenminste, dat zei de eigenaar toen. Zeg maar. Ja, dan weet je dat ook weer. Hoe heet dat ook weer? De doos 43. Doos 43.
7: Verhuisdoos 13.
0: Verhuisdoos 13, ja. Dat was het. Verhuisdoos 13. Ik heb dit eerst nu gevraagd en er waren toch heel veel mensen die zeiden... Ja, er ging wel een lichtje branden. Maar het is iets wat Beenhakker altijd zei, hè, in bij leven en welzijn. Hij zei, als we vroeger naar de WK 90, wat ging er nou fout...
7: Ja, nou, daar ging een heleboel fout.
0: Dan ging je zucht maken, Beenhakker, en dan zei hij, het komt allemaal nog een keer.
7: Ja, en het is nooit meer echt gekomen.
0: Nee.
7: En die doos is, nou, die is ook nooit gelicht.
0: Kun jij zeggen, sorry dat ik je onderbreek, maar even kort. Kun jij zeggen dat er heel veel in die doos zat? Of viel dat wel mee als je dat onderzoek
7: nou, helemaal... Nou, in principe viel dat wel mee, omdat eigenlijk alles wat in die doos zat wel bekend is.
0: Ja, ja.
7: En eigenlijk ook in al die jaren wel in een kleinere of een grotere vorm ook bekend geworden is... door uitspraken die anderen vervolgens hebben gedaan. En zodoende is het ook een reconstructie geweest die in 1989 is begonnen... en helemaal is doorgelopen eigenlijk tot een paar weken na het WK.
0: Ja, je hebt de nodige mensen gesproken. Martin van Rooyen, die toen de bondsvoorzitter was... en nu inmiddels nog steeds in de Eerste Kamer zit. Hè?
7: Ja.
0: Voor de partij van de nog ouderen. Ja, dat mag niet als je zo oud bent, dat is hij. En je hebt Hans van Breukel gesproken, Jaap de Groot gesproken... Frits Barend gesproken. Even kijken. Nou, nog een paar meer. Ja, Frits Barend ook inderdaad. Graham Rutjes.
7: Ja.
0: En Arie Vertichelen?
7: Adrie niet.
0: Nee, maar er is wel veel over gezegd van Adrie. Adrie heeft wel eens...
7: Nou, in de aanloop met name heeft Adrie nogal wat uitspraken gedaan... over het KNVB-bestuur in die tijd. En dat was dan weer terug te herleiden naar 88, zeg maar.
0: Voor we de details op je boek ingaan, ga ik even naar Guus, als je kijkt, WK 90, waar... Het beste team stond, wat geen wereldkampioen werd?
6: Dit was een team die moest echt wereldkampioen worden. Als je alle posities bekijkt wie daar speelde, van achter tot voor... dat is een potentieel wereldkampioen. Ja. Maar ja, dat staat waarschijnlijk beschreven in het boek hoe die voorbereiding was. Die moest op Sicilië spelen bij plus 28. En ze gaan de voorbereiding doen bij min 4 ergens in Joegoslavië.
0: Ja.
6: Ja, dan zit je al fout.
0: Ja, dat was
6: maar daarvoor is het al fout gegaan, denk ik. Maar dat kan mijn buurman beter.
0: Ja, zeker. Maar ik wil even je herinnering... als je zegt, van zonder dat ik in details gaat... je herinnering aan WK 99, denk ik...
6: Het spuugincident met Rijkaard. Was dat ook in 90?
0: Met Vuller?
6: Met Vuller.
7: Nou ja, dat was eigenlijk
6: en dat was natuurlijk
7: van...
6: dan mijn studiegenoot Leo... want daar heb ik samen mee op Sirius gezeten, Leo Beenhokke. Die kwam op een gegeven moment ook een kleedkamer uit... met een grote pleister op zijn hoofd. Dat waren ook herinneringen die ik nog
0: heb. Heb je hem nog wel eens gevraagd, Adam? Maar
6: en
0: die
6: de column, daar staat hem ook bij, corrigeer me. En de column, volgens mij had iemand een column... en die mocht het trainingsveld wel of niet op. Want Omar Rinus had ook een column waarschijnlijk in AD of Telegraaf.
0: Rinus Michels, ja.
6: En er was ruzie dat de een wel op het trainingsveld mocht en de ander niet.
7: Dat is, nou ja, als je het hebt over incidenten die tijdens een WK plaatsvinden... en uiteindelijk een uiting geven aan de frustratie die bij alles en iedereen leeft...
0: Ja.
7: Dan is dat een hele grote. En als Leo Beenhakker nog zijn elftal voor zich had willen winnen, dan had hij dat incident helemaal op een andere manier moeten oplossen. Dan had hij in die fase misschien het elftal nog voor zich kunnen winnen.
0: Ja.
7: Met uiteindelijk een andere uitkomst. Maar dat is eigenlijk Een van de vele incidenten geweest. Maar dat incident is doorslaggevend geweest. Klopt. Voor de rol van met name Marco van Basten en Ruud Gullit en Frank Rijkaard richting de bondscoach. Om dan te zeggen, nou ja, nu zoeken we het al helemaal niet meer. En de sfeer was op dat moment al zeer spannend.
0: Beenhakker begon toch al met een 4-0 achterstand?
7: Ja, zeker. Zeker. Alleen, dat zal Guus beter weten dan ik. Maar je kan soms natuurlijk ook elftallen nog voor je winnen. Of
6: van, dit was een moment
7: of
6: geweest.
7: Van omstandigheden inderdaad gebruik maken. Ja. Waardoor zaken die eigenlijk eerst tegen je spelen, in je voordeel te laten zijn. En dit was eigenlijk een verdubbelaar.
6: Dit was een ideaal moment voor de coach om in te grijpen.
0: Ja. Even nog historisch schetsen. Thijs Liebrechts was de bondscoach. Tot en met de laatste wedstrijd van de week. WK-kwalificatie, ironisch genoeg niks verloren.
7: Ongeslagen gekwalificeerd.
0: Ja. En dus dan denk je, ja, geen veldje aan de lucht, die man moet ook de WK gaan doen. Maar de laatste wedstrijd tegen Finland uit, toen heeft Gullit al een beetje voor de wedstrijd duidelijk gemaakt van, ga jij nou de kleedkamer maar uit, we regelen het zelf wel even.
7: De macht is toen al gegrepen door de spelers. En vervolgens heeft dat
0: Gullit onder andere en
7: Nou, Gullit primair. Maar eigenlijk, we hebben het net over Franco Baresi gehad. Maar de drie van Milaan hadden in die fase natuurlijk ook wel echt een ijzersterke stem binnen Oranje. Hetzelfde geldt voor Ronald Koeman, Jan Wouters. Die had zeg maar ook de zogeheten Oranjeraad.
0: Mondige spelers.
7: Ja, en in een fase, en dat is ook het leuke bij dit soort zaken. Het is ook een periode waarin spelers ook mondiger begonnen te worden. Hè. Tot midden jaren 80 hadden eigenlijk bestuursleden een soort van alleenrecht. En zoals wij het doen, zo doen we het. En vervolgens komt er een nieuwe generatie met mondigere voetballers die ook weten wat er te koop is in de wereld. En dat dus ook durven te uiten. En eigenlijk al meteen Thijs Liebrechts überhaupt al niet wilde als bondscoach. En hem vervolgens eigenlijk ook ook heel nadrukkelijk binnen de KNVB hebben aangegeven van, nou, we willen ook niet met hem verder.
0: Hè, hoe kan het bestaan dat iemand twee jaar lang gewoon de ene goede resultaat naar het andere haalt en dat hij dan ook afgesfeerd wordt? Kunnen toch spelers nooit...
7: Nou ja, enerzijds omdat de WK-kwalificatie toen een hele andere was dan nu. Hè? Je had drie tegenstanders letterlijk in een pool van vier.
0: Ja, Wales, Finland
7: en West-Duitsland. Ja, nou ja, West-Duitsland. En je had de beste spelers van de wereld. Dus dan win je altijd wel, ook al is er een heleboel chagrijn, dan win je altijd, zeker in die tijd van Wales en Finland.
0: Ja, dus je zou ook kunnen zeggen, als beste spelers van de wereld, dan maak je druk wie ons de bondscoach is, kan jou schelen. Wij doen het zelf wel.
7: Nou ja, als jij op vakantie... Ik vergelijk het even met een goede vakantie. Als je op vakantie gaat en het is 35 graden en het zwembad is kapot. En het buffet, wat beloofd wordt om drie keer per dag langs te gaan, bestaat eigenlijk ook maar een paar droge broodjes. Dan is het chagrijn zo groot dat op het moment dat je dan eenmaal op... dat je de derde dag van de vakantie al denkt van, krijg allemaal maar de tering.
0: Ja, maar nou zit je een stukje verder, hè?
7: Ja,
0: nou
7: zeker.
0: Zit je een stukje verder tijdens de WK zelf, de voorbereiding. Een beetje een stukje verder. Maar ik bedoel, spelers die halen glansrijk met zichzelf, halen ze die WK90. Ja, nou, wat zou je nou druk maken wie er voor staat? Dat regelen toch mensen als Gullit en Van Basten zelf?
7: Nou ja, uiteindelijk is een trainer natuurlijk ook wel degene die de sfeer bepaalt en die de tactiek bepaalt.
0: Is die zo belangrijk bij die spelers?
7: Uiteindelijk nog altijd.
0: Ik vond het altijd verbazingwekkend hoe zeg maar die grote verdetters zich kunnen erger aan een man als Liebrechts. Ik snap het niet. Je wint alles. Guus, verleg
6: maar
0: het eens uit.
6: Maar zat dan, ik weet het niet in detail, maar zat dan niet nog een kleine geschiedenis aan vooraf dat die spelers toch graag Johan mee wilden hebben naar Italië?
0: Nee, zeker. Maar ik bedoel, tijdens die... Dus ze serveerden Liebrechts af, terwijl ze ongeslagen de WK hebben gehaald.
7: Het zit hem al in een stukje onvrede eigenlijk helemaal aan de voorkant. Hè. Ze zijn Europees kampioen, hebben natuurlijk een ongekende status in Nederland vanaf dat moment. Dan wordt Thijs Liebrechts gekozen als bondscoach. Daar is niemand van die spelers in gekend. Ruud Gullit was zelfs... Die had gewoon een hele moeilijke relatie met Thijs Liebrechts.
0: Ja, omdat hij had geroepen...
7: Maar je moet niet vergeten dat Ruud Gullit in die tijd natuurlijk ook een bepaalde status had. Die was zo belangrijk voor Oranje in die tijd.
0: Nee, eens met jou. Maar,
7: dus op het moment dat daar iemand voor een groep wordt gezet die dan denkt van ja, maar wat moet ik er godsnaam met hem? Dan is het heel logisch.
6: Thijs had waarschijnlijk iets slechts over Gullit geroepen in de pers, denk ik.
0: Hij had een opmerking gemaakt over de mentaliteit van Surinaamse spelers in het algemeen. Ja. En die zou nu al helemaal niet meer kunnen en die kon toen ook niet. En dat ging erover dat ze vanwege de geaardheid niet de meest Ja, hoe moeten we dat nou eens netjes zeggen?
6: Werkzame spelers.
0: Ja, precies. In ieder geval, het is ook merkwaardig dat je dan 2 jaar lang wel met die man werkt. En dan, dat is dan 2 jaar later dan toch ineens de druppel. Dat is wat, snap je wat ik bedoel?
7: Ja, maar in Finland is toen natuurlijk al wel gezegd.
0: En maar toen hadden ze al 2 jaar met hem gewerkt.
7: Ja, maar toen is al wel gezegd van jongens, we maken de rit af. En daarna moet die weg. En dat hebben ze toen ook al aan de KNVB kenbaar gemaakt. Ja, ja. En uiteindelijk duurt het 1.5 jaar. En zelfs, sterker nog, duurt eigenlijk 8 maanden daarna nog voordat Thijs Liebrechts daadwerkelijk aan de kant wordt gezet. Dus je kan het ook anders zien. Die spelers die zijn eigenlijk al bereid geweest om, ondanks de trainer, die ze niet moeten, toch het maximale te presteren. En op het moment dat dan wordt gezegd van,
0: het zal even lekker worden, het is toch hun WK? Dat lijkt toch niet je oren hangen?
7: Ja, maar dat zullen ze achteraf dus ook allemaal wel gedacht hebben. En dat heeft natuurlijk Hans van Breukelen ook heel erg goed verwoord. Je werkt ergens naartoe, je weet dat je de beste ploeg van de wereld bent en het lukt gewoon niet, omdat die hele sfeer verrot is.
0: Ja, maar wat is jouw ontdekking? Kunnen spelers zich dat ook aantrekken? Want en daar komen we dadelijk uitgebreid over te spreken. Maar spitst het zich nou echt alleen maar toe op het feit dat ze Cruijff niet meekregen? En dan ga je een slecht WK spelen. Dat is toch kort door de bocht.
7: Nou, die probeer ik even. Dan probeer ik hem even.
0: Ik bedoel het niet offensief naar jou toe, maar gewoon, het is een algemene verbazing.
7: Dat snap ik. Maar daarom wil ik hem even uitleggen. De KNVB had op dat moment ook de spelers nodig om Thijs Liebrechts te kunnen ontslaan. En op het moment, de spelers gaven dat al langer aan. Er waren meerdere spelers binnen die spelersgroep die zeiden, nou weet je, het is inderdaad ook ons WK, hè, we kunnen het ook misschien wel af met hem. De KNVB heeft vervolgens gezegd, op het moment dat je wil dat we ons dat we hem ontslaan, hè, dat ging helemaal via een arbitrage, dat ging naar de rechtbank, ontslagvergoedingen, daar willen we dat de spelersgroep zich ook volledig schaart achter de KNVB. En dus eigenlijk unaniem zegt, wij willen hem weg. Dat is ook vervolgens gebeurd. En toen is ook de toezegging gedaan door Rinus Michels. Luister, dan krijgen jullie ook een stem in wie zijn opvolger wordt. En vervolgens wordt er wel gezegd, luister, we luisteren volledig naar jullie. De KNVB mag Thijs Liebrechts ontslaan dankzij diezelfde spelers. En diezelfde spelers geven dan aan, we willen Johan Cruijff. En dan zegt de KNVB, maar nu luisteren we even niet naar jullie. En dat zorgt ervoor dat je een sfeer krijgt. Ja, vanaf dat moment is die sfeer al gewoon kloten. En op het moment.
0: Hij kan mee zeggen, ze waren niet unaniem voor Cruijff, er waren ook 7 tegenstemmers. Ja. Dat is nee, maar ik zeg even wat de geschiedenis vertelt.
7: Ja, dat is zeker zo.
0: Ja.
7: Hè? Want die stemming die is ook anders. Even los van dat die 9 spelers die Johan Cruijff wilden, waren wel alle sterspelers. En die 7 die dat niet wilden, dat waren ook gewoon de jongens die lekker op de bank zaten. Hè? Dus daar zit al een verschil in. En het feit dat er wel zwaar gestemd wordt, maar op dat moment, en dan kijk ik ook heel even naar mijn buurman aan de rechterzijde.
0: Maar
7: op dat
0: moment,
7: ja, is dat Martin van Rooyen als voorzitter van de KNVB, dus eigenlijk al ruim voor die stemming, al bij meneer Van Praag op bezoek is geweest met de vraag, hoe zouden jullie er tegenaan kijken als wij Leo Beenhakker benaderen om in de zomer op interim basis bondscoach te worden. Dus
0: hoe reageerde je daarop, Michael?
1: Nou, ik kan het me vaag herinneren. Nee, ik ben nou echt niet flauw. Nee.
0: Ja, ik heb hier geen
1: herinnering. Ik doe het niet om flauw te doen, maar er staat me wel
0: geen
1: iets van bij.
0: Geen actieve herinnering?
7: Nee, maar het gaat ook niet zozeer over de rol die Ajax in die tijd bekleedde. Het gaat erom
0: dat
7: Martin van Rooyen al de stap had genomen om Leo Beenhakker aan te stellen. Ja, en vervolgens komt er een stemming die anders uitvalt. En dan nog steeds wordt het traject.
0: Maar het is natuurlijk wel zo gewoon dat Michels Cruijff niet wilde, omdat hij bang was dat hij dan meer succes zou hebben dan hij. Dat is toch de achterliggende algemene gedachte. Al kunnen we dat nooit bewijzen. Hè? Dat is een algemeen gevoel.
7: Nou, het is niet alleen een algemeen gevoel. Hè? Er zijn natuurlijk wel meerdere spelers die zich daar wel daadwerkelijk over uitgelaten hebben.
0: Ja, maar ze kunnen het er wel over uitlaten. Maar bewijs dat maar eens dat dat ook daadwerkelijk zo is.
7: Nee, ja. Net zoals dat je ook nooit kan bewijzen natuurlijk dat je met Johan Cruijff wel wereldkampioen geworden zou zijn. Alleen, het is natuurlijk wel zo dat je in alle geledingen in dat elftal, het is inderdaad de beste ploeg. Nee, ik zeg het verkeerd. Het was absoluut niet de beste ploeg. Maar het waren wel de beste spelers van de wereld. En dan ga je naar een WK. Ja, dan moet het wel heel raar lopen. Wil je niet minimaal bij de laatste vier eindigen. Omdat ook toen de constructie al zo was dat als ze eerste geworden waren in de groep vervolgens een schema was uitgerold waar bijna een rood tapijt al lag richting Rome. Dus in die zin hebben ze zichzelf behoorlijk tekort gedaan. Maar de KNVB heeft hierin wel ook een hele kwalijke rol gespeeld.
0: Ja, dadelijk deel 2. Wacht even. We moeten nog eventjes wat andere dingen doen ook. Want we hebben de column van Pieter. En die heeft ook nog een stukje over Hassie Verwijk. Want Hassie Verwijk is ook speler geweest van Telstar. We maken het dadelijk af, het verhaal. We hebben nog tijd, maar we moeten even deze dingetjes ook doen. Dus de column van Pieter en natuurlijk Bob en Arend. En misschien Ab Kaashoek ook nog wel. Niet. Laat maar komen, jongens. Laat maar komen.
9: Telstar is daar natuurlijk wel bekend om de royale lach.
10: De column van Pieter de Waard.
11: Leo, oh Leo, nog 6 nachten slapen en dan is de ouvertuur daar. De voorbereiding zit erop. Ons witte leger is er klaar voor. De komende week lekker uitbollen, tot rust komen, de kopjes leegmaken. En dan is daar de wedstrijd, Tadic, Telstar. De one man, pakgeld band tegen ons fijn besnaard symfonieorkest met rockende blaassectie. Mogen de match tegen NEC een kamp in de geest worden van de recent overleden Hassie van Wijk. De mid-60s Telstar-held, een ster nu neergestreken onder zijn gelijken. Meester der techniek, een warme, ogenschijnlijk verlegen man. Leeuwenkoning van het middenveld, toen ons logo, gewoon zoals het hoort, een kwart van het voorpand innam. En de heren Canis en Gunning nog koffie verkochten. Hassie van Wijk, laat de hogere machten zich over zijn ziel ontfermen. We hebben mijn inziens een geweldige aanloop naar de eerste partituur genomen. We verloren van de Koninklijke HFC, een vriendendienst naar wij wensen. En we wonnen van... Tja, van wie wonnen we eigenlijk? Kortom, voldoende aanleiding om Telstar's 64ste Symphony in White pagina voor pagina te genieten. Niet alles zal crescendo gaan, doch de slotapotheose zal naar wij reeds nu al weten weergaloos worden. Blijven we kloten met 9 starttijden in 3 dagen? Of wordt het de varvrije vrijdagavond in de onvolprezen keukenkampioendivisie? Daar waar de effectieve drinktijd het grootst is en de kleine klassieker tegen FC Eindhoven een 2-jaarlijks terugkerend fenomeen. Oh, oh, oh, Leo, wie het weet mag het zeggen. 1 ding is zeker, onze miraculeuze witte stoomtrein met Dito Pluimen dendert door. Oh ja, we wonnen de 2e helft van Wolfsburg met 1-0. Geen vriendendienst, naar wij weten.

0: die schitterende KNWB naar wij dachten. Gelegen in dat prachtige Zeist. In de bossen naar wij dachten. Laten we dat even met elkaar vaststellen. Laten we wel zijn en laten we dat vooral met elkaar niet wegwissen. Maar goed, ik heb hier bij mij de kandidaat, Estelle. De absolute nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. En tegenover mij zit hij dan daar die bijzonder talentvolle kandidaat. Naar wij dachten, stelt u zichzelf maar even voor, naar wij dachten.
1: Ja, ik word dus genoemd, inderdaad. Ik ben eigenlijk wel de kandidaat, professor Akkermans. Ja, ik heb in het verleden natuurlijk zelf ook voetbal gekeken. Ik heb ook een wedstrijdje gevlacht. 1-11. Gevlacht.
0: En toen...
1: Maar goed, ik word genoemd en... Ben de kandidaat, professor Akkermans, als de bondscoach van het Nederlands elftal. Inderdaad, het is een kwestie van tijd.
0: Dan nu, beste liefhebbers, wat een schitterende primeur. Nou, wij dachten wij. Hier is uw correspondent op Kazoek. Nou, wij dachten wij.
2: Nou, je kan het maar gehad hebben. Maar dat weten we dus. Er is nog steeds geen bondscoach. Het is toch wel merkwaardig, hè, dat er geen bondscoach is. Guus, ben jij niet benaderd?
3: Ja, ik mag niks zeggen. Dus ik ben niet benaderd.
2: Nee?
3: Nee, ben je gek, man. Ben je gek.
2: Maar het is wel dus slecht dat we, hem nog niet hebben, hè?
3: Ik weet het niet. Misschien, jij bent bekend in Zeisterbos of daar al niet iets te melden valt. Ja. Moet wel snel, want in september heb je alweer de eerste wedstrijden.
2: Ja. We maken daar nog stage af van jouw boek, Martijn. Mensen moeten het gewoon maar kopen, want het is zo echt een prachtige reconstructie. Dat heb je heel goed gedaan. Maar Giel, jij hebt ook een boekje. Puk en voetbal. Puk en voetbal. Vertel.
4: Nou ja, het is sowieso is het leuk om. Het is een fotoboek en het is leuk om dat op de radio te promoten.
2: Ook een fotoboek.
4: Het doet me ook denken aan Johnny en Rijk. Die hadden ooit op de radio een pantomimnummer. Dus dat is een beetje hetzelfde idee. Wat heeft dit met sport te maken?
5: Helemaal niks.
4: Bitter weinig. Alleen in dit punkboek staan ook de Cockney Rejects. En dat zijn fanatieke aanhangers van West Ham United. En zo had ik een haakje om hier binnen te komen.
2: We gaan er volgende week langer over praten. Okay. Hoe heet het boekje?
4: Punk at Sea. Het gaat over het Rebellion Festival. Dat het grootste punkfestival van ter wereld eigenlijk. Volgende week weer gehouden wordt in Blackpool met honderden bands.
2: Juist. Okay.
4: En ik had toch wat leuke muziekjes meegenomen.
2: Ja, maar hier hebben we echt geen tijd meer voor. Wat nou, leuk trouwens.
4: Vrees ik dat ik hier volgende week weer zit.
6: Kom je daar nou helemaal voor hier naartoe?
4: Ja. Ja. Nou ja,
6: hij is niet erg gastvrij, hoor.
4: Nee, maar het kost ook goed veel.
2: Maar Martijn die komt helemaal uit Kuik, dus die wil ik nog even aan het woord laten. Ja, Martijn, waar in al je research die je gedaan hebt en alle interviews die je gemaakt hebt, ben je nog ergens door verrast wat je bent tegengekomen?
7: Nou, in die zin verrast dat alles wat eigenlijk altijd klein gehouden is, hè, dus die stemming op Schiphol, hè, waar gekozen werd voor Johan Cruijff, maar Leo Beenhakker uiteindelijk de uitkomst bleek te zijn, dat het eigenlijk een veel groter vooropgezet plan was, hè, waarbij de KNVB eigenlijk al maanden bezig was om eigenlijk toe te werken naar die situatie. Hè? Dan wel in alle stilte. En uiteindelijk had dat de uitkomst moeten zijn.
2: De situatie
7: dat Leo Beenhakker gewoon de bondscoach zou worden.
2: Oh. En niet Cruijff.
7: En niet Cruijff. En pas later.
2: En is dat echt door toedoen van Michels?
7: Dat is wel heel nadrukkelijk. En Marten van Rooij. Dat is wel echt een twee-eenheid in die zin geweest.
2: Maar het gekke is, Marten van Rooij heeft dan... Dat zegt hij in zijn interview. Eet smakelijk trouwens. Dat zegt hij in het interview. Dat hij in 94 nog heeft geprobeerd om Cruijff alsnog... en dat dat bijna gelukt is.
7: Ja, bijna gelukt is. En de vraag is natuurlijk in hoeverre dat ook nog op de achtergrond heeft meegespeeld bij Johan.
2: Dat hij ja heeft gezegd en nee heeft gedaan.
7: Nou, hij heeft in ieder geval na 1990 heel eigenlijk gezegd, ik geef die man nooit meer een hand. Dus dat het uiteindelijk nog tot een gesprek in Barcelona gekomen is over bondscoachschap van 1994 is eigenlijk al heel wat.
2: Misschien heeft hij wel helemaal zo een beetje in de maling genomen, denk je dat?
7: Het zegt wel iets over de constructie die in die tijd opgezet is. Omdat er namelijk al heel nadrukkelijk naar buiten werd gezegd, Johan Cruijff is geen optie, want die wil zijn eigen stap hebben. Die wil,
2: dat was 90.
7: Die heeft zijn eigen noten op zijn zang. Wat op zich heel logisch is. Maar het hele probleem was, er was nooit met Johan Cruijff gesproken. Nee. Dus er werd wel gezegd, Johan is geen optie, want dit. Maar al die wandjes, die waren helemaal niet bekend, want er is namelijk nooit met hem gesproken.
2: Nee, ze wilden hem gewoon niet. Dat was duidelijk. Guus, jij was in die tijd trainer van PSV, zeer succesvol. En je ging ook een transfer maken. Dus eigenlijk was je ook vrij man in die periode. Want
3: ik heb me nooit afgevraagd waarom Michael mij niet gebeld heeft in die tijd.
2: Michael.
6: Ja, nee, daar kan ik helaas niet zo over zeggen.
3: Ik zit te dolle, Michael. Nee.
6: Weet ik, jongen, weet ik.
3: Nee, ik
2: maar jij ging naar Fenerbahce, maar was je niet, meer dan aandachtig toeschouwer? Want je was toen wel de kroonprins van het trainersgilde.
3: Nee, ik ben ook niet benaderd. Maakt niet uit, maar als je dit verhaal hoort, dan is er nogal politiek in Zeist uitgeoefend. Hè?
2: Goh.
3: Dus, nee, nee.
6: Nou, maar toen zat ik er niet in, hoor, bij de KNVB nog.
3: Nee, dat zeg ik ook niet.
2: Nee, is later nog erger geworden.
3: Hè?
2: Wat? Hoe laat is het? Nee, maar goed, niet benaderd in die
3: Nee.
7: Nou, daar had ik het net nog wel even met Guus over even in de pauze. Er waren dus drie kandidaten. Atemos, Leo Benak, Johan Cruijff. En Guus werd wel in de pers genoemd. Maar is uiteindelijk niet als een van die drie kandidaten naar voren geschoven in die hotelkamer op Schiphol. Terwijl hij wel daarvoor natuurlijk met PSV de Europa Cup had gewonnen.
2: Ja, bijvoorbeeld.
7: Dus op zich ook geen onlogische kandidaat zou zijn geweest in die tijd.
2: Ze hebben achteraf een schande, hè, Guus?
3: Schande.
2: Jij hebt ze wereldkampioen gemaakt, hè?
3: Ik ga nog een claim indienen.
2: Ja, dat sowieso. Maar je had ze ook wereldkampioen gemaakt.
3: Sowieso.
2: Maar wat ik nog even. Ik stipte het net aan, maar ik vraag eigenlijk aan iedereen hier aan tafel. Oké, al die bestuurlijke en organisatorische romslomp. Wel of niet die trainer, wel of niet dat. Wat overeind blijft, is dat er gewoon wereldvoetballers stonden die hun eigen WK verknald hebben, of niet?
7: Zeker. Maar die moesten dat wel doen in een sfeer die enorm...
2: Nee, allemaal tot je dienst. Maar ja, je bent toch zelf
7: zeker,
2: op dat
7: zeker.
2: Veld...
7: Hebben ze dat gedaan.
2: Wie kwam tot dat inzicht? Is dat Hans van Breukelen geweest die zegt van we hebben het zelf eigenlijk toch verknald of niemand?
7: Nou, Hans van Breukelen heel nadrukkelijk wel. Ruud Gullit in zekere zin ook. Ja. En eigenlijk allemaal wel. Alleen bij sommige jongens is het over op de orde van de dag. Omdat er ook gewoon clubvoetbal daarna weer gespeeld wordt.
2: En ja, ze zitten er niet mee. Dat is wat anders.
7: Bijvoorbeeld iemand als Hans van Breukelen. Die heeft daar daadwerkelijk en ook in het hele seizoen daarna bijvoorbeeld ook last van gehad.
2: Ja, maar ik heb wel eens de indruk dat Hans wel een beetje met alles zit.
7: Maar dat geldt wel daadwerkelijk voor meerdere voetballers, hoor. Dat de kater dermate groot is. Dat je daar... En naarmate dat de jaren vorderen, komt ook meer het besef dat je een unieke kans hebt laten liggen.
2: Ja, Guus, jij knikt erin.
3: Je moet, kijk, wat ik zeg, er is heel veel politiek gekonkel geweest, waar de oorzaak ook ligt. Alleen ik denk dat als je zo'n sterke spelersgroep hebt, dat daar iemand boven kan staan vanuit die spelersgroep die zegt, we gaan even alles wat rondom het team speelt, gaan we even wegzetten en wij gaan nu als team, de 11 plus de wissels, wij gaan echt voor die titel.
2: Ja, zoals ze deden wel in de aanloop met Liebrechts. Die zetten ze opzij in Finland. En zij bepaalden zelf de tactiek. Dat had toch ook in die WK gemoeten.
7: Maar Ruud Gullit had ook feitelijk die rol. En die werd natuurlijk gewoon enorm hard genegeerd in eerste instantie met die stemming. Maar ook eenmaal in Italië, waarbij je dus een incident zich voordoet. Je hebt sowieso al een hele rare situatie op een WK waarbij je aanvoerder een column heeft in de Telegraaf en de directeur betaalt voetbal.
2: In het AD.
7: In het AD.
2: Ja,
7: En dan gaan ze allebei ook nog schrijven over de actualiteit. En op het moment dat zich dan een incident inderdaad voordoet op het trainingsveld, dat was het moment geweest. Hè? Rinus Michels gaat gewoon op het veld tegen alle teamafspraken in zijn column doen. En op dat moment zegt Ruud Gullit, luister, dit is niet de bedoeling, zo doen we het niet. En op dat moment kijkt Leo Benak de andere kant op. En dat is precies zo'n incident.
2: Zo'n moment geweest dat je mag dat kunnen pakken.
7: Dat je de boel inderdaad kan laten keren. En je aanvoerder en je spelers is weer belangrijker.
2: En zo zijn er vele van momenten en die heb je keurig beschreven.
7: Zeker.
2: Ja, we zitten een beetje aan de tijd. We moeten het nog weer de quiz doen. Het is verkrijgbaar, hè, nu?
7: Zeker voor SOS 13, gewoon via staantribune.
2: Staantribune. Je hebt een mooi werkje afgescheiden, Klein. Maar wil je zeggen dat je de quiz wint?
7: Zeker niet.
3: Nou ja, dat zeg jij.
2: Nee, ik zeg, dat wil niet zeggen dat je de quiz wint.
7: Nee, jij bent natuurlijk... René en Willy waren natuurlijk international in de periode daarvoor.
2: Ja, donder maar op, dat er allemaal niet mee. Dat telt echt niet. Moeten we dat AZ-boek nog weggeven?
5: Ja, er ligt er nog
2: een. We hebben nog een AZ-vraag. Wie wil er nog een AZ-boek?
8: Er liggen er twee.
2: Hè? Nee, één. Kom met
5: vraag. Wat zijn de voornamen van de gebroeders Molenaar?
3: Klaas en Kees.
2: Wil jij
5: niemand?
3: Boek? Ik wil het boek ook winnen.
2: Hij wil het boek winnen. Mocht niet meedoen, Michael.
3: Ja, natuurlijk. Nou, dankjewel.
2: Michael van Praag wint zojuist een boek, dames en heren.
3: Ik vind AZ een mooie club, dus ik ben blij met dit boek.
2: Ja. Maar je moet nu jury zijn. Dus
3: ja,
2: niet
3: sorry,
2: dit boek
3: ik ben
2: kijken.
3: Nou in het boek aan het kijken.
2: Nee,
3: hoor.
2: Nee, we gaan beginnen met de quiz. Wat is de tussenstand?
3: Dank je, Michiel.
2: Wat is de tussenstand?
3: Heel leuk, heel leuk. De tussenstand is David 110 en Jeroen 100 en alle anderen nog 0.
2: Ja, Michiel, doe je mee?
7: Nou, vooruit.
2: Misschien
7: nou,
2: win je
3: grote kans.
7: Misschien ben ik het boek terug. Ja.
2: Giel, begin met jou. Waar zet je de nummer aan neer bij de algemene vraag, bij de Willy René vraag?
7: Willy René.
2: Oké, hier komt de algemene vraag. Wat? Nee. Jari Littmanen heeft twee contracten gehad in Engeland. Bij twee clubs gespeeld. Liverpool en wie is die andere? Nooit gespeeld, wel een contract. Londen. Londen is een club, nou, dat weet je het wel.
5: Ja, er zijn er maar 12 van. Nog om 13
3: Arsenal. Fit.
2: Nou, nee, je weet het niet, hè? Je weet, dit
7: nee,
2: weet je weer niet, hè?
7: Nul
2: ja,
7: punten.
2: Punten.
3: Jammer.
2: Voel hem.
7: Okay.
2: Ik voel hem. Oké, daar komt ie. Mijn broer drinkt zijn koffie altijd met yoghurt.
3: Hij zei drie keer mijn broer?
2: Ja.
3: Dat is Willy.
5: Ja, dat is wel goed.
3: Wel heel goed beantwoord, hoor.
5: Ja, goed onderbouwd ook.
3: Goed echt, onderbouwd. Ja.
7: Staat hij bekend om.
3: Je kent je achtergronden en zo, dus dat is
7: extra
3: zo 120 punten waard.
2: Ja. Er staat bovenaan.
3: Ja, zeker.
2: Maar nu is...
7: Maar kan ook wel anders gebeuren.
2: Kan ook wel anders gebeuren, want Martijn Swillens is nu aan de beurt. Ja. Martijn, ben je nerveus?
7: Ja, gezien.
2: Ben je nerveus? Ben je er klaar voor?
7: Ik ben er wel klaar voor.
2: Waar zet je dan de verdubbelaar?
7: Ben ik er een Willy?
2: Zou ik niet doen. Oké. Wat? Ja, we gaan even naar Wimbledon. Tennis, hè. Wat was de naam van de tegenstander van Richard Krajicek in de Wimbledon-finale? Het is een stad in Amerika. Begin met een wash.
3: Jammer.
7: Washington.
2: Ja. Dat is goed.
5: Ja.
2: Dat is goed.
5: Ja, helft van de punten.
3: Ja, hoor.
7: Ja, ik ging
2: hij kan het toch niet.
3: Oké, de helft van de punten dan.
7: Ik ging ook uit van een voetbalquiz eigenlijk.
2: Ja, ja,
7: daar had ik mij op voorbereid.
2: Maar ik zei toch algemene vragen, zei ik toch?
7: Ja, nee, zeker.
3: Nou, de helft van de punten of nul?
5: Ja, de helft.
2: En wat was het incident voorafgaand aan die wedstrijd?
7: De strikant.
2: Ja, dat weet jullie wel, hè?
5: Dat is een
2: bonus.
5: Echt een goede bonus geven, alsjeblieft.
2: En welke maat had ze zo'n beetje?
5: Ja.
2: Zo'n beetje.
5: New ball, please.
3: Nou.
5: New ball.
2: Maakt hem echt, hè? De René en Willy vraagt, daar komt hij. Ja, zal ik uw rug even insmeren, buurvrouw? Voor mijn broer op een verkeerd moment.
7: Ja, dat is René natuurlijk.
5: Ja, dan merk je toch dat je een Brabant erin in huis hebt.
3: Is wel goed uiteindelijk.
5: Ja, denk ik
3: wel.
2: Guus, waar zet je de verdubbelaar?
9: Ja, ik doe niet mee, want ik kan niet mee, je kan ook niet overheen, toch?
2: Nee, mag je terugzetten.
9: Bij René en Willy.
2: Oké, dan doe ik alleen René en Willy. Kijk hoeveel punten hij ervoor krijgt. Waarom draagt Corrie Konings? Oh, nee, net gedaan. Mijn broer is stuk op softijs. Lust wel een ijsje per dag.
9: Ja, dat is René.
3: Ja, het is wel goed. Jammer dat je dan niet meedoet, want je hebt nu wel 100 punten al.
9: Ja, maar die andere Leo vragen. Sluit mij uit.
2: Nee, dan een algemene vraag nog. Oké, oh nee, wat was de voornaam van Canoe? De Ajax-speler van een tijdje terug.
9: Ja. Jan?
5: Oh, de sabotage.
2: Sabotage de quiz.
3: Ja, okay. Jammer. Michiel gewonnen met 120 punten.
2: Win je ook eens wat? Krijg je er nou?

0: Grendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
1: Dit was een uittip. Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222. Dit is een uittip.
2: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
1: Dit was een uittip. Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Ik zie kleurrijke streken.
10: Ik zie mensen van alle tijden.
11: Ik zie deze stijl wel zitten.
12: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
13: Centraal Museum Utrecht.
14: Laat meer zien.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: Ik ben Ans uit Amstelveen.
16: Ali uit Schoorl.
17: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
18: Ik ben Aasje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
19: Ik ben Jelle uit Opperdoes.
20: Huis in heel Noord-Holland.
21: Twaalf uur, Citydijkers met het NOS Journaal. In het centrum van Amsterdam is momenteel het hoogtepunt van de Pride begonnen. De botenparade is aan de gang. Omdat dit jaar ook World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rondom de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij. Hij werd zojuist ontvangen door burgemeester Halsema. De Europese en de Aziatische Voetbalbond zijn blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilden een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Het stuit op hevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar is in het wereldwijde voetbal. En de KNVB zegt dat het later nog met een reactie komt. Wie in Hamburg reageert op een vacature als docent, agent of IT'er bij de gemeente, wordt voortaan eerst gecheckt door de veiligheidsdienst. De Duitse deelstaat voert als eerste de maatregel in en wil daarmee mensen met extremistische ideeën buiten publieke diensten houden, als de politie en het onderwijs. Het gaat dan volgens de Veiligheidsdienst om aanhangers van neonazistische partijen, extreem linkse groepen, de Koerdische PKK of verboden islamitische organisaties. Ook de AfD geldt deels als extreem rechts. Het Amerikaanse ministerie van Justitie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij de renovatie van de Reflecting Pool in Washington D.C. President Trump wilde voor de 250ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Amerika de bodem van die vijver blauw laten schilderen. Maar de verf liet los en in het water kwamen algen die het bassin niet heel blauw, maar groen kleurden. Volgens onder meer Trump was er sprake van vandalisme.

0: racisme, maar daar is nu volgens het ministerie geen sprake van. Wel van overhaast en slecht renovatiewerk. Een verdachte zal niet worden vervolgd. Het weer, veel zon en stapelwolken. Lokaal kan ook een klein buitje vallen. Het is 21 tot 27 graden. Morgen ook flink wat zon en dan droog. Het is dan ook iets warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan de verkeersinformatie. Er staan 3 files in onze provincie, volgens de ANWB. De A8 Zaanstad-Amsterdam tussen knooppunt Zaandam 5 minuutjes. De A8 Amsterdam-Zaanstad tussen Zaanstad-Zuid en Zaanstad-Koog. Dus eigenlijk dezelfde weg, daar is het 6 minuten. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk-Oost. Door wegwerkzaamheden is de weg daar dicht. Dat duurt nog tot 8 augustus 5 uur. En nu sta je er 5 minuutjes stil. Ik wens je heel veel sterkte ermee.
2: Dit is een uittip.
3: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
2: Dit was een uittip. De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
4: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
5: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
2: Dit is een uittip.
6: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
2: Dit was een uittip.
7: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook van weer?
8: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
13: Ruis op je radio.
14: Met Nicola Ruis.

0: Let's go. Shakira featuring Burna Boy, Die Die.
1: Dit is NH.
2: Ruis op je radio.
1: Met Ruis op je radio.
0: Ja, goedemiddag. Het is voor de vierde keer Ruis op je radio. Ik vervang eventjes als je denkt, waar is Rachel met NH Helpt? Nou, die vervang ik dus nog volgende week en de week daarna. Daarna zijn ze weer gewoon terug. Gaat het weer gewoon allemaal zoals normaal. Maar in de tussentijd mag ik even op de hut passen. Vind ik hartstikke leuk. Dat doe ik met Ruis op je radio. Super simpel programmaatje, namelijk lekker veel muziek. Ja, het geweld tussen de twee driesens in vind ik het namelijk wel even lekker om een beetje plaatjes te draaien. Maar ik wil ook graag prijzen weggeven. En dat doe ik dus ook. Twee spelletjes. Ik begin met Raad de Ruis. Heel simpel spelletje. Doe ik een beroep op op je muzikale kennis. Ik heb een plaatje gepakt, daar heb ik een stukje uitgeknipt. En daar heb ik weer een stukje uit de tekst weggehaald. En daar een ruisgeluid overheen gezet. Als jij dan weet welke tekst er had moeten staan, stuur je dat door. En je wint gewoon misschien een hele mooie NH Radio zonnebril. Nou, het is lekker weer buiten, dus zo'n zonnebril, die kun je wel gebruiken. Nou, zaterdag 1 augustus, 14 minuutjes over 12. Ik ben benieuwd wat je aan het doen bent. Misschien ben je wel op weg naar Amsterdam. Daar is de Kennel Pride natuurlijk aan de gang. Het is mega druk, goed weer. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Dat er geen vervelende dingen gaan gebeuren, maar ik heb er vertrouwen in. En als je andere dingen aan het doen bent, laat het even weten. Vind ik super gezellig. Stuur een WhatsAppje, 088-850-51-52. En kan ik eens even kijken of jullie een beetje hetzelfde aan het doen bent als wat ik zou doen op een vrije zaterdag. Nou, ik zeg dat ik veel muziek wil draaien. Ga ik dan ook doen. Genoeg geluld, zouden we zeggen. Ik zat te denken, ik kan Phil Collins gaan doen. Janet Jackson is misschien leuk. Of zal ik gewoon eens beginnen met de do-do-do, de da-da-da. Dat is een soort sirene.

0: Phil Collins, Dance into the Light.
1: Raad de ruis.
0: Ja, het is bijna 1:30 en dat betekent de hoogste tijd voor een spel waarmee je prijzen kunt winnen. Hoef je heel weinig voor te doen. Zeker, je moet alleen eventjes een beroep doen op jouw muzikale kennis. Eigenlijk meer op de kennis van teksten uit Nederlandstalige liedjes. Die pak ik altijd. Daar heb ik dus een stukje uitgeknipt en daar heb ik een stukje uit weggeruist. Dus je denkt, wat bedoelt hij nou allemaal? Nou, ik zal de opgave van vandaag direct eens laten horen. Welk woord of welke woorden moeten er onder het stukje waar je dat lelijke ruisgeluid hoort?

in principe zou het niet heel moeilijk moeten zijn, toch? Het is, ik ben weer blijven hangen in de kroeg. Zo'n nacht, ze weet het, heb ik. Mocht jij weten waar ik naar op zoek ben en je wil een prijs winnen, stuur me dan een berichtje 088-850-5152. Of als je geen zin hebt om te appen, bel mij dan op hetzelfde nummer. Misschien spreken we elkaar zo. Lijkt me superleuk.

0: de ene legende Freddie Mercury gaan we naar de andere legende André Hazes.
1: Raad de ruis.
0: Nou, André Hazes is natuurlijk het onderwerp van ons spelletje nu. Nou ja, meer een nummer wat André heeft gemaakt. Zij gelooft in mij, ik ben op zoek naar een ontbrekend stukje tekst uit het nummer. Mocht je het nog niet gehoord hebben, misschien dat je net de radio aanzet en denkt, oh, ik wil zo graag meedoen. Nou, let goed op, dit is nog een keer de opgave.

Ik denk dat je het wel zou moeten weten. Ik ben weer blijven hangen in de kroeg, zo nacht ze weet het. Nou, als jij denkt, ik wil die prijs winnen, stuur me dan een berichtje. En 2 plaatjes ga ik draaien, daarna kom ik bij je. Ik denk wel bij jou, dus dat zal heel erg gezellig zijn. Stuur me het berichtje of bel even. Leuk!

0: Carrick, Don't Shed a Tear bij NH.
1: Raad de ruis. Raad de ruis.
0: Maar ja, het is een beetje tijd voor de apotheose, kan ik maar zeggen. Dat ik iemand ga bellen die heeft meegespeeld met het spelletje. En het gaat als volgt. Ik had John net aan de telefoon. Die denkt, ja, ik doe niet mee, want ik ben waarschijnlijk toch te laat. Nee, dat maakt dus niet uit bij dit spel. Iedereen die meedoet gaat namelijk met zijn nummer in een virtuele hoge hoed. En daar trekt de computer, ik dus niet eens, een nummer uit. En het leuke is, het nummer, er staat geen naam bij. Dus ik heb geen idee wie ik ga bellen. Dus ik ga even kijken wat heeft ons nummer gedaan. Ja, die heeft hem. Ik ga hem nu invoeren. Ik weet niet of jij bent. Dat duurt tot even niet zo'n interessante radio. En dan nog 3 stuks. Als het goed is, ga ik hem nu bellen. En ben jij dit? Oh, kijk eens. Daar gaat hij al. Het is niet interessant dit. Maar nu wordt het wel weer heel erg leuk. Wie heb ik aan de lijn? Nou, nog niemand. Wie krijg ik aan de lijn? Spannend.
2: Sorry,
0: je viel net weg toen je je naam zei. Met wie spreek ik?
2: Met Corrie.
0: Corrie, goedemiddag. Ja, met Nicola van NH.
2: Ik ga even naar binnen, want ik zit in de tuin.
0: Oh, nou ja, in de tuin heb je al bereikt, toch? Oh, nee, dat moeten we niet willen natuurlijk, hè? Nee. Hey, hoe gaat het? Je was in de tuin aan het zitten. Was je lekker al klaar voor vandaag?
2: Ja, ben de krant aan het lezen.
0: Oh, dat is lekker altijd, hè?
2: Ja, lekker.
0: Dus de dikke zaterdagkrant.
2: Ja, de dikke krant, ja, en een boterhammetje erbij. Nou, lekker, toch?
0: In het zonnetje. Jij hebt het voor elkaar, Corrie.
2: Heerlijk.
0: Hey, en ja. Toen zat je te luisteren en toen hoorde je dit.
2: Klopt.

0: Ja, Corrie, het is helemaal goed natuurlijk, hè?
1: Ja, makkie, hè.
0: Ja, dat is zo'n nummer, dat zit in ons collectief geheugen gebrand. Hoe we het er ook uit willen, dat gaat nooit meer.
1: Nee, gelukkig maar.
0: Nee, ik ben het helemaal met je eens. Fijne, ja. Fijne plaat. Hé, hey, maar Corrie, je hebt een prijs gewonnen dus.
1: Nou, leuk. Hartstikke leuk.
0: Jij hebt de blauwe NH Radio zonnebril gewonnen.
1: Nou, prachtig.
0: Er zijn er nog heel weinig van en zijn er ook niet veel van gemaakt. Dus je loopt er ook nog eens bij met een soort collectors item op je neus.
1: Nou, moet je eens even kijken.
0: Dus jij boft maar weer. Hey, twee vragen. Zou jij even kunnen blijven hangen zo dadelijk voor je gegevens? Ja. En wil jij dan voor ons allemaal hier in Noord-Holland het winnende nummer eventjes aankondigen? André Hazes met Zij gelooft in mij. Dan ga ik hem draaien.
1: Zij gelooft in mij van André Hazes.
0: Nou, daar komt-ie.
1: Yes.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

Gloria Gaynor, I Will Survive. Toch een beetje het lijflied van wat er op dit moment in Amsterdam aan de hand is. De Kennel Pride natuurlijk. Elton John, die kon nu. Straks ben ik terug met een nieuw spel. Het regioraadsel. Kan je prijzen winnen? Blijf lekker luisteren.

0: sport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
1: Dit was een uittip.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: Odido. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
6: Ik ben Roos en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Ans van het ontbijtplan en ik kom uit Amstelveen.
8: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
10: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: 1 uur, Cityduikers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert er volgens de KNVB niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten daarbij gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld snel grenscontroles houdt. Door die controles staan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In hoofdstad Kiev vielen daarbij 9 doden. Er raakten 23 anderen gewond. Op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon, maar wel ook enkele stapelwolken, met lokaal ook nog een buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En het wordt dan ook wat warmer dan vandaag, met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De verkeersinformatie die is er natuurlijk ook op deze zaterdag. Er staan 3 files. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk-Oost. 6 minuutjes door de werkzaamheden. A22 Velsen-Beverwijk tussen Velsen en Beverwijk-Oost. Daar 5 minuutjes. En dan denk je, ik heb het gehad. Nee, er komt er nog een hele lange, hele vervelende aan. Op de A22 Beverwijk-Velsen tussen Beverwijk en knooppunt IJmuiden. 5 kilometertjes. Maar je doet er 3 kwartier langer over. En dat komt door bergingswerkzaamheden, de rechterreis.

0: rijstrook is dicht. En voordeel, als je er stilstaat, heb je meer tijd om lekker te blijven luisteren naar NH.
1: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dit is een uittip.
10: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
11: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
17: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
19: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je

0: Ook nieuwe muziek doen we hier. Bauza Magnetic bij...
1: Dit is NH.
2: Ruis op je radio.
1: Met Ruis op je radio.
0: Ja, dat zeg ik inderdaad. NH op deze 1e van augustus. De zomer is volop bezig. Buiten is het ook nog hartstikke lekker. Maar we hoorden net al aan de winnares van het spelletje. Corrie, die zegt, ik zit heerlijk buiten. Dus buiten kan je ook luisteren met alle moderne technieken. Of met de ouderwetse transistor. Geen enkel probleem. 13 minuutjes over 13. En ook nog eens 13 seconden. Leuk altijd. Op deze zaterdag, ik ben benieuwd wat je aan het doen bent. Misschien zit je tv te kijken. Als je bij ons op NH kijkt, dan zie je de hele Canal Pride zie je voorbij komen. De botenparade als het ware. Dat wordt doorgezet hier. Dus hartstikke mooi om te kijken. Sowieso altijd een erg goed sfeertje. Ja, ik word er altijd wel een beetje vrolijk van om te zien. Het is vervelend dat het nog steeds altijd nodig is dat er aandacht voor gevraagd moet worden. Want wat boeit het nou wat iemand voor een geaardheid heeft? Helemaal niks. Maar het is wel leuk om te zien. En de stad is altijd een heel vrolijk geheel. Nou, als je geen zin hebt om naar de stad te gaan en lekker eventjes een prijsje wil winnen, dan kan dat, hè. Ja, ik ga over een kwartiertje. 20 minuten ga ik een spel spelen. Dat heet het regioraadsel. Ik ga op zoek naar iets of naar iemand uit onze provincie. Ga ik een paar hintjes geven. En als jij raadt waar ik naar op zoek ben, dan kan je dat laten weten. Win je een hele mooie zonnebril als je wordt teruggebeld met het goede antwoord. Dat dan natuurlijk wel. Verder vooral lekker veel muziek. En ik kan weer van alles gaan doen. Maar ik, wat zou ik doen? ABBA, Mamma Mia vond ik leuk. Ik heb ook de Macarena klaargezet. Of zou ik gewoon beginnen met iets uit die andere provincie, uit Utrecht. En die zingen over... juist, over België. Dit zijn Henk en Henk.

0: Mamma mia, ABBA bij NH. Het is 26 minuutjes over 13, dus bijna half twee. Dan denk ik dat het de hoogste tijd is voor...
1: NH. Het
2: regioraadsel.
0: Ja, het regioraadsel. Dat is het spel waarin ik op zoek ga naar iets of naar iemand uit de provincie Noord-Holland. Ja, ik heb gehad vorige week Renéetje Vroeger. Die heb ik aan de hand van hints heb ik die duidelijk gemaakt. Loosdrechtse Plas heb ik ook gehad. En het Mediapark in Hilversum. En nu ga ik op zoek weer naar iets. Iets uit de provincie Noord-Holland. Dus het is geen mens. En ja, ik ga een paar cryptische hints geven. Dus het begin een beetje lastig. Maar daarna wordt het denk ik wel duidelijk. Ja, zal ik eens gaan beginnen met mijn eerste hint. Let op, cryptisch. Bij de buren kun je wel een bakje kibbeling krijgen. Bij de buren kun je wel een bakje kibbeling krijgen. En dan heb ik een tweede hint, dat is een geluidsfragmentje. Luister goed, het heeft niet veel te maken met wat hij zegt, maar luister even.
3: Ik dacht, ja, dit klopt gewoon niet. Ik heb eigenlijk de hele vakantie nu conditie opgebouwd.
0: Ja, dan is het meer van, wie is dat? Die heeft er ook mee te maken. Dus bij de buren kun je een kibbelingetje krijgen en...
3: Ik dacht, ja, dit klopt gewoon niet. Ik heb eigenlijk de hele vakantie nu conditie opgebouwd.
0: Ja, als je het weet, laat mij het dan weten. Dat kan via de telefoon 088-850-5152. Of je stuurt me een appje en dat kan via hetzelfde nummer. Ik ben benieuwd of ik je zo aan de telefoon krijg. Lijkt me hartstikke leuk. En oh ja, je kan dus echt een mooie prijs winnen. Hij ligt al hier voor me klaar. Voor jou ook, met de envelop erbij. Dus een zonnebril van NH. Doe maar gezellig mee.

0: somber. Home wrecker hier bij NH.
1: NH. Regioraadsel.
0: Maar ik heb net een paar hints gegeven voor het spelletje, het regioraadsel. Ik ben op zoek naar iets in de provincie Noord-Holland. En ik heb twee antwoorden binnen. Volendam en Jan Smit. Nou, ik zal alle zeggen Jan Smit niet, want ik ben op zoek naar iets. Of je moet het over de boot, de Jan Smit, hebben, maar dat is niet goed. Volendam is ook niet goed. Nee, ik ben op zoek naar iets waar je bij de buren een kibbelingetje kan halen, waar deze meneer iets mee te maken heeft.
2: Ik dacht, ja, dit klopt gewoon niet. Ik heb eigenlijk de hele vakantie nu conditie opgebouwd.
0: Ja, deze maand, dat is een nieuwe hint. Deze maand de laatste. En zal ik dan misschien ook nog eventjes gewoon het weg gaan geven? Ja, deze maand de laatste en een meneer met haast, denk ik, die nogal hard voorbij komt rijden. Dat zijn de hints voor nu. Dus bij hun buren, waar ik naar op zoek ben, kan je een kibbelingetje halen. Denk aan zo'n kar die daar dan staat. Deze meneer heeft ermee te maken, die met een hele grote bril.
2: Ik dacht, ja, dit klopt gewoon niet. Ik heb eigenlijk de hele vakantie nu conditie opgebouwd.
0: Ja, en een auto die heel hard voorbij komt rijden. Nou, als je het weet, laat het mij dan weten. 088-58-51-52. Deze maand de laatste keer. Als je richting de zee rijdt, zie je de borden al staan. Goed, ik kan nog meer weggeven, maar ik denk dat dit wel genoeg is. Misschien spreek ik jou zo dadelijk. Ik ga eerst eventjes twee plaatjes draaien. En dan gaan we het hopelijk beleven dat jij er vandoor gaat met een zonnebril.

0: Dat is nou zo leuk van NH, hè? Je hoort het allemaal. We gaan van Sade met The Sweetest Taboo naar deze Why Do You Care van de Nederlandse band Rondé.
1: NH. Het regioraadsel.
0: Maar ik ga dus iemand bellen. Iemand die mee heeft gespeeld met het regioraadsel. En misschien ben jij dat wel. Als je nou voor het eerst luistert, ik zal nog even uitleggen hoe dat gaat. Alle telefoonnummers die binnenkomen, goed en fout, die gaan in een digitale hoge hoed. Dan is er een hele computerprogrammaatje, dat kan zo loten. En die geeft er dan voor mij een nummertje uit. Ik weet niet wie het is, ik krijg namelijk alleen maar de cijfertjes te zien. Terwijl ik dit zeg, heb ik er eentje ingevoerd. Ik ga even kijken, ik ga bellen, misschien ben jij het wel. Even zien, welke sta je. Nou, dit is mooi, hij gaat over. Als het bij jou is, snel opnemen.
2: Mike, goedemiddag.
0: Dag Mike, met Nicola Ruijs, Radio NH.
2: Hey, goedemiddag man.
0: Hey, goedemiddag. Jij hebt meegespeeld, hè, zojuist.
2: Jazeker.
0: Nou, wat was je aan het doen allemaal?
2: Wat zeg je?
0: Wat was je allemaal aan het doen vandaag?
2: Wij zijn aan het voorbereiden. Ik ben stukken door van mijn vak. En ja? Maandag start ik op een mooi werk in Aalsmeer.
0: Oh, top.
2: Dat hebben we vandaag vast alle materialen en de materieel allemaal aangevoerd. Ja. Klaargezet, zodat ik maandag al lekker begin heb.
0: Hey, wat goed. Het is veel werk, hè?
2: Ja, geen leuk werk ook. Maar ja.
0: Geen leuk werk?
2: Stukken door, dan gaan we een weekje mee dan.
0: Ja, nee, ik zou het wel willen doen. Echt, alleen, ik ben niet zo handig. Maar het lijkt me fantastisch om zoiets te kunnen maken. Dat je gewoon, als jij klaar bent, staat er in één keer een mooie muur.
2: Je staat betaald in de sportschool, dus het scheelt je abonnementje.
0: Wij gaan zo dadelijk eventjes daarover praten. Hey, maar jij deed mee met het regioraadsel. En voordat we het gaan vertellen, hè, wat de oplossing is, wanneer wist jij het?
2: Ja, eigenlijk waren alle hints het makkelijkst. En toen je erbij zei, deze maand voor het laatst. En ja. Iemand met een grote bril. Ja, toen was het appeltje eitje.
0: Nou, waar was ik nou op zoek?
2: Ja, was op zoek naar het circuitpark Zandvoort voor de Formule 1.
0: Ja! Nee, dat was helemaal perfect inderdaad. Nee, de hints die ik had was als eerste bij de buren kan je kibbelingetje eten. Ja, er staan altijd van die viskramen waar dat kan, hè, in Zandvoort. Deze meneer, dat was, even kijken, dat was...
2: Onze vriend.
0: Dat was onze Prins Bernhard, deze.
3: Ik dacht, ja, dit klopt gewoon niet. Ik heb eigenlijk de hele vakantie nu conditie opgebouwd.
0: Prins Bernhard die heeft natuurlijk hoogstpersoonlijk met een aantal anderen de Formule 1 terug naar Nederland gehaald. Deze keer de laatste inderdaad naar de Formule 1 auto, leek me duidelijk. En wat had ik nog meer van hint? Ik weet het niet eens, maar goed.
2: Deze maand voor het laatst. Oh, ja. En je had het geluid van de Formule 1-wagen erbij.
0: Nou, perfect. En dat betekent dat jij het helemaal goed hebt. Jij hebt daarmee een leuke prijs gewonnen. Hij ligt hier al naast mij met de envelop erbij waar hij ingaat. Een mooie blauwe en een radio zonnebril.
2: Ja, helemaal top.
0: Nou, daar ben ik heel blij mee. Ik zou zeggen, blijf even hangen, ga ik je gegevens zo noteren. En ik wens jou verder een hele leuke maand, want jij gaat er ook naartoe, hè?
2: Ja, we gaan elk jaar, gelijk vorig jaar niet, omdat de Jumbo niet meer die aanbieding had met 50% korting.
0: Oh ja.
2: En dit jaar weer wel. Wij gaan altijd op de vrijdag. Is toch wel een van de leukste dagen.
0: Ja, ik heb zelf ook, ja. Vrijdag of zaterdag met de kwalificatie is ook top. Maar de zondag heb je nooit zoveel aan.
2: Nou, die kun je beter thuis kijken voor de buis.
0: Helemaal gelijk. Ik heb hier recht met een kenner te maken.
2: Ja.
0: Hey, maar heel veel plezier. Dankjewel voor het meespelen. En de zonnebril komt jouw kant op.
2: Dankjewel man. Fijne dag.
0: Hoi hoi. Hoi.

0: Nou, deze gaat natuurlijk helemaal tot het spreekwoordelijke gaatje. Beautiful Noise en Neil Diamond hier op je radio bij NH. Waar het voor mij bijna voorbij is. Ja, ik ga zo nog een paar plaatjes draaien, maar dan zit het er alweer op. En dan kan je gaan luisteren naar de gebroeders Driessen natuurlijk hier op deze mooie zender. Ja, en verder komende week, volgens mij heb ik het idee, volgens mij is Pieter alweer terug voor in de ochtend. Maar ik kan ernaast zitten, ik had dat idee. Sowieso zijn de andere mensen er wel. June is er natuurlijk. En Patricia, ik zou zeggen, lekker de hele zomer door blijven luisteren. Wij zijn er volgende week weer om 12 uur. Fijne zaterdag.
1: Ruis op je radio.

0: Dit is een uittip.
1: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
0: Dit was een uittip. Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is een uittip.
3: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg.

0: Sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ik ben Lidwien, verhuisd van Heemstede naar Krukjes in de Haarlemmermeer. Superleuk.
6: Ik ben

0: Het is 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12:00 stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
3: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Dit is een uittip
6: van maandag 3 tot en met zondag.

0: 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: We zetten die meeuwen nou weer.
8: Ja, het is zomer.
9: Ik heb er zin in.
10: De duizend van Driessen.
11: Leo en Nico Driessen.
12: En wat is er nou?
13: We spreken wie er begint met praten. Want ik heb heel veel op mijn kwijt. Dat ik kwijt wil.
12: Ja.
13: Ik ben net achtergekomen hoe Moximetti dat Surinaamse eten.
12: Oh, dat is dan zo ongelooflijk. Hey, luister eens, Arend.
13: Ja, maar waar het vandaan komt.
12: Waar zitten we nou eigenlijk... Poffertjes poren.
13: Komt misschien later wel even.
12: Ja, wat? Waar zitten we dan?
13: Bejaardenhuis Ochtendkroos.
8: Ja, Ochtendkroos. Bejaardenhuis.
13: Kroos. Dat is dat spul wat eenden eten in de vijver.
12: Een Huppeleveen.
13: En daar is een speciale gast. Appie Alfredo.
12: Appie Alfredo?
13: Ja, dat is een hele kleine ferry.
12: Huppeleveen is wel een heel klein plaatsje, Reinoud. Hoe heb je dat zo gevonden?
8: Nou, heel toevallig.
12: Hoe heb je het zo gevonden?
8: Dat zeg ik heel toevallig.
13: Heel toevallig heeft je dat zo gevonden.
12: Was je aan het researchen of iets?
13: Maar mag ik dan nog even kwijt over dat?
12: Ja, maar met wie spreken we straks? Want waarom zijn wij hier in het bejaardentehuis, Reinoud?
13: De mensen die er zijn, de bejaarden, mogen een item vertellen aan Appie Alfredo.
12: Een item?
13: Een verhaaltje, een dingetje waar hij op moet rijden.
12: Is er ook een directeur hier?
13: Ja, er is een directeur, die komt de 2 uur.
12: De heer Ab van Swans?
13: Nee, dat is een Duitse man.
8: Ja, Duitser,
13: man.
8: Jazeker.
13: Ja, dat had ik wel. Jazeker is dat Duitser. Wat dacht jij dan?
8: Ja,
13: je bent Duitse directeur in Nederland.
12: Ja.
13: Neem even over het Moximetti, Leo.
12: Nee, maar Reinoud, hoe laat spreken we met die directeur?
13: 4:30.
8: Ja, 4:15.
13: 4:30.
12: Herr Apfelschwanz.
13: Herr Apfelschwanz.
12: Heeft hij een beetje de knoet eronder?
13: Ja, dat gaan we merken.
12: Oké, nou, en wie zit hier dan? Wie is de hoofdgast dan, Reinoud?
13: Appie Alfredo. Appie
8: Alfredo.
12: Wie is dat dan?
13: Ja, sneldichter. Man die op alles
12: kan. Ik ken alleen Willy Alfredo.
13: Ja, maar hij kan het ook.
8: Ja, maar dit is een kleinzoon. Die kan het ook.
13: Achter, voor.
8: Achter zelfs.
13: Zijn kloonzoon.
12: En die woont in een bejaardenhuis?
13: Die is opgevraagd door meneer Appelswans.
12: Want ze snabbel. Appie Alfredo.
13: Hij moet op dingen gaan.
12: In bejaardenhuis, Ochtendkroos.
13: Ja, en dat gaat Appie doen. En dan mag ik straks...
12: Nou, eerst maar eens even Dean Martin, Moments and Whatnots en Charlie Rich.
10: NH.
11: De duizend van Driessen met Leo en Nico Driessen.
14: Heel erg leuk. Ik vind het zo fantastisch.
15: Nou, ik heb het gemist hoor. Heerlijk.

0: Goed hè, die Charlie Rich.
1: Ah, lekker. Heerlijk liedje. Alleen de Moxie Mitty, mag ik het nog even voor de...
0: Ah, joh, toch op, man.
1: Ja, nee, weet je, het is mooi hoe dat...
0: Hoe vind jij, Reinoud?
1: Hoe dat taalkundig in elkaar zit.
2: Nou, ik vind het wel een mooi liedje eigenlijk.
0: Nee, Moxie Meta.
1: Moxie Mitty, kijk. Het was vroeger ook Engels, hè, Suriname. En meat is vlees. En meti is dus ook vlees. En Moxie is gemixt. Gemixt vlees. Moxie, meti, oh, dat... Moxie, gemixt. Zalig, wat je kan doen met taal.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd of Appie Alfredo ook zo met woorden uit de voeten kan.
0: Ja, ja,
1: maar eerst even drie liedjes, dan komt hij...
0: Tine Bijl, Fleetwood Mac.
1: En de tip van Antje.

0: neem wat plaatjes mee.
1: Keuzes die je maakt.
2: De tip van Ad.
3: Advies.
4: Hayat, goedemiddag. We zijn allemaal weer benieuwd waar jij het over gaat hebben.
5: Goedemiddag, Harold. Ik wil even teruggaan naar de jaren 50. En eigenlijk naar de onschuldige jaren 50. In de tijd dat rock'n'roll eigenlijk nog niet bestond. Het werd natuurlijk wel als een soort subcultuur al uitgedragen. En het was nog voordat Elvis natuurlijk de grote man werd enzovoorts. Maar toen had je ook een stroming van mooie muziek, lieve muziek, leuke muziek, vrolijke muziek. En dat viel heel goed bij het mainstream publiek. En deze vier jongens uit Canada, uit Toronto, de Four Letts, waren daar een typisch voorbeeld van. Ontdekten samen dat ze goed konden zingen, begonnen in een kerkkoortje, besloten verder te gaan en zijn uiteindelijk ontdekt door iemand van de Golden Gate Quartet. Het was een heel beroemd kwartet in die tijd. Hij hoorde de jongens zingen en vond het zo goed dat hij ze voorbracht aan een platenmaatschappij. Een CBS in dit geval. Nou, daar maakten ze een hele leuke carrière. Ze kwamen op tv, ze werden achtergrondzangers bij Johnny Ray. En ze hebben een heel leuk aantal hits gehad. En het is gewoon fijn om eens een keer een nummer te horen zonder al te veel pretenties. En dit nummer is er denk ik wel het hele goede voorbeeld van. Namelijk Istanbul, not Constantinople. Zoals de naam het al zegt, gaat het over Turkije, over de Istanbul. En ja, over de tijd dat het andere naam had, veranderde Amsterdam. Weliswaar in de vorm van Nieuw Amsterdam wordt het ingenoemd. Dus het is het al met al een leuk nummer om weer eens te laten horen. En ik wens jullie er ook heel veel plezier mee, alle luisteraars.
4: Nou, dat klonk weer heerlijk, Ad. Dankjewel en tot volgende week.
5: Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending en tot volgende week.

0: Nou, leuk verhaaltje over dat
1: leuk. Dag meneer Alfredo. Dag meneer Alfredo. Mag ik u Alfredo noemen?
2: Ja.
1: Het begint weer goed, Reinoud. Oh, ja. Je hebt weer een mooi pareltje van de
2: vloer. Mijn naam is Appie Alfredo.
1: Ja. En u kunt overal op rijmen.
2: Juist.
1: En ik heb hier naast me staan...
2: Steen thuis.
1: Ik heb hier naast aan mevrouw Hulders. En die...
2: Ja, ze kunnen dus daar bij mij komen.
1: Ja.
2: Ik ben voor een aardig centje ingehuurd door de heer Apfelswans. Ja.
1: Nou, mevrouw Hulders hier, die wil graag over de bruiloft van de dochter. Dat je daar
2: nou,
1: even
2: laat
1: twee...
2: maar vragen, hoor.
1: Nou, kunt u misschien rijmen op de naam mijn dochter? Dit is Thea Hulders, die is gisteren getrouwd met Hobbe Bok. Ja.
2: Wie?
1: Hobbe Bok. Kunt u daarop rijmen, meneer Alfredo?
2: Hobbe Bok.
1: Hobbe Bok.
2: Varkenshok.
1: Nou, het is werkelijk... fantastisch, Alfredo.
2: Ja, dat is
1: nou, misschien kunt u straks nog een keer doen, want dit is...
2: Maar u wilt een heel liedje erop?
1: Nee, helemaal niet.
2: Wat was de naam van die vrouw alweer?
1: Mevrouw Hulders, Thea Hulders met Hobbe Kok. Hobbe Bok.
2: Thea en Hobbe, die zaten in een tobbe. Thea.
1: Dank u wel, meneer Rolf. Ze zaten dus in een tobbe. Perfect. We gaan naar ja, het is hartstikke goed. Je moet hem opkomen. Je moet. U bent veel belezen. U hebt veel gelezen. U bent...
2: Ja, ik moet even schaten.
1: Oké, okay, nou, dan ga ik even met de muziek door. De Kinks, Boney M en Ron Bultus gaan het hebben over Here Comes the Sun.
2: Is het toilet? Of is het bezet?
1: Dat is
2: het. Dat is het.
1: Dat kleine programma kan ook al in.
2: Gaat maar door.

0: 2000 van Driessen. Met Leo en Nico Driessen.
1: Er zijn nog meer dan 4 bellers voor je. Het kan daarom erg lang duren voor je aan de beurt bent.

0: We hebben momenteel veel meer bellers dan we kunnen beantwoorden. Probeer het alsjeblieft later nog eens. De wachttijd is momenteel meer dan 15 minuten.
1: Oké.
2: Een toestand.
3: Neem wat plaatjes mee.
4: Keuzes die je maakt.
1: Rompetes. Even vragen hoe het met Ron is. Ron, hoe is het allemaal in Alkmaar?
5: Het is allemaal goed.
1: Heb je geen klachten, geen wensen?
5: Nee.
1: Een verlaagd plafonnetje?
5: Of meer nachtrust.
1: Meer nachtrust, ja. Nou, dat, weet je wat, dat is ook natuurlijk, als jij 's morgens wakker wordt, dan denk je van, nou, ik zou nog wel een uurtje kunnen blijven liggen, maar dat heb je een uur later ook nog.
5: Ja, maar het is meer dat je dan 's nachts weer eruit moet voor het toilet.
1: Ja, ja. Maar we gaan naar de meest toepasselijke titel van het album in deze zomer, Here Comes the Sun. Oh, ja. Ron, vertel alles wat je weet van dat liedje.
5: Ja, nou ja, George schreef het in de tuin. Hij had een ruzie gehad met de Beatles. En ging spijpelen en kwam in de tuin van Eric Clapton terecht. En ja, dit waren de eerste, zeg maar, lentestralen. En daarover schreef hij Here Comes the Sun.
1: Gewoon letterlijk, en dat was in Londen?
5: Ik denk het wel, ja.
1: Ja, want daar woonden ze toch allemaal een beetje toen de tijd?
5: Ja, George woonde toen nog, denk ik, net in Ayrshire of misschien al net Friar Park. Allebei net buiten Londen, of in ieder geval op rijafstand van Londen. Niet in Londen zelf, daar woonde alleen McCartney nog.
1: Hey, maar dat akoestische gitaartje, het begin, dat is toch wel gewoon van de Beatles? Of heeft Eric Clapton dat een beetje...
5: Nee, dat is puur George.
1: Ja, toch? Oh, alsjeblieft, ik zo mooi.
5: Prachtig loopje, ja.
1: Ron, wat zegt de naam Willy Alfredo jou iets?
5: Vaag.
1: Waar doet je dat aan denken?
5: Ja, ze kan het niet thuis brengen.
1: Volgens mij was het een sneldichter. Dus iemand riep wat uit het publiek en dan moest je hem op rijmen.
5: Was dat niet die man die dan iedere keer ook eindigt met... maar we zitten hier tevreden?
1: We zitten hier gezellig en we zitten hier oké.
5: Okay. Ja, dat zou ik. Ik krijg altijd meer vragen dan dat ook antwoorden krijg.
1: Ja, mooi toch. Maar Rod, ik heb vast voor volgende week... mevrouw Hilders, die Good Night Tonight, dat was haar eerste disco-liedje. Had ze het over. Kan je daar volgende week wat over vertellen?
5: Zeker. Ik wou nog één ding over Here Comes the Sun.
1: Ja, graag.
5: 10 jaar later scoorde... Nou, hij scoorde er geen hit mee, maar zette die een nummer op een LP, George Harrison. En dat heette Here Comes the Moon. Eigenlijk ook een heel erg mooi nummer.
1: Een beetje hetzelfde sfeertje?
5: Ja, wel anders, maar toch ook wel weer... Ja, dat moeten we misschien ook eens doen.
1: Is dat iets voor 14 augustus? 15 augustus?
5: Zeker.
1: Gaan we
5: zeker
1: dat doen. Staat hij genoteerd. Here Comes the Moon. Tot volgende week, Ron.
5: Tot volgende week.

0: Oh, Leo, heb je gehoord hier, Alfredo?
1: Ja, dat schijnt nogal een sensatie te zijn. Is wat?
0: Hij is even aan het toilet, maar hij kan er wat van, hoor.
1: Ja?
0: Ik had een heel moeilijk rijmwoord, tenminste mevrouw Hulders. Ja? Hobbelbok.
1: Ja.
0: Nou, wat hij er allemaal van maakt, was echt top. Maar hij komt nog een paar keer terug.
1: Ja?
0: Ja, ook volgende week, want dit is echt goud. Die,
1: nou goed, dan moeten we nog met die directeur praten.
0: Ja, dat komt zo ook nog 2 uur.
1: Swans.
0: Ja, wat wil je dat nu al gelijk doen?
1: Nee, laten we eerst maar even de muziek afmaken.
0: Ja, A Love Affair, Rainbow Valley, daarna heb je mijn tip. Over het laatste eerbewijs, dat gaat over een hondje. En daar krijg je geen vrij voor. Geef.
1: Nou, heel erg leuk. Hey, ja. En wat heb ik? Ja.
0: Hey, hij gaat volgende week...
2: Eckert in the House, Let's Go Away.
0: Let's Go Away.
1: Eckert in the House, en daar zit nog een dame bij, hè?
2: Tessa Douwstra.
1: Snap je?

Ik moet vanmiddag toch weer aan de slag. Voor het laatste eerbewijs aan je hondje.

0: Maar, Reinoutje.
1: Ja. Ja, is het al eens zover? Waarom drinken muizen geen alcohol?
2: Hebben ze geen kater of zoiets met een kater?
1: Ze zijn bang voor de kater.
2: Bang voor de kater, ja.
0: Ongelooflijk leuk.
2: Ja, dat is heel erg leuk.
0: Tegen heel erg grappig aan.

0: stuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke zevende symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Nu bij Dirk,

0: vroege nierfalen.
1: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ik ben Geke uit Oudorp.
4: Ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
5: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
6: Ik ben Marcia uit Haarlem.
7: Ik ben Björn uit Herengewaard.
8: Ik ben Marta uit Het Geest.
9: Ik ben Henk uit Oudesluis.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 3:00.
12: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
14: Dit is een uittip.
15: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
16: Dit was een uittip.
17: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
18: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek

0: Met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Szeps-Znajder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: De zomer is begonnen.
3: Van Driessen.
4: Met Leo en Nico Driessen.
5: Hij heeft beloofd om kwart over drie nog een keer te komen. Gaat hij nog een keer dichten. Dus,
6: even... Ja, op verzoek, hè?
5: Op verzoek, ja.
6: Ja, we zitten in het bejaardenhuis Ochtendrood.
5: Nee, Ochtendkroos.
7: Ochtendkroos in Huppelerveen.
6: Huppelerveen, ja, leuk plaatsje.
5: Ja, heel leuk.
6: En we gaan straks ook nog even praten met de directeur van het bejaardenhuis.
5: Een Duitse meneer, Appelswans.
6: Appelswans.
5: Die heeft hier flink de winter onder, schijnt.
6: Ja, dat is een terreur.
5: Ja.
6: Nou, maar het is ook tijd voor het elftal. Als je zelf een inbreng wil hebben in het elftal, dan stuur je die daar...
5: Dan stuur het mailtje naar nico.driessen@namedia.nl.
6: Ja, en het is zomerstop, maar Arend blijft post ontvangen.
5: Ik blijf gewoon post ontvangen, hoor.
6: Dat is Arend een hele rare in.
5: Daar ben ik een hele rare in.
6: Ook daar is Arend namelijk een hele rare in. Arend, heb je nog een ontleding van een, zeg maar, een bami-gerecht?
5: Ja, goreng. Dat betekent gebakken.
6: Ja, dat weet maar, ik. Nasi goreng.
5: Ja, maar...
6: Maar?
5: Je hebt ook wat anders.
6: Ja.
5: Pang kang. Daar kom ik zo op.
7: Ja, je hebt je receptje nog, toch?
5: Ja, we hebben misschien ook nog wel tijd voor. Bee Gees, Spiks & Specks op 14. Connie van der Bos op 11. En op 10, Billy Joel met Honesty.

0: Vrienden en vriendinnen van de radio, als je zelf een idee hebt, dan stuur dat naar nico.ries en het
1: Alfrede moet er even bij. We hebben weer een verzoekje om te...
2: De toiletpapier is op, trouwens. Ik ben Appie Alfredo. Ik ben klaar zo van Willy. Maar, even zeggen... Mijn oom Willy, dat was eigenlijk wel een beetje oplichterij.
1: Oh?
2: Ja, dat roept u maar, dat was allemaal ingestoken kaart.
1: Oh, maar bij u niet.
2: Weet je, ik zal even mijn oom nadoen. Of mijn opa, dat mijn oom niet... Dat hij wat roept.
1: Nou, ik zeg de kermis in de stad...
2: Roept u maar.
1: De kermis in de stad.
2: Ja, roept u maar, hoor.
1: Ja, het circus komt eraan.
2: Oh ja.
1: Ja.
2: Nou, dat lijkt me leuk.
1: Zo deed hij dat.
2: Wat, hè?
1: Oh ja, ik voelde waar u een beetje heen wilt.
2: Nou ja, Willy Alfredo, dat was meer van... de uil, dat is een vogel.
1: Die zit vaak op het dak.
2: Roept u maar. Ja.
1: Oh.
2: Woningnood... Woningnood.
1: Ja.
2: Ik kan u niet verstaan. Nou, komt u even, heb je nog een verzoekje?
1: Ja, mijn kleindochter die heeft een hondje gekregen. Die hondje heet Bafke.
2: Hoe?
1: Dus Bafke.
3: Bafke?
1: Ja.
3: Bafke.
1: Dus kunt u daarop rijmen misschien?
2: Ja. Zeker wel.
1: Nou, laat eens horen, meneer Alfredo.
2: Jouw hondje heet Bafke. Het is tijd dat hij Blafke.
1: Nou.
2: Dus...
1: Knap, hoor.
2: Ja.
1: Knap. Heeft u er straks nog eentje?
2: U komt er langs een beetje zoeken.
1: Oké, blijf maar even zitten. Dan gaan we eerst naar Patrick Ruel.
2: Je moet godverdomme weer schijten.
1: En daarna hebben we Coldplay, Adventures of a Lifetime.
2: Ik heb het enige gedaan, maar het is allemaal zo gezond hier.
1: En The Love and Spoonful op nummer 7.
2: Dat wordt er geen. Ik ga platen, want ik moet gaan. Kijk, we gaan maar door.
4: Nou, maar dit neem ik niet.
5: Nummer 9.

0: plus, c'est du passé. N'en parlons plus.
1: Het elftal van de week.
2: Nummer 4.
3: Vond jij wat hij zei?
4: Geen idee, maar volgens mij had hij het fout.

0: Wist je dat Johnny Jordaan last had van een afgekeurde woning?
1: Niet alles van?
0: Nou ja, hij zong heel vals. Had hij een goede stem?
1: Ja, waarom niet?
0: Hij heeft helemaal geen Johnny Jordaan, hè?
1: Nee, hij had niet. Nee. Die serie was wel mooi gedaan door de Kees Prins toen, hè? Een jaar of 8, 9 geleden.
0: En Willy Alberti, jij heet ook geen Willy Alberti?
1: Nee, ook niet.
0: Verbrugge?
1: Ja, Verbrugge.
0: En Johnny Jordaan, die heet...
1: Ja.
0: Maas en Waal.
1: Ja, daar komen we zo op. Ja,
0: wat?
1: Daar komen we zo nog wel op.
0: Ja, komen we
1: ja,
0: zo nog
1: op. Ja, zeker weten.
0: Zeg, die directeur, gaan we daar nog mee praten?
1: Ja,
0: die eerst is maar eens eventjes...
1: Johnny Jordaan, Lobo,
0: Lobo en Los Lobos. Lobos. Leuk, toch, Antje, zo je weet.
2: Het elftal van de week. Nummer 6...

maar ik zie geen enkel bewijs. Er staat aan de deur onbewoonbaar verklaard. Voor mij blijft het toch een paleis. Het huis is gebouwd in de

0: Ze wilt me spreken?
1: Ja, meneer Appelswans, u bent part-time directeur van dit bejaardenhuis.
0: Ja, dat doet ook echt zo'n beetje bij.
1: Dat doet een beetje bij.
0: Ja, ik praat precies zoals als vrienden, hoor.
1: Ja, dat is heel toevallig.
0: Ja, dat schept een band.
1: Dat schept een band. Maar u bent directeur van...
0: Jawel!
1: Van het bejaardenhuis.
0: Jawel!
2: Hallo.
1: Wat is de eerste verandering die u heeft... Vijf uur opstaan, dat is...
0: Ja, dan heilgymnastiek.
1: Ja.
0: Dus met de hand naar voren en met de bind naar achter.
1: Ja.
0: Dan links, rechts, dat is helemaal een bos doorrachen.
1: Mm-hmm.
0: En dan, bosbessen essen. Bosbessen essen.
1: Dank u wel. Dit is een beetje de regels die u heeft doorgevoerd.
0: En dan, hebben we de contributie iets omhoog moeten gooien. Van legale activiteiten.
1: Ja, al die bosbessen zijn ook niet te betalen.
0: Met en dus, nou, we hebben nu... die snelle dichter heb ik even...
1: Fijn.
0: Dus,
1: ja, nou,
0: is er van alles te doen in dit blaas.
1: Ja, heilgibbers...
0: Niet zo dat je iemand zo een beetje te zietst. Nee. En dan, die horizon apkoekt.
1: Ja,
0: okay.
1: Ja. Dag, meneer Appelswans, dank u wel.
3: Nou, ik vind Reinoud, ik weet niet hoor, maar ik vind er echt helemaal geen reet aan hier.
2: Nou, ik vind het wel grappig eigenlijk.
1: Ik vind die gedichten vind ik erg leuk, ook goed.
3: Ja. Ja.
1: Hij heeft geruimd op Bafke. Blafke. Ja. Fantastisch gedaan.
2: Ik ben benieuwd zo wat hij nog meer heeft.
1: Ja, tweede uur, derde uur komt hij nog een keer. Dan gaat hij heel erg... ik ben benieuwd wat hij dan gaat doen. Mag hij eerst nummer 3 doen, Leeuwen? Of Little Talks van of Monsters and Men.
3: En kun je ook een beetje aankondigen?
1: En daarna My Birds. Nee, The Birds met My Backpages.
3: Het is ermee?
1: En die staan op 3 en 2, respectievelijk.
4: Oh. Het elftal van de week, nummer 3.
5: Wauw, geweldig.

0: Nou, even zijn het nog. Oh, eerst even aftellen. Wat ga je ermee doen?
1: Nou ja, hier in het bejaardenhuis ga je er niet met een geweer lopen rotten.
2: Dat is een alarmpistool, hè? Dat is hier wel vaker.
0: Ja. Dat is even...
1: Nou ja, ik ben wel benieuwd van die heer Appers van hoe dat verdere rooster erin zit. Want we zaten bij het ochtendbosbessen
0: eten. Heilgymnastiek, bosbessen eten en...
1: En de contributie verhogen.
0: De contributie verhogen en dan wel een rijmelaar in huren.
1: Ja, uit de lengte of uit de breedte. Dat had ik wel begrepen.
0: Het moet uit de lengte of de breedte, dat is duidelijk.
3: Het elftal van de week.
4: Ja, dit is een goed stel, hoor.

0: Nou, Reinhard, ik moet zeggen dat het overzicht heb je goed gemaakt. Kijk. Wat is je grap?
1: Nu al. Gaan we niet eerst de nummer 1 doen?
0: Oh, nou, oké. Okay. Chris Andrews.
2: Voor wie het aangaat.
3: Het elftal van de week.
4: Nummer

0: Nee, leuke liedjes dat altijd, hè, Chris Andrews. Ja. Weet je wat die ook een leuk liedje was van hem?
1: Ja.
0: She lives in a boatyard down by the river. If I have a pretty Belinda. Dat is wel eens een reclame voor sigaretten, hè?
1: Ja.
0: Koop ze vandaag nog milde Belinda's. Zo'n pakje van 25 Belinda's. Zie je dat niet?
2: Ja, ik ken het niet, maar...
1: Groene en rode pakjes had je, Belinda.
2: Ja. Ja, dat ken ik wel. Ja.
0: Je hebt ook Silky, rook Silky met genot. Eén halen, je bent kapot.
1: Ja, gezellig weer.
0: Ja, nou ja.
1: Ja, ja.
0: Nou ja, mensen, stop met roken, hè. Niet dat begrijp ik, want dit was even tussendoor. Nou, Reinoud, komt met je fiets.
2: Toch bijzonder hoe dat veranderd is dan in al die jaren.
0: Maar, gaan we filosoferen?
2: Ja.
0: Hé, hey, kan dat mannetje eventjes stoppen?
1: We gaan nu even niet filosoferen.
0: We gaan niet in met jou, hoor.
2: Nou, hoe noem je 50?
0: Maar vertel eventjes, wat vind je zo al veranderd allemaal, Reinoud?
2: Nee, ik ga nou mijn grapje doen.
0: Nee, nou, wil ik het weten ook.
2: Dan gaan we niet meer. Hoe noem je 50 pingwings op de Noordpool?
0: Wat?
2: Hoe noem je 50 pingwings op de Noordpool?
0: Dwaald.
2: Ja, heel goed.
1: Jezus, wat zet ik even voor iets?
0: Had het ook met 40 gekund?
2: Nou ja, dan doen we 40. Hoe noem je dan 40 pingwins?
1: Ook verdwaald, ja. Denk ik.
0: Ja, zo, dus maar 10 hebben het gevonden dan in ieder geval.
1: Ja, daar verandert de mop niet echt veel aan.
2: Nee, precies. Nee.
1: Straks de derde uur met onder andere Arno van Leeuwen. Die heeft een heel mooi triootje ingestuurd.
0: Dat zootjes. Met je 50 pingwins.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is een uittip.
5: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
4: Dit was een uittip.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.

0: Het is 4:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
2: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: zomer is begonnen.
1: Ik heb er zin in.
0: De duizend van Driessen.
2: Met Leo en Nico Driessen.
3: Arend,
4: ja?
3: Als je nou eens... We zitten in het bejaardenhuis hier nog, hè? Ja. Het bejaardenhuis Ochtendrood.
4: Eén keer optreden.
3: Ochtendroos, ja. In Heupelenveen. Maar als jij nou eens drie liedjes zou moeten bedenken die, met fruit.
4: Ja.
3: Doe eens. Mag, dus in de breedte van de liedjes.
4: Ja, nou, dan zou ik...
3: een bananenboodsong?
4: Ja, dat van André van Duin.
3: Ja, nee, van hoe heet hij nou? Bananenboodsong was dat van...
5: Harry Saxioni?
3: Trini Lopez.
5: Oh ja, kan ook.
4: Harry Belafonte, denk ik.
5: Harry Belafonte bedoelt, ja.
3: Ja, Harry Belafonte bedoelt hij. Hij bedoelt, ja, Harry Belafonte.
4: En Apple Cash.
3: Nou, je bent Apple Cash, ja.
4: Ja, en we hebben Apple A Day Keeps the Doctor Away van... nou, maak je...
3: Nee, want...
4: Peaches and Herb.
3: Ja.
4: En waarom is dit allemaal?
3: Nou ja, omdat in Monnikendam gisteren de laatste dag was van de groenteboer. Die stopte mee.
4: Oh, meen je niet.
5: Oh, echt?
3: Ja, en het druk zat, hè. Maar ja, het is tegenwoordig een probleem om een opvolging te vinden. En,
4: oh, zo. Ja.
3: Dus de groenteboer in Monnikendam. Ik wil ze wel even bedanken. Dus wou ik even drie fruitjes doen.
4: Wat leuk dat je het inkleedt met een vraag aan mij met over fruitsoorten met liedjes. Leuk gedaan.
3: Bananarama?
4: Bananarama. Eerste drie liedjes door Joke Janberg. Ja? Die heeft het allemaal over... I believe I'm gonna love you. I don't believe in if anymore. And I'm a believer van de Monkees.
3: Ook heel erg leuk.

0: Nou,
1: meneer Alfredo, kunt u nog even één keer komen rijmen? Ik heb hier mevrouw nu al op.
0: Ja, hartstikke blij dat hij er is.
2: Weet u mijn voornaam niet meer?
1: Ja, Appie.
2: Ja,
1: Appie Alfredo. We hebben hier mevrouw Bas Hasteballenbraaier, die uit Appelterren. Die heeft een vraag aan u of u daarop wilt rijmen. En dat gaat namelijk over...
2: Nou, laat die mevrouw zelf even praten, ja.
1: Nou ja, ik heb graag dat u even voor mij rijmt, want ik ga morgen in een nieuwe woning.
2: Kan u niet verstaan?
1: Ik krijg morgen een nieuwe woning.
2: U woont toch hier in het bejaardenhuis?
1: Ja, nou, maar dan... ik krijg een nieuwe kamer op de hoek, zodat ik het uitzicht heb op het vijvertje.
2: Ja,
1: moet je daarop rijmen? Vijvertje?
2: Want u was nogal druk, hè? Hoor ik.
1: Ja.
2: Oké, op een vijvertje.
1: Vijvertje.
2: Dat wijf hier woont naast een vijvertje, maar het is geen blavertje. Want ze moet eruit, dus...
1: Ja, ik sta versteld.
2: Ja, het is een gave.
1: Het is een gave, inderdaad een gave. En ik hoop u volgende week op een andere plek.
2: Ja, ook.
1: Op een andere plek, dan gaan we naar de...
2: Ja, ik heb u snel volgende week in...
1: Ja, de pont gaan we doen.
2: Nee, ja, de speeltuin met een pont.
1: Ja, de pont met een speeltuin.
2: Ja, dan kunnen we snel... Ja, dat is betaald het hele week.
1: Zo, dat is jammer dat u zo onduidelijk praat, want had u veel meer kunnen verdienen.
2: Ja.
1: Arno van Leeuwen, een prachtig triootje. U hoort ze wel welke.

0: bekend.
1: Ja.
0: De groenteboer in Monnikendam, die stopt ermee.
1: Strawberry Fields Forever.
0: Thuis.
2: Dear Mrs. Appleby.
0: Was maar zo. Dear Mrs. Appleby.
1: Ja.
0: En een banaan is... En een Chinees doet veel meer met vlees.
1: Ja, nee, dat heb je niet. Nee, gewoon Ben Apple Guest van Cat Stevens erbij.
0: Leuk, ja. En dan, een ode aan de groenteboer.
1: Ja.
0: Ik wil ze hartelijk bedanken voor alle service die ze door de jaren heen gegeven hebben. Jammer dat ze mee stoppen. Ja. Het is niet anders.

0: Zeg, moeten we die directeur nog spreken? Want die wil nog even een afscheidswoordje doen.
1: Oh, nou ja, als u dat wilt, dan laat me snel.
2: Ja hoor,
1: komt u maar. Hè. Komt u maar even, meneer Appelswans.
3: Ja, eerste Appelswans.
1: We willen u allereerst bedanken dat we even mochten komen in uw...
3: Even steken in Hollandisch.
1: In uw pop-up bejaardenhuis.
3: Steken in Hollandisch.
1: Danken daarvoor dat we weer op bezoek mochten komen hier in
3: Uchtendorf. Dit verstaan ik helemaal niet.
1: Okay, nou, wat wilt u zeggen? Wat willen ze zaken?
3: Nee, ik wil houtzagen.
1: Houtzagen. Nou, dank u wel, meneer Appelswans, voor uw hartelijke ontvangst hier in Ochtendkroos.
3: Wie ruimt het toilet op hier?
1: Dat is die Alfredo zelf. Die heeft er flink gebruik van gemaakt, moet ik zeggen.
3: Het is de Duitser, een Bulgaar of een Roemeen. Ze stanken ze overal even gemeen.
1: Je kunt ook wel rijmen. Het laatste triootje, Reinhard, schrijf je even mee. Dat is door Francis de Pensis. Die heeft Simon
0: Is dat de bijnaam?
1: Ja, dat denk ik. Petula Clark, Simon Garfunkel en de Pogues. Allemaal over.
0: Ja, ik weet nog dat in Hamburg ze ooit optraden. Simon Garfunkel, weet je hoe ze aangekondigd werden?
2: Nou?
0: Meine Damen und Herren, Simon und Garfunkel!
2: Ach, ik had het kunnen weten.
0: Nee, het is echt zo.

0: Nou, ik vond het leuk. Reinoud, hebben we nog een wiet?
1: Ja,
0: waar komt hij na trouwens?
1: Nick Velderman.
2: Velderman met het Hollands product.
1: Maar we hebben ook nog een rubriek, toch? Van jouw
0: recept. Ja, rubriek.
2: Ja, ik heb nog een rubriek, ja.
0: Ja, okay. Rubriek. Hebben we muziek met een rubriek? Muziekrubriek. Rubriek. Rubriek muziek. Dit is rubriek muziek. Een programma van Arend.
2: Nee, een programma. Het is gewoon een kooktip.
0: Nee, ja, maar het gaat. Uiteindelijk wordt dit zo'n beetje 3 uur durend programma.
2: Ah, uiteindelijk.
0: Zal ik het even niks aankondigen?
2: Ja.
0: Dames en heren.
1: Maar dan moet de tune ook even opnieuw.
0: Ja, kom dan.
1: Nou, kom maar. Ja, nee, jij kondigt eerst aan.
0: Nee, de tune. Ik moet toch in de tune aan?
2: Lekker voorbereid weer. Mijn item.
0: Ik kan toch niet aankondigen zonder tune? Ik ben toch niet een lege huls?
2: Nou, kom op.
1: Nou, nog een keer.
0: Ja. Goedemiddag, dames en heren. Waar u op bent, op dit moment. Ter land, ter zee, in de lucht. Of in de tent.
2: Ja, zo duurt het wel 3 uur. Ik heb maar kort.
0: Ik ben zit midden in de aankondiging.
2: Ja, schiet erop, man.
0: De hoogste tijd om eens te luisteren naar de culinaire wetenswaardigheden van mijn zeer gewaardeerde gast en collega.
2: Ook collega.
0: Garen.
2: Ik zit hier al 12 jaar naast je. Gast.
0: Ja, daarnaast zitten, dat is jouw specialiteit.
2: Wachten. Ja. Nou, ik heb wel het vandaag.
0: Ik kondig u aan.
2: Ja. Zo. Wat lekker, jongens.
0: Ja, dat kan gebeuren. Bij een lange aankondiging is de kans aanwezig dat er iets misgaat.
2: Ja.
0: Nou, Arend.
2: Kan die?
0: Dat weet jij het beste.
2: Dank u wel.
0: Dames en heren, mag ik uw aandacht voor mijn culinaire vriend, Arend Marinade. Gaan we koken? Gaan we bakken? Of gaan we braden?
2: Zo wordt het jouw show en niet mijn show, hè? Het is mijn item.
0: Nou, kom op. Hier is Arend Marina.
2: Oké. Okay. Nou, er is
0: het
2: kleine...
0: koken, wordt het bakken, wordt het braden. Nou, u hoort het van...
2: In dit geval wordt het geef van de drie, want een klein onderzoek in België...
0: Dat valt die hele aankondiging toch in de
2: een klein onderzoek in België heeft aangetoond dat mensen die eten 's morgens een hekel hebben aan nat brood. Als hun brood nat is, is het niet meer lekker om te eten. Dus een tip van mijn kant.
0: Eet droog brood.
2: Eet droog brood en berg uw brood op. Berg uw brood droog op. Dit was het dan deze keer. Bedankt voor de aankondiging. En tot volgende week.
0: Wat komt hij na?
1: Nick Velderman, Leo. Hoe vaak moet ik dat nou nog zeggen? Ja, dames en heren, u luistert nu naar de 1000 van Driessen. En zometeen gaat u luisteren naar Nick Velderman met Noord-Hollandse producten. Jawel. Maar eerst hebben wij nog een liedje. Het is 1 augustus en dat is de dag dat de Zwitserse Conferentie in 1291 werd opgericht. Een nationale feestdag dus. En ja, laten we daarvoor dan een Zwitsers liedje draaien. In 2007 was het een zomerhit in Nederland. Rise Up van Yves LaRocque.

0: Dames en heren, er komt nu een beetje een problematisch punt in het programma. Ik weet ook niet precies hoe ik dat nou het meest pijnloos breng. Nou ja, het is afgelopen.
1: Ja, dat klinkt natuurlijk melodramatisch misschien. Maar het is echt zo.
2: Adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
3: Vakantieadres.
2: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
4: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
3: Vakantieadres.
2: Elke zondag van 12 tot 2, hier bij NH.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet het dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Ik ben Heiko uit het druisende Velsen Noord.
22: Ik ben Edgar uit Hilversum.
23: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
24: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam.

0: mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Dit is een uittip.
3: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
2: Dit was een uittip.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Helemaal NH.
10: Met Nick Velderman.

is Vanessa bij NH met Upside Down. Zometeen hoor je Jobke. En Jobke nog is van het liedje Lotje. Was vroeger een samenwerking, nu is een solo. En ook Veldhuis en Cambo is zometeen met zijn blonde krullen. Eerst drie van Yves Berendsen. Misschien is het

En de Job kwam er terug bij af. En zij is dus van het hitje Lotje. Ja, ze is solo. Ze timmert keihard aan de weg met haar carrière. En dat doet ze goed. Het is de zaterdag van NH. Tussen 5 en 7 staat in teken van Noord-Hollandse artiesten. Heb jij een suggestie waarvan je denkt, wow, dit past wel in dit programma? Stuur hem door. Helemaal NH@nhradio.nl. Spargo, hoor je nu.

Albert hierbij en haar niemand laat zijn eigen kind alleen. Moet je ook niet doen, hè? Kan ook eigenlijk helemaal niet, hè? Zelfs schandalig zijn als je dat natuurlijk ook doet. Tot zover het eerste uur van Helemaal NH. Maar zometeen na 6 uur veel meer Noord-Hollandse artiesten. Wat dacht je van Roxy Dekker, Monique Smit en veel meer. Is dit nog zo?

0: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
9: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
10: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
11: Ik ben Marianne uit Haarlem.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 6:00.
14: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige

0: omgeving van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: NH.
17: Met Nick Velderman.

Suzanne en Freek met Halverwege bij NH. Zoe Levi ga je zo meteen horen. Ook Blanco komt eraan met Sophia. Maar deze van Rob de Nijs hoort erbij. En helemaal NH. Dag Suzanne.

je bed. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.

Hij doet het goed, hè. Hij gaat als een sneltrein Dave Dekker bij NH met Monica. Heb jij een liedje waarvan je denkt dat past perfect in het programma? Het is helemaal Noord-Hollands, dan kan het er zeker bij. Stuur dan deze suggestie naar helemaalnh@nhradio.nl. Zo zal deze daar ook tussen. Zijn Agda en de Munnik niet of nooit geweest.

0: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
5: Centraal Museum Utrecht.
6: Laat meer zien.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Ik ben Loeschijn en ik kom uit Egmond aan Zee.
11: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
12: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
13: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 7 uur.
16: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad...

0: tekst en uitleg.
1: Het is weer volop tijd voor openluchtvoorstellingen. Een heel bijzondere is De Held van Haarloheim. Gespeeld door Club Kenau op het voorplein van de Haarlemse Schouwburg. Emma van Muiswinkel is een van de makers en komt erover vertellen.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
1: Ik ben Henny Huismans-Schagen en kom uit het mooie Wochnen.
2: Ik ben Frans en kom uit het mooie Sint-Pancras.
3: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 8 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotia, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
1: 80.
2: De Muziekmiddag.
3: 1979.
2: 1987.
3: 1968.
4: Crimson and Clover.
2: De Muziekmiddag. 1970.
3: 1981.
2: 1965.
0: Het beste uit 60, 70
2: en 80. De Muziekmiddag.
3: Met William van der Log.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Anne en ik kom uit Den Muiden.
1: Ik ben Mark en ik kom uit Blaricum.
2: Ik ben Leslie en ik kom uit Den Helder.
3: Ik ben Julius uit Purmerend.
4: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 9 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
1: Ik ben Gaby uit Medemblik.
2: Ik ben Rutger uit Sint Pancras.
3: Ik heet Bente en ik kom uit Hoorn.
4: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
5: Ik ben Banne uit Amsterdam.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 10:00.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: en uitleg.
1: Het is weer volop tijd voor openluchtvoorstellingen. Een heel bijzondere is De Held van Haarloheim. Gespeeld door Club Kenau op het voorplein van de Haarlemse Schouwburg. Emma van Muiswinkel is een van de makers en komt erover vertellen.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
1: Ik ben Anita en ik kom uit Koog aan de Zaan.
2: Ik ben Lauren Hill en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Guidon uit Oudekerk aan de Amstel.
4: Ik ben Madelief en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 11 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
1: 80.
2: De Muziekmiddag.
3: 1979.
2: 1987.
3: 1968.
4: Crimson and Clover.
2: De Muziekmiddag. 1970.
3: 1981.
2: 1965.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
3: Met William van der Log.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Nico uit Amsterdam.
1: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
2: Hoi, ik ben Constance en ik kom uit Zeelegwaard.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 12 uur.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. En de kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek. De

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Wil Erens de Brave en woon in Amsterdam in de mooie Transvaalbuurt.
1: Ik ben Erik en ik woon in de buurt van een markt en een niet zo gedempte gracht in Zaandam. Thuis in heel
2: Noord-Holland. Het is 1 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek. De

0: tekst en uitleg.
1: Het is weer volop tijd voor openluchtvoorstellingen. Een heel bijzondere is De Held van Haarloheim. Gespeeld door Club Kenau op het voorplein van de Haarlemse Schouwburg. Emma van Muiswinkel is een van de makers en komt erover vertellen.
2: Zondag van 10 tot 12.
0: Tekst en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
0: Bij NH.

0: Het is 2:00.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer van